0: Brussel.
1: Het is 3:00. Goedenacht, 14 nieuws met Joppe Matijn. De ministers van de Vlaamse regering zijn de voorbije avond laat weer allemaal samengekomen om voor te onderhandelen over de begroting. Op dit moment wordt een korte pauze gehouden in de gesprekken. Eerder op de avond sprak Vlaams minister-president Matthias Diependalen van N-VA nog met elke regeringspartij afzonderlijk. De onderhandelingen verlopen vrij moeizaam. De komende dag om 14:00 wordt Diependalen in het Vlaams parlement verwacht voor zijn septemberverklaring. Dan zou er een akkoord over de begroting moeten zijn. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn 2 mensen om het leven gekomen bij een Russische aanval op een markt. Er vielen ook zeker 4 gewonden. Kiev werd de voorbije dag verschillende keren aangevallen door het Russische leger met drones. Daarbij zouden onder meer 2 kleuterscholen geraakt zijn. Ook een residentie van de ambassadeur van Saudi-Arabië zou beschadigd zijn geraakt bij de aanvallen. Er is een diplomatieke rel ontstaan tussen Zuid-Korea en Oekraïne. De Zuid-Koreaanse regering eist namelijk excuses van de Oekraïnse regering, omdat die bekend maakte dat 2 Noord-Koreaanse krijgsgevangenen vanuit Oekraïne naar Zuid-Korea zijn gebracht. Het Oekraïnse leger nam de 2 vorig jaar gevangen. Het waren de eerste Noord-Koreaanse militairen die levend gevat werden. Rusland krijgt militaire steun van Noord-Korea in de oorlog in Oekraïne. De kwestie ligt erg gevoelig voor de Zuid-Koreaanse regering. Die wilde de overdracht van de krijgsgevangenen vertrouwelijk houden, omdat ze op dit moment ook een nieuwe dialoog wil opstarten met Noord-Korea. En op het WK wielrennen in Canada is Brandon McNulty wereldkampioen geworden in de wegrit bij de mannen. De Amerikaan won met een kleine voorsprong voor Michael Matthews en Mathieu van der Poel. Remco Evenepoel was een van de topfavorieten, maar hij werd pas 12e.
2: Gewoon geen goede dag, niet de dag om hier te kunnen winnen. Dat is jammer, maar ja, heel lastige wedstrijd. En vanaf het eerste rondje voelde ik al snel dat er niet echt veel... overschot in de benen zat. Dus ja, dat is wel jammer dat die dag net vandaag valt.
1: En dan nog het weer. Het blijft overwegend droog vannacht bij temperaturen rond 12 graden. Na de ochtend afwisselend zon en wolken. Er is wel kans op enkele lokale buien. Temperaturen dan tot 22 graden. Meer op 14nieuws.be.

0: Joop Brussel.
1: Het is 4:00, goedemorgen, 14 nieuws met Joppe Matijn. De ministers van de Vlaamse regering hebben de hele nacht voortonderhandeld over de begroting. Ze kwamen gisteravond laat weer allemaal samen na een reeks afzonderlijke gesprekken tussen Vlaams minister-president Matthias Diependalen van N-VA en elke regeringspartij. De onderhandelingen verlopen vrij moeizaam. De komende dag om 14:00 wordt Diependalen in het Vlaams parlement verwacht voor zijn septemberverklaring. Dan zou er ook een akkoord moeten zijn over de begroting. In het westen van Mexico worden zeker 5 mensen vermist na plotse overstromingen. Het zou onder meer gaan om een gezin van 4. Hun huis zou bij de overstromingen zijn weggespoeld. De hulpdiensten hebben onder meer helikopters ingezet bij de zoekactie. De overstromingen worden veroorzaakt door hevig noodweer. De komende dagen zou een orkaan over het land trekken. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn 2 mensen om het leven gekomen bij een Russische aanval op een markt. Er vielen ook zeker 4 gewonden. Kiev werd de voorbije dag verschillende keren aangevallen door het Russische leger met drones. Daarbij zouden onder meer 2 kleuterscholen geraakt zijn. En ook een residentie van de ambassadeur van Saudi-Arabië zou beschadigd zijn geraakt bij de aanvallen. En op het WK wielrennen in Canada is Brandon McNulty wereldkampioen geworden in de wegrit bij de mannen. De Amerikaan won met een kleine voorsprong voor Michael Matthews en Mathieu van der Poel. Remco Evenepoel was een van de topfavorieten, maar hij werd pas 12e.
2: Gewoon geen goede dag, niet de dag om hier te kunnen winnen. Dat is jammer, maar ja, heel lastige wedstrijd. En vanaf het eerste rondje voelde ik al snel dat er niet echt veel... overschot in de benen zat. Dus ja, dat is wel jammer dat die dag net vandaag valt.
1: En dan nog het weer. Het blijft overwegend droog bij temperaturen rond 12 graden. Na de ochtend afwisselend zon en wolken. Er is wel kans op enkele lokale buien. Temperaturen dan tot 22 graden. Meer op 14nieuws.be.
0: Je luistert naar Studio Brussel.
3: Music.

0: Espresso.
1: Het is 5:00. Goedemorgen. VRT Nieuws met Eva van Dijk. De ministers van de Vlaamse regering hebben al de hele nacht onderhandeld over de begroting. Ze kwamen gisteravond laat weer allemaal samen na een reeks afzonderlijke gesprekken tussen Vlaams minister-president Matthias Diependalen van de N-VA en elke regeringspartij. De onderhandelingen verlopen vrij moeizaam. Om 2:00 wordt Diependalen in het Vlaams parlement verwacht voor zijn septemberverklaring. Dan zou er dus een akkoord over de begroting moeten zijn. De politie heeft een verdachte opgepakt in het onderzoek naar de bomaanslag vorige nacht in Houthalen-Helchteren in Limburg. Het gaat om een minderjarige. Bij de aanslag werd een zware vuurwerkbom of brandbom gegooid naar een woning. Er vielen geen gewonden, maar er is wel materiële schade. Volgens het parket zou er mogelijk ook een verband zijn met de bomaanslag die kort daarvoor werd gepleegd in Pelt, ook in Limburg. De twee verdachten van de schietpartij in Aalst gisteren zijn aangehouden voor poging tot moord. Dat heeft de onderzoeksrechter beslist. De verdachten zijn 23 en 24 jaar. Het slachtoffer is een jonge man van 23. Hij raakte lichtgewond. Over de omstandigheden van het schietincident is voorlopig niet veel bekend. Het onderzoek loopt nog. De Amerikaan Brandon McNulty is verrassend de nieuwe wereldkampioen wielrennen. McNulty won in Montreal in Canada met een kleine voorsprong voor de Australiër Michael Matthews en de Nederlander Mathieu van der Poel. Remco Evenepoel was de beste Belg op de 12e plek. Van der Poel opende de koers met een vroege aanval. Hij werd in de finale gegrepen, maar kon toch nog naar de bronzen medaille sprinten. En daar is hij tevreden mee.
2: Ik heb de koers gereden hoe dat ik het wou doen. Altijd anticiperend en altijd voorop. Omdat ik wist dat ze van achter altijd gingen komen. De betere klimmers natuurlijk. En ja, ik denk dat ik gewoon een heel goede wedstrijd rijd. En uiteindelijk scheelt het niet zo heel veel.
1: En de Nations League voetbal heeft Duitsland verrassend verloren van Griekenland. Duitsland ging voor eigen publiek met 0-1 onderuit. Het was de tweede match onder de nieuwe bondscoach Jurgen Klopp na eerder een gelijkspel tegen Nederland. En dan nog het weer. Het blijft overwegend droog bij temperaturen rond 12 graden. Na de ochtend afwisselend zon en wolken. Er is wel kans op enkele lokale buien. Temperaturen dan tot 22 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: Goedemorgen, dit is 6 uur.
1: VRT Nieuws.
0: Met Yannick Aerts.
2: Er is nog altijd geen Vlaams begrotingsakkoord. Na een weekend onderhandelen zitten de ministers nog altijd samen over de nieuwe inkomsten en uitgaven voor volgend jaar. Tegen 2 uur deze namiddag moet Vlaams minister-president Matthias Diependalen de nieuwe begroting voorstellen in het Vlaams parlement tijdens zijn septemberverklaring. Maar de begrotingsgesprekken die verlopen niet zo vlot. Dat vertelt VRT-nieuwsjournalist Sisse Michiels.
3: Om middernacht is de regering hier samengekomen nadat er gisteren overdag niet veel vooruitgang geboekt was. En ook deze nacht gaat het traag, is te horen. Er is lange tijd niet onderhandeld omdat Diependalen en zijn begrotingsminister Weitz een paar uur gesleuteld hebben aan een nieuw begrotingsvoorstel. Sinds een uur ongeveer buigen de partijen zich nu over dat voorstel. Afwachten dus of dat alsnog tot een akkoord zal leiden de komende uren.
2: De politie heeft een tiener opgepakt voor de bomaanslag vorige nacht in Houthalen-Helchteren in Limburg. Bij die aanslag werd een zware vuurwerkbom of brandbom gegooid naar een huis. Er vielen geen gewonden, maar er is wel veel materiële schade. Er zou ook een link zijn met de bomaanslag die er kort daarvoor werd gepleegd in Belt, ook in Limburg. De Amerikaan Brandon McNulty is wereldkampioen wielrennen. Hij was in Canada de snelste in de wegrit. Hij sprong weg op een goede 30 kilometer van het einde en kwam solo over de streep. McNulty kon het achteraf wel niet geloven dat hij gewonnen had en zei dat hij er nog grapjes over maakte met zijn vrouw.
4: No, I mean, we talked about it. I made some jokes with my wife, but I mean, it's all in the end. I really didn't. I knew something could happen, but it would take a miracle, and I guess today miracles happened.
2: De Nederlander Mathieu van der Poel pakte brons. Remco Evenepoel was dan weer de beste Belg, maar dan wel op de 12e plek. Wout van Aert werd 28e. In de Nations League voetbal heeft Duitsland verrassend verloren van Griekenland. Het werd daar 0-1. Het was de tweede match onder de nieuwe bondscoach Jurgen Klopp na een eerder gelijkspel tegen Nederland. Het begint nog bewolkt, met in het loop van de dag voornamelijk in het westen hier en daar nog kans op een bui, maar daarna af en toe opklaringen en temperaturen rond 24 graden. Morgen wordt het wel vrij zonnig en ook echt wel warm, tot 30 graden dan.
5: Blokletter. Wanneer kwaliteit telt. Je schrijft Blokletter.
6: Studio Brussel staat op.
7: Staat op.
6: Pien de Vrouw.
0: Ah, mijn vrienden. Ik ben klaar om de werkweek uit stal te halen en te beginnen stijgeren met jullie op deze mega vroege maandagochtend. Welkom.
6: Je luistert naar Studio Brussel.
7: Life is music.

0: dat is goed. Herman stuurt zonder ochtendhumeur aanwezig. Alweer. Het is maandag. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
2: Studio Brussel staat op.
1: Pien de France.
0: Eens kijken wie dit er nog allemaal wakker is. Gert is erbij, die stuurt goedemorgen Eva en Dries. Druk maar op start. Ik heb op start gedrukt, maar Eva en Dries zijn hier niet hoor. Wim stuurt ook goedemorgen Eva, Dries en Joske. Ben die stuurt ook goedemorgen Eva, Dries en Jos. Er zijn een paar mensen al ietsje beter wakker. Nico die stuurt goedemorgen Pien. Geen Dries en Eva deze morgen. David die stuurt ook geen Eva en Dries vandaag of deze week. En Heidi die is er ook bij, die stuurt goedemorgen lievekes. Wij vliegen die nieuwe week in vol goede moed. Pientje, ik ben blij om jou te horen. Ja, het is jou opgevallen inderdaad dat die twee vaste ochtendpaardjes niet in hun wei staan. Hè. Eva en Dries die zijn nergens te bespeuren in of rond de veert vandaag of deze week. En Heidi die is er ook bij, die stuurt goedemorgen lievekes. Wij vliegen die nieuwe week in vol goede moed. Pientje, ik ben blij om jou te horen. Ja, het is jou opgevallen inderdaad dat die twee vaste ochtendpaardjes niet in hun wei staan.

0: precies nog geen mensen uit Genk die wakker zijn. Ah, Juri. Die stuurt goedemorgen. Bree is wel wakker hoor. Dat is ook Limburg zeker, hè? Of ben ik mis?
1: Studio Brussel staat op.
0: Ja, goedemorgen. Krijg ik ook in de app van Erik. Die vraagt of het al vakantie is. Omdat hij Eva en Dries niet op de radio hoort natuurlijk. Christophe die stuurt. Zijn die twee misschien weer opgesloten in een of andere vakantievilla die wij moeten gaan zoeken en gaan opspeuren? Man, miserie, schrijft hij erbij. Nee, Christophe, dat kan ik al verklappen. Eva en Dries zijn alles behalve opgesloten. Ik zou zelfs zeggen dat ze eerder zijn uitgebroken. Maar je hoort ze zeker en vast op de radio. Ze gaan alles uitleggen straks. Dus geen zorgen. Goedemorgen, Magali.
2: Goedemorgen.
0: Jij hebt niet zo goed geslapen vannacht. Magali?
2: Ja.
0: Je schrijft dat je niet zo goed geslapen hebt vannacht.
2: Nee.
0: Hoe komt het?
2: Gewoon veel wakker geweest. Geen idee waarom.
0: Ah wel, maar ik ook. En mijn collega ook. Het was misschien volle maan.
2: Ik weet het niet.
0: Maar hier,
2: iedereen heeft hier slecht geslapen.
0: Ah ja? Iedereen in huis, wilde zeggen.
2: Ja, ja wel, mijn man en zoon toch.
0: Allee. Oké, maar misschien...
2: De dochter slaapt nog.
0: Ja, en dan ook nog eens Eva en Dries die er niet zijn.
2: Ja.
0: Mysterisch. Ja, mysterisch inderdaad. Je schrijft, ik ben wel goed gezind vandaag. Dat is wel leuk om te lezen.
2: Maar ja, weinig slaap gaat ook.
0: Dat is zo. Weinig slaap gaat ook. Wat brengt deze ochtend nog voor jou, Magali?
2: Niet zoveel. Nu helpen met de zoon voor zijn boterhammen te maken en hem klaar te helpen maken voor naar school te gaan. En dan gewoon nog een beetje thuis.
0: Oké, maar dat is leuk. Dat klinkt als een leuke maandag. Zometeen kom jij te weten wat het mysterie precies is en waarom Eva en Dries niet op de radio zijn deze ochtend. En voor het zover is, ga ik gewoon nog wat muziek spelen, zodat jullie box kunnen smeren. Goed, Magali. Salutjes, hè.
2: Oké.

0: MTV VMA's die worden op dit moment uitgereikt in LA. Belangrijke muziekprijzen. En Somber die heeft daar net opgetreden. Straks eens kijken wie daar precies allemaal in de prijzen gevallen is.
1: Foodbag. De Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Dus kunnen opscheppen met...
2: Bij ons komen de Belgische groenten eerst, hè?
1: Krijg je er gratis bij. Kijk op foodbag.be.
0: Joehoe!
2: Maar ik dacht dat jij niet kon vandaag.
3: Ja, ik had even tijd, dus ik dacht ik kom u helpen met uw verhuis.
2: Oh my zalig, merci.
4: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een B-pad-inzamelpunt. B-pad. Samen recycleren, beter voor ons allemaal. Ontdek deze week de nieuwe B-pad-inzamelkubus in je brievenbus.
5: Wie bij AXA Verzekeringen online een verzekering afsluit...
6: Voilà, ons huis is verzekerd.
5: ...kan ook altijd rekenen op de expertise van een makelaar.
7: Zeg, schat.
6: Ja?
7: Die badkamer, daar is het lek geweest.
6: Oei.
7: Dat is een zwembad. Wat nu?
6: Oh, ik bel direct de makelaar.
5: Krijg nu de eerste 2 maanden van je woonverzekering cadeau. AXA. Actie geldig tot en met 30 november voor elke nieuwe woonverzekering Comfort Thuis van AXA Belgium. Raadpleeg voor je intekent de productfiche, beperkingen, uitsluitingen en actievoorwaarden op axa.be.

een hele goede morgen. Fijn dat jij er al zo vroeg bij bent vandaag. Het is een klein beetje een andere ochtend, want Eva en Dries die zijn hier niet, die zijn ergens anders. Kom je allemaal nog wel te weten. Ik kreeg een berichtje van Gert in de app van Studio Brussel. Die stuurt: hallo Pien, goedemorgen. Ik ben gisteren het WK wielrennen gaan kijken met een paar teleurstellingen, maar ik heb zeker geen WK-kater hoor. Ja, het was verrassend, hè? Geen Belgen op het podium. Ik ga zo meteen eens polsen bij Maarten van Gramberen, die daar live bij is. Maar eerst krijg je muziek van Audrey Hubbard. I knew you'd be-

0: want it. Ah, maar ik vind dat toch altijd een beetje wennen, hoor. Dit vroege uur, 6 uur 27 minuten. Jannik, er is nog altijd geen Vlaams begrotingsakkoord.
1: Ja, na een weekend onderhandelen zitten de ministers nog altijd wel samen over de inkomsten en de uitgaven voor volgend jaar. En ja, de deadline is eigenlijk wel 2 uur deze namiddag, want dan moet Vlaams minister-president Matthias Diependalen de nieuwe begroting gaan voorstellen in het Vlaams parlement tijdens zijn septemberverklaring. Maar het zit wel zo dat die begrotingsgesprekken niet zo vlot verlopen. Er ligt nu een nieuw voorstel blijkbaar op tafel om over te praten, maar daar zijn ze dus nog niet over eens geraakt. En de Amerikaan Brandon McNulty is de wereldkampioen wielrennen geworden. Hij was in Canada de snelste in de wegrit. Hij sprong zelfs op een goede 30 kilometer van het einde alleen weg en kwam solo over de streep. De Nederlander Mathieu van der Poel die pakte brons. Remco Evenepoel was dan weer de beste Belg op de 12e plek en Wout van Aert werd 28e. En het weer vandaag, het begint nog bewolkt met vooral in het westen hier en daar kans op een bui, maar in de loop van de dag klaart het af en toe op en dat bij temperaturen tot 24 graden.
2: Studio Brussel.
3: Staat op.
2: Pien de Vrouw.
0: Ik lag vroeg in mijn bed gisteravond om Eva en Dries hier uit de nood te helpen op Studio Brussel. Dus ik heb geen tv gekeken, maar ik werd deze morgen wakker met het berichtje. Wat een koers in onze gezinschat. En daarna ook nog eentje echt een thriller. En toen was ik wel heel benieuwd hoor. Maarten van Gramberen is daar op dit moment nog aanwezig in Canada, waar het is misgelopen voor de Belgen op het WK wielrennen. Maarten van Gramberen is hier.
4: Nee, helaas geen tweede wereldtitel voor ons land. Nog voor Remco Evenepoel. Vorige week in dat tijdrijden ongenaakbaar. Nu niet. Ze zijn trouwens het WK-podium op dit moment aan het afbreken hier in dat centrale park in Montreal. Doet een klein beetje aan New York denken trouwens. Montreal. En normaal gezien vindt Pasen wel altijd plaats ergens. En maart is het zeker. Begin april, nu op 27 september. Want Remco Evenepoel is een paar keer verrezen. Moest lossen, maar toonde karakter. Kwam elke keer terug. En vooral, het kan volgende week al opnieuw prijs zijn voor Remco Evenepoel. Want dan is er het Europese kampioenschap in Slovenië. En daar was hij daar net al over bezig. Dus meteen focussen op het volgende. En Wout van Aert die had al vroeg door in de wedstrijd dat dit niet zijn WK zou worden. Veel te zwaar. Was nogthans heel even in de aanval samen met ene Mathieu van der Poel. Het leek even op het WK veldrijden. En daar hoopte van Aert stiekem op. Want dan had hij maar een uur moeten afzien. Nu was het veel en veel langer. En kijk je zeker is naar de foto's van de nieuwe wereldkampioen van de Amerikaan McNulty. Het is een beetje een rare snuiter, zo ziet hij eruit. Maar een steengoede renner, een cult wereldkampioen. Voilà, en nu gaan wij het nachtleven van Montreal induiken.
0: Voilà, en wij gaan hier verder wakker worden met Tame Impala zo meteen. En nu muziek van Blondie. Goedemorgen.

0: Goedemorgen. Aan Roel en aan Robin, Jury, Nele is er ook bij in de app. Het klinkt hier misschien een beetje rustiger dan op een normale maandagochtend, maar het is geen normale maandagochtend. Eva en Dries die zijn iets van plan en hebben mij gevraagd om jou even te vergezellen op Studio Brussel. Ze komen het straks wel uitleggen hoor, waarom ze hier niet aanwezig zijn. En tot dan moet je het met mij doen en met Harry Styles zometeen.
1: Vanaf woensdag tot 30% korting op alles voor dieren. Alsjeblieft en als u blaft. Horta, compleet zot van tuin en dier. Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op onze verse kip-kalkoen-crunchies. Dat zijn 20 crunchies voor de Knaldi-prijs van maar €5,69. Aldi, altijd slim.
2: Verzekeren volgens Argenta. Je als een nummer behandelen bij schade? Doen we niet. Jouw gemoedsrust op nummer 1 zetten? Doen we wel. Argenta. Zo simpel kan het zijn.
3: Mevrouw de makelaar, kijk, wij zouden heel graag een bod doen, maar wij hebben nog geen haalbaarheidsattest.
4: Geen enkel probleem. Daarvoor doen wij beroep op...
5: Immoscoopman!
4: Een zeer serieuze partij.
3: Serieus? Ja, maar die draagt een laken op zijn rug.
5: Excuseer, dat is wel mijn cape, hè?
4: Ja, dat is een cape.
3: Ah, een cape?
5: Ja, met een cape, ja. En als je zo verder doet, dan kun je naar je haalbaarheidsattest fluiten.
6: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
7: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
5: Immoscoopman!
8: De Maître Chocolatiers plannen een verrassing in de ateliers van Leonidas.
9: We hebben iets te vieren, Wereldchocoladedag.
10: Ja, en met onze kwaliteit is dat ook onze feestdag, hè?
9: Zeker, en daarom twee praline doosjes kopen, één doosje met Gia Pralines gratis.
10: Oh, met praline, die gouden.
9: Daar gouden we allemaal van, hè, Adam?
8: Vieren Wereldchocoladedag met Leonidas. Tot en met 4 oktober. Koop twee praline doosjes en krijg een doosje Gia's gratis. Enkel in de winkels van Leonidas. Voorwaarden op leonidas.com.
11: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
12: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kun je iets van leren, hè, mama? Ja.
11: En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder... voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.

0: jou duizend redenen geven om ook morgen in te tunen op Studio Brussel, maar de voornaamste reden die ken je al.
1: Studio Brussel.
2: Ticket Tuesday.
1: Ticket Tuesday.
2: Luister naar Studio Brussel en win elke dinsdag jouw ticket voor de beste concerten.
0: Ja, dat is morgen al. Onze wekelijkse vrijgevigheid hier op Studio Brussel. Heel de dag tickets. En niet enkel muziek morgen, want je kan ook kaartjes scoren voor de show van Alex Agnew in AFAS Dome. Concerttickets verder voor Simple Plan, Courtney Bernay, James Blake, Yard Act en ook voor Isa. Dat is nu donderdag al, dan staat ze in de Roma in Antwerpen. Ze heeft ondertussen een full band, een debuutplaat, maar ik speel heel graag nog eens die eerste single waarmee het allemaal begon, waarmee ze de nieuwe lichting heeft gewonnen. Goodbye Letter van Isa.
1: Elke dinsdag bij Studio.

zeggen, kleine reminder dat je nog steeds kan inschrijven voor de nieuwe lichting van Studio Brussel 2027. Het is nog niet te laat. Het kan veel in gang zetten. Ook prachtige samenwerkingen, zoals dit prachtige duet van Portland en Rosie Stewart. Pure Honesty is dit.

0: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je meer tijd aan je klanten besteden. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
1: Oh, zalig, hè?
2: Ja, zo helemaal alleen in de natuur. Oh.
1: Oh.
2: Oei.
1: Mijn enkel.
2: Schat, ça va?
1: Nee.
2: Wat kunt er nog op staan?
1: Zo'n beetje.
2: Oh, schat, we zitten hier midden in het bos. Ja, kom, dan moeten we naar Tisbe zijn ziekenhuis, hè. Oh, nee. Onze verzekeringspapieren liggen thuis.
1: Sst. Hé, hey, Kate, welke verzekeringen hebben wij? Hier zie je een volledig overzicht.
2: Ah, oh, dat is in orde dan.
3: De schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kadit. KBC beweegt met je mee.
4: De Keunink.
3: De slimme kijk op ramen.
5: Slim? Was daar nu slim aan?
2: Ah wel, je moet niet kiezen tussen PVC en aluminium.
5: Huh?
2: Bij ramen van de Keunink kiest je slim.
5: Hoe?
2: Soms PVC, soms aluminium, soms allebei samen.
5: Dat is inderdaad slim.
2: Ja, hè?
5: Laat nog eens horen.
4: De Keunink.
3: De slimme kijk op ramen. Ben je op zoek naar je eerste job?
6: Zo klaar voor.
3: Of is het tijd voor een carrière-switch?
7: Ja, zo klaar voor.
3: Of ga je resoluut voor een nieuwe uitdaging?
7: Zo klaar voor.
3: Stap binnen bij Jobvillage en vind jouw volgende job. Ontmoet er werkgevers, stel je vragen en laat jouw talent stralen. Schrijf je nu in op jobvillage.be.
8: Een testrit met de nieuwe Audi Q4 e-tron. Dat is horen, zien en ervaren. Design dat u raakt. Technologie die verwondert. Een Audi ervaart u vooral zelf. Vraag uw testrit aan tijdens de Audi Experience Days tot en met 12 oktober. Er is al een nieuwe Audi Q4 e-tron vanaf €525 per maand. Exclusief BTW in verhuur op lange termijn. Info en voorwaarden op audi.be.
9: Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kruk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
10: Krijg dat big deal gevoel. Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober, exclusief voor Prime leden. Word nu Prime lid op amazon.com.be.
11: Deze radiospot is voor u.
12: Zeker. Zij die 's morgens vroeg op de trein naar het werk
13: pas opgestaan,
12: al direct weer in slaap valt.
13: Langzaam wegzakkend tegen de schouder van die onbekende man met zijn gazetje.
12: En maar kwijlen op zijn kostuum.
13: Ja, is dat normaal?
12: Nee.
13: Want slapen doet je in uw bed.
12: Het is bedtijd.
13: Echt waar.
12: Tijd voor een Sleep Life bed.
14: Sleep Life. Kom eens een heerlijk nieuw bed passen tijdens de Sleep Life open deurdagen. Sleep Life. Nu zondag open.
15: Als speelgoedkip heb ik een tolk nodig om te zeggen dat correct PMD sorteren echt niet moeilijk is. Zelfs kiekjes kunnen dat, maar die moeten dat niet, want het zijn kiekjes. Om te onthouden wat in de PMD-zak mag, is er een slimme kip. Ja, excuseer. Een slimme tip dus. Is het een verpakking?
16: Van plastic, metaal of drankkarton?
15: Dan mag het de zak in. Vost Plus.
17: Met de Super Plus deals van Delhaize gaan we
18: promo koken.
19: Vanavond Belgische kost.
17: Worst met appelmoes. Want onze worsten zijn nu 1+1 gratis.
19: Ah, maar ja, dat is zeker niet de worst case scenario.
17: Koken en besparen doe je met de Super Plus deals van Delhaize. Mee met het leven.
20: Dit is Studio Brussel.
21: Studio Brussel.
22: Goedemorgen, het is 7 uur.
23: VRT Nieuws.
22: Krijg je van Yannick Aerts.
24: Er is nog altijd geen Vlaams begrotingsakkoord. Na een weekend onderhandelen zijn de Vlaamse ministers er nog altijd niet uit welke maatregelen ze willen nemen om volgend jaar niet meer geld uit te geven dan er binnenkomt. Daarvoor zijn ze op zoek naar 2 miljard euro. De ministers zaten tot een half uur geleden met z'n allen nog samen, maar de minister-president Matthias Diependalen zit nu opnieuw met elke partij apart samen omdat de gesprekken moeilijk lopen. Nou lijken de ministers het wel over enkele maatregelen al eens te zijn. Dat zegt VRT Nieuwsjournalist Sisse Michiels.
25: Een heel concreet ding dat wel al vast ligt, waar we bijna zeker van zijn, denk ik, is de verhoging van de prijs van de dienstenchecks. Het zou stijgen van 10 naar 12 euro. En ook het feit dat er in subsidies gesneden moeten worden, daarover is iedereen het eens, eigenlijk in alle domeinen, zowel voor bedrijven, bijvoorbeeld premies voor opleidingen, als in subsidies voor VZW's. Maar hoe elke minister dat dan precies moet doen, hè, dat is een van de vele punten waar nog geen consensus over is.
24: Tegen 2 uur deze namiddag moet Vlaams minister-president Matthias Diependalen de nieuwe begroting voorstellen in het Vlaams parlement tijdens zijn septemberverklaring. Er is is een tiener opgepakt voor de bomaanslag vorige nacht in Houthalen-Helchteren in Limburg. Bij die aanslag werd een zware vuurwerkbom gegooid naar een huis. Niemand raakte gewond, maar er is wel schade. Er zou ook een link zijn met de bomaanslag die kort daarvoor werd gepleegd in Belt, ook in Limburg. Het Christelijk Ziekenfonds CM vraagt dringende maatregelen om te vermijden dat langdurig zieken in geldproblemen geraken. Uit een bevraging van de CM blijkt dat zij daarvoor soms medische zorg uitstellen. Ook Daisy doet dat. Sinds ze ziek werd, moest ze kiezen welke zorg voorrang krijgt, vertelt ze.
0: Als je ziek bent, zijn er verschillende zorgverleners. En je kan niet op één maand alle zorgverleners zien die je moet zien. Je moet financieel eigenlijk gaan verdelen. En dat zijn vooral de moeilijkheden die er zijn, omdat je ook niet kunt inschatten welke kosten je gaat hebben. Dus je moet echt gaan puzzelen en zien en uitzoeken van hoeveel gaat het zijn deze maand en volgende maand en zo gaan verspreiden.
24: Vanaf vandaag kan je je actie registreren voor de warmste week. Dit jaar steunt de solidariteitsactie van de VRT 216 projecten om samen te vlammen voor een warme thuis voor iedereen. Er wordt vandaag ook een campagnelied gelanceerd. De warmste week vindt dit jaar plaats in Mechelen van donderdag 18 tot en met woensdag 24 december. En de Amerikaan Brandon McNulty is verrassend wereldkampioen wielrennen gewonnen. Hij was in Canada de snelste in de wegrit. Hij sprong weg op een goede 30 kilometer van het einde en kwam solo over de streep. De Nederlander Mathieu van der Poel pakte brons. Remco Evenepoel was de beste Belg op de 12e plek en die was zwaar teleurgesteld.
1: Geen goede dag, niet de dag om hier te kunnen winnen. Dat is jammer, maar ja, heel lastige wedstrijd. En vanaf deze rondje voelde ik al snel dat er niet echt veel, overschot in de benen zat. Dus ja, dat is wel jammer dat die dag net vandaag valt.
24: Wout van Aert die werd 28ste. Het begint bewolkt met vooral in het westen nog hier en daar kans op een bui. In de loop van de dag klaart het wel op bij zo'n 24 graden. Morgen wordt het vrij zonnig en warm tot 30 graden dan.
6: De Koning. De slimme kijk op ramen.
18: Goedemorgen Mona, er is een beetje miserie ter hoogte van de A12 precies.
21: Ter hoogte van de A12, daar is de weg net vrijgemaakt. Maar inderdaad, richting Antwerpen wel zo'n drie kwartier aanschuiven op de E313 vanaf Massenhoven. En nog zo'n 10 minuten op de A12 vanaf Aartselaar. Op de Antwerpse ring naar Bever verlies je 10 minuten tussen de A12 en Lillo. Richting Brussel 20 minuten vanaf Aalst. 15 minuten vanaf Vilvoorde tussen Rotselaar en Wilselen en van voor Heverlee. En tot slot vertraag je nog 20 minuten op de binnenring rond Brussel. En dat doe je tussen Stormbeek en Machelen.
23: Lab 9. Alles van Apple, inclusief de experts.
26: Studio Brussel staat op.
23: Staat op.
26: Pien de France.
18: Trouble's coming. En niet alleen van Royal Blood, maar Eva en Dries die vertellen zo meteen ook waar zij in godsnaam uithangen op deze maandagochtend.
26: Je luistert naar Studio Brussel.
23: Life is music.

0: stuurt Robin in de app.
1: Goedemorgen.
2: Studio Brussel staat op.
1: Pien de Vrouw.
0: Ja. Inderdaad, spannend. Maar jullie zijn ook niet van gisteren. Hè? Je hoorde het net in het nieuws. Vanaf vandaag kan je je actie registreren om geld in te zamelen voor de warmste week. Wij vlammen dit jaar voor een warme thuis voor iedereen. Iets wat Robin in de app.
1: Goedemorgen.
2: Studio Brussel staat op.
1: Pien de Vrouw.
0: Ja. Inderdaad, spannend, maar jullie zijn ook niet van gisteren. Hè? Je hoorde het net in het nieuws. Vanaf vandaag kan je je actie registreren om geld in te zamelen voor de warmste week.

0: Eva en Dries.
1: Hallo!
2: Hey, goedemorgen, Pien.
0: Daar zijn jullie. Zeg, de luisteraars zijn zeer benieuwd. Hè. Waar, op welke locatie bevinden jullie je?
2: Pien, wij zijn momenteel in de mooiste stad van Vlaanderen. Wij staan in Genk op het Cosmogonenplein. Dat is de locatie waar vorig jaar de warmste week plaatsvond.
0: Ja, ik zie het en er staat iets mooi achter jullie. Waarom zijn jullie daar en niet in de studio? Misschien moet je dat eens even uitleggen.
1: Liefste Pien, liefste luisteraars. Het thema van de warmste week is net, zoals je zei, een warme thuis voor iedereen. Dus wij hebben een huisje laten bouwen dat op wielen staat. En dat moet op een weektijd van Genk naar Mechelen zien te geraken. Want daar is de warmste week dit jaar. En dat is eigenlijk onze actie voor de warmste week.

0: vertellen. Kijk gerust mee via VRT Max trouwens, want dan zie je Eva en Dries en hun prachtige huis staan.
1: Ja, wij staan hier inderdaad met ons botinnetjes aan, ons sportschoentjes. Ik heb zelfs een pak op maat laten maken, zo'n trainer.
0: Ik zie met het. Dat is niet waar, daar staat gewoon een D op en dat is uit de kringloopwinkel.
1: Ik vond dat keihard schoon voor een feestelijke organisatie als deze. Ik heb mijn rugzakje met 5 onderbroeken bij. Ik heb een huis achter ons. Dat huis is dus echt volledig met ramen en al. Een dak, tapijten.
0: Zonnepanelen zelfs op het dak.
1: Ja, het huis weegt, naar het schijnt, 750 kilo.
0: En het is zeer paars.
1: Ja, het was dus ons idee om dit huis van Genk tot Mechelen te duwen. Waar dit jaar, dus de warmste week, zal plaatsvinden in Mechelen. En het doel is dat te doen op pure mankracht, ja, met de benen.
0: Dat kunnen jullie dan waarschijnlijk niet alleen, denk ik.
2: Nee. Om jullie een idee te geven, Genk-Mechelen is bijna 100 kilometer dat we gaan afleggen. Vrij rock en roll. We hebben zelf ook niet echt een idee of het gaat lukken of niet. Maar wat is het? De tocht is belangrijker dan de bestemming. Maar in deze willen we toch wel graag op de bestemming aankomen ook.
1: Ja, meestal als wij zo'n idee bepien, dan weten we ongeveer wel waar zo'n radioactie zal eindigen of waar we naartoe gaan. Maar bij dit idee hebben we eigenlijk geen idee wat hier gaat gebeuren deze week.
2: Nee, maar misschien moeten we eens proberen, want we hebben het huis alleen nog maar bezichtigd. We hebben het nog niet durven aanraken, Dries. Misschien moet jij eens even het proberen voortduwen, ja. Het huis. Ja, kijk. Nee. Ah, wacht. Ik hoor hier net, de rem staat nog op, Dries.
1: Ja, oké, wacht. We zullen straks voor echt doen.
2: We gaan dat straks voor echt doen. Maar we gaan echt wel jullie hulp nodig hebben om dat huis van Genk naar Mechelen te krijgen. Dus dit is een warme oproep. Je kan ons helpen op 2 manieren met onze actie, met de warmste tocht. Je kan oftewel heel graag met je beentjes en je spieren komen helpen om te komen duwen fysiek. Maar je kan ook geld storten voor de warmste week, want dit is natuurlijk een actie.
1: Of alle 2 natuurlijk. Dat is nog beter. Geld en duwen.
2: Geld en duur, dat willen we. Binnen een uur gaan we starten, hè?
1: Ja, voor een uur, over een uur starten we de warmste tocht hier in Genk. Dus kom allemaal af naar de mooiste stad van Vlaanderen. Het wordt gezellig. We gaan hier met een groot Fata Morgana-festijn beginnen. En dan starten we rechtstreeks naar Mechelen.
2: Ja, misschien kan je gewoon even een uurtje, al is 10 minuten, langskomen, passeren. Misschien kan je vragen aan je leerkracht om te helpen duwen ergens als je school op de route ligt. Je kan alles trouwens volgen via VRT Max, onze warmste tocht.
0: Oké, Eva en Dries, wij horen jullie binnen een uur terug op de radio voor de officiële start van de warmste tocht. Want jullie gaan het huis van Genk naar Mechelen duwen op 1 week tijd. 5 dagen eigenlijk, om geld in te zamelen voor de warmste week. Ik zorg nu alvast voor een muzikale duw. Ik heb Push-Up van Freestylers klaarstaan. En aan iedereen die luistert, welkom in Genk.
3: Geef Eva en Dries een duwtje in de rug door hun actie te sturen.

0: Dua Lipa. New rules, goedemorgen. Robin die stuurt in de app 20 kilometer per dag. Dat zal wel pittig zijn met zo'n huis. Ja, mocht je het gemist hebben, mijn ochtendcollega's Eva en Dries die hebben zeer grote plannen deze week.
1: Duwen de warmste week op gang.
2: De warmste tocht van Eva en Dries.
0: Ja, dat duwen mag je letterlijk nemen, want Eva en Dries duwen een huis van Genk naar Mechelen. Groot plan, gek plan, maar niks te gek om geld in te zamelen voor de warmste week natuurlijk. Dit jaar vlammen wij voor een warme thuis voor iedereen, vandaar dat huis natuurlijk. En ze hopen jou deze week ook warm te kunnen maken om zelf een actie te organiseren, want dat kan je doen vanaf nu. Of om ze te gaan helpen duwen, want ze doen in totaal inderdaad iets van een 20 kilometer per dag. En ze kunnen natuurlijk alle fysieke en mentale steun zeker gebruiken, Eva en Dries. Ik heb een vraag. Zijn er mensen die straks om 8 uur, binnen een 40 minuten is dat al, gaan helpen duwen, want zij vertrekken vanuit Genk, Cosmogolenpark om precies te zijn. Laat maar weten in de app.
1: Geef Eva en Dries een duwtje in de rug door hun actie te steunen.
2: Of kom meeduwen.
1: Check alle info bij Studio Brussel op VRT Max.
3: Dit weekend trakteert jouw buurtsuper je op Libeert chocolade. Vind de deelnemende winkels via superbuurt.be en maak kans op een chocoladeweekend in Brugge.
4: Vinden niet dat alles tegenwoordig sneller kapot gaat?
5: Ja, een wasmachine was vroeger voor het leven.
4: Een boormachine, die gingen vroeger echt veel langer mee, hè? Op de werkkledij bij ons op bedrijf.
5: Ah, maar dan werken jullie niet met blokledder.
4: Huh?
5: Yep, gaat heel lang mee.
6: Blokledder, wanneer kwaliteit telt. Kijk voor het complete aanbod op blokledder.be. Je schrijft blokladder.
7: Bij Brico Planet krijg je zaterdag 26 en maandag 28 september 25% korting op één artikel naar keuze. Eenmaal geldig bij aankoop van minimum 2 artikelen met je getrouwheidskaart. Enkel bij Brico Planet. Voorwaarden in de winkel.
8: De beste Volvo aanmaken, dat kan tellen.
9: Luistert, ik wil nu niet opscheppen, maar... Ah ja, wel. Eigenlijk wel.
8: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week bij Lidl XXL kippenborstfilet. Dat is maar 9,99 euro voor 1,5 kilo.
9: Mat,
8: Lidl, dat kan tellen.

Arthur is gestart, hè? I think you was wrong with me. Van Olivia Rodrigo. I think you was wrong with me. Afgelopen vrijdag, ik heb er een paar beelden van gezien. Spectaculair, zeg, met een soort regenvlaag dat haar witte jurkje doet wegsmelten. Of ze Robert Smith meeneemt in een van die shows, dat zou pas echt spectaculair zijn natuurlijk. Wie is er wakker? En wie moet er nog gewekt worden? Ik heb Belgische gitaren daarvoor. Sans met All Gold. Goedemorgen.

0: Een hele goede morgen, zeg ik tegen jou, want er zijn een paar mensen die nog niet zoveel geslapen hebben, hoor. Jannik, er is nog altijd geen Vlaams begrotingsakkoord.
1: Ja, na een weekend onderhandelen zijn ze er toch nog altijd niet uit welke maatregelen ze allemaal willen nemen om volgend jaar niet meer geld uit te geven dan er binnenkomt. Daarvoor zijn ze nu op zoek naar in totaal 2 miljard euro. En de ministers die zaten tot een uur geleden met z'n allen samen. Maar de minister-president die zit nu opnieuw met elke partij apart samen, omdat die gesprekken wel echt moeilijk lopen. Al lijken de ministers toch wel over een aantal dingen het wel al eens te zijn. Zoals bijvoorbeeld de dienstenchecks, die zouden duurder worden. Die zouden stijgen van 10 naar 12 euro per stuk. En er gaan ook nog subsidies sowieso geschrapt worden. En dan is er een tiener opgepakt voor de bomaanslag vorige nacht in Houthalen-Helligtree in Limburg. Bij die aanslag werd een zware vuurwerkbom gegooid naar een huis. Nu, niemand raakte gewond, maar er is wel veel schade. Er zou trouwens ook een link zijn met de bomaanslag die kort daarvoor werd gepleegd in Belt, ook in Limburg. En het weer vandaag begint bewolkt, met vooral in het westen hier en daar nog een beetje kans op een bui. Maar in de loop van de dag klaart het op en dat bij zo'n 24 graden.
2: Studio Brussel. De beste muziek hoor je eerst op Studio Brussel.
0: Ja, ik moet even iets rechtzetten, want er zijn zoveel luisteraars die wekker sturen in de app. Bart, Emily, Maarten, Dieter, sorry, er is deze week uitzonderlijk geen wekker. We hebben veel te veel te vertellen over de warmste week, met de warmste tocht van Eva en Dries, die in huis gaan duwen tussen Genk en Mechelen. Die hoor je straks nog eens opnieuw om 8 uur op de radio. Ik heb ook bezoek van de ambassadeurs van de warmste week. Die staan hier al klaar naast de studio. En er is ook muziek dat te maken heeft met de warmste week. Sommige mensen duwen een huis van 700 kilo. Sommige mensen die maken een nummer voor de warmste week. En dat is aan Joost, want die zorgt dit jaar voor het campagnelied. Het is voor hem echt een droom om dat te mogen doen. Al van jongs af aan is hij grote fan van toen nog het glazen huis. Hij wilde daardoor zelfs radiomaker worden. Maar hij heeft nu de eer gekregen om het campagnelied van de warmste week te componeren. I Found You, zo heet het lied. Het is een drum and bass track geworden, zoals we natuurlijk kunnen verwachten van Joost. Hij is vanavond ook op bezoek in de avondspits bij Nona en Thibaut om dat nummer officieel aan te kondigen en voor te stellen aan jou. Maar ik ga het toch al eens laten horen, alsjeblieft.
2: De beste muziek hoor je eerst op

0: Een zeer goede morgen van Matt Berninger, The National, Bloodbus Ohio. En daarvoor kreeg je de hotshot van deze week. Die komt van Joost en Judith's I Found You. Dat is meteen ook het campagnelied van de warmste week 2026. Robin stuurt wijs, schoon gezongen. En ook Nele is fan. Ze stuurt, ja, ik ben helemaal mee. Heel leuk deze Joost. Voilà, het campagnelied voor de warmste week is al goedgekeurd. Zometeen krijgen wij bezoek van de warmste week ambassadeurs. Maureen van Herbergen, Hakim Shattar en Wannes Lacroix.
1: Nog voor je kan denken...
2: Ik heb gelijk geen energie.
1: Krijg je van Heelan al een terugbetaling voor je psychotherapie? En voor je beseft dat je conditie achteruit is gegaan? Zie je al een deel van je sportabonnement terug op je rekening staan? En nog voor...
3: Oh, mijn rug zit vast.
1: Heeft je osteopaat je al met de juiste... verrast?
4: Excuseer, ik lig toch op een kamer alleen?
1: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
5: Gast, wat doet je nu? Uw zak chips gewoon laten wegvliegen.
6: Zo zijn jij toch niet. Dit had ik niet van jou gedacht. Jij toch niet. Jij toch niet.
7: En jij? Jij laat toch ook geen afval achter? Iedereen mooi maken. Met de steun van Vlaanderen.
8: Profiteer in september van megastockdeals bij Ford. Nu... Zeg, klopt dat hier?
9: Wat?
8: Hier staat op alle modellen.
9: Ja, ja.
8: En die prijzen zijn die gecheckt?
9: Absoluut.
8: De Ford Puma vanaf €19.900.
9: Yep.
8: Oh, sorry. Ik ben aan Ford. Lees jij de rest maar.
9: Oké.
10: In september bij Ford. Niet te missen. Megastockdeals op alle modellen.
11: Ford.
12: Voorwaarden bij je Ford-verdeler en op Ford.be.
13: Iedereen.

0: ouders.be. Samen met Stipit geeft Lidl je verse energie tegen pesten.
1: Ga met die banaan.
2: Bank van Breda. Dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit. Maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen vijf bankiers wil, maar één vertrouwenspersoon. Bank van Breda. De bank van ondernemers en vrije beroepen.

0: Mocht je het nog niet doorhebben, Eva en Dries die zitten met grote plannen in Genk vandaag. Dus je moet het met mij doen. Ze hebben een actie voor de warmste week die om 8 uur wordt afgetrapt. Hier, en via VRT Max kan je volgen. Ik heb bezoek.
1: De warmste week.
0: Geen drie musketiers, wel drie ambassadeurs voor de warmste week 2026. En ik mag ze deze ochtend nog eens lekker dicht bij mij nemen. Dag Maureen, Hakim en Wannes.
2: Hoi.
0: Maar jullie zijn al ingespeeld op elkaar.
3: Ja, zijn we dat?
4: Weet het niet. Of niet helemaal, ze.
0: Wat is mij dit een heugelijke ochtend met zoveel nieuws over de warmste week?
5: Mm-hmm. Het is een heerlijke ochtend. Een warme ochtend ook. Het is alsof moeder natuur wist dat dit gewoon een punt ging zijn waarop het extra warm moest zijn vandaag.
0: Ja, het is een belangrijke dag ook.
5: Absoluut.
0: Voor jullie, want we schieten hier in actie vanaf nu. Maureen, het thema van de warmste week is eigenlijk al een tijdje bekend, maar zou je het zo nog eens kunnen verduidelijken aan iedereen?
5: Zeker. Het thema is een warme thuis voor iedereen. En eigenlijk is het goed dat je dat bijna niet moet uitleggen, want dat zou een beetje een basisrecht moeten zijn. Een plekje waar je je veilig voelt, waar je je geborgen voelt, waar je een beetje privacy hebt, waar je gewoon, ja, je thuis voelt. Hè? Absoluut. En daarom ja, denk ik ook dat het geen uitleg nodig heeft waarom het zo nodig is om in actie te schieten.
0: Ja, want het is natuurlijk geen evidentie voor iedereen.
3: Nee.
0: Om een warme thuis te hebben. Nu, mijn collega's Eva en Dries, die komen straks om 8 uur al volledig in actie met hun warmste tocht. Iedereen kan vanaf nu eigenlijk beginnen met een cake te bakken of fuiven organiseren.
3: Keur.
0: Ja, dat geld natuurlijk gaat naar die 216 projecten die zich inzetten voor een warme thuis voor iedereen. Welke projecten zitten daar zoal bij?
4: Dat is van alles. Je hebt bijvoorbeeld een project die draait rond een veilige thuis. Ik ben bijvoorbeeld 2 weken geleden langs geweest bij een organisatie die instaat rond intrafamiliaal geweld. Dus die helpen daar kinderen en hun ouder. En die willen bijvoorbeeld een mooie ecologische speelplek voor de kinderen om te ontspannen, maar ook voor de ouder om daar een beetje tot rust te kunnen komen.
0: Oké.
5: Ja, er zijn bijvoorbeeld ook projecten die je heel letterlijk kan nemen. Hè? Die echt gaan zorgen voor warmte. In Brusselse is er bijvoorbeeld de buurtwinkel. Die gaan echt bij gezinnen langsgaan om kleine aanpassingen te doen in huis. Zodat hun woning energie-efficiënter wordt. En dat het effectief een beetje een warmere thuis wordt.
3: Ja, en je hebt ook natuurlijk mensen die op zoek zijn naar een nieuwe thuis. Zo kan het bijvoorbeeld zijn dat er mensen zijn met een beperking. Of kinderen met een beperking die vallen zonder ouders. Ja, die hebben ook recht op een nieuwe thuis. Dus dan zijn er organisaties die daar ook naar op zoek gaan. Bijvoorbeeld mensen op de vlucht, kookunits installeren om zich toch wat meer warm en thuis te voelen, want die Vlaamse kost soms, snapte, dat is allemaal niet evident, maar het is wel allemaal heel goed.
5: Ik ben deze week langs geweest op de plek van de kookunits. Daar zaten 60 jongeren bij elkaar gepakt, die moesten koken in een keukentje waar wij met 3 nog niet binnen kunnen. Dus het is zo nodig, Pien.
0: Ja, en een warme maaltijd is ook een onderdeel van een warme thuis natuurlijk. Het zijn veel projecten, 216, je kan die allemaal terugvinden op de website van de Warmste Week, want ik ga jou die niet allemaal laten vertellen natuurlijk. Wannes, maar stel, want ik heb al berichtjes gezien van mensen die sturen, ik wil iets doen, ik weet toch niet wat, misschien bakken of armbandjes maken. Wat kunnen ze eigenlijk allemaal doen?
3: Ik ga eens kijken voor je, want dat staat hier nog maar een half uur open en daar worden al acties geregistreerd. Je kan koeken bakken, je kan pannenkoeken bakken, je kan runs organiseren, je kan soep maken, je kan van alles doen. Dus niks is zo gek. Registreer het gewoon op de warmste week.
5: Ja, je moet gewoon denk ik iets zoeken waar je zelf goed in bent en maak daar iets van. En als je geen geld hebt om iets op te zetten, je kan ook gewoon klusjes gaan doen bij iemand bijvoorbeeld. Het kan niet zot genoeg.
4: Een beetje eigenlijk.
5: Ja.
0: Dat is een goeie, zo strijken bij de buurvrouw.
5: Ja.
0: Zo, ja, dat kan.
4: Bij mij, dat mag ook. Hè.
5: Wat betaalt jij per uur?
3: Ja, dat is hier van ambassadeur tot inzamelgeld. Allee, kom.
0: Ja, dat is goed als het maar geld oplevert voor de warmste week. Eva en Dries die zijn dus al begonnen. Die beginnen straks om 8 uur aan de warmste tocht. Mm. Wat gaan die doen? Dus een heel groot huis van 700 kilo duwen van Genk, waar de warmste week vorig jaar plaatsvond, naar Mechelen, waar de warmste week dit jaar plaatsvindt. Dat is veel werk. Dat is elke dag ook een serieuze tocht. Hoe zit het met jullie agendas? Hebben jullie tijd?
3: Ik heb tijd. Niet heel veel tijd. Ik heb ook niet heel veel spierkracht. Dus ik kijk hier al eens naar deze twee fantastische mensen naast mij natuurlijk.
5: Ik woon bijna op de weg van Genk naar Mechelen. Dus van mij, ik wil wel eens gaan meeduwen.
0: Je hebt geen excuses eigenlijk.
5: En duwen, ik kan dat goed. Ik heb al 2 kinderen gebaard, dus dat komt helemaal goed.
0: Hopla.
4: Amai. Push present kan er wel tellen. Ik wil ook wel duwen dan.
0: Heb je nog advies voor Eva en Dries misschien?
4: Mijn advies is, steek daar een motor in. Dat zou misschien wel makkelijk zijn om daar...
0: Ja, maar Hakim, het moet natuurlijk een beetje... Er moet natuurlijk wel een uitdaging aan vasthangen, want het moet gaan.
5: Eén ding is zeker, dat gaat een heel warm kot worden.
3: Dan, kan je daarin?
0: Ja, dat kan, ja? Denk ik ook wel.
3: Oh, ja, ja.
0: Kijk, Wannes, het enige wat ik kan zeggen is, ga naar hen toe en ga helpen duwen deze week.
3: Oké, zal ik doen, Bien.
0: Voor jullie mooie woorden over de warmste week vandaag.
4: Graag gedaan.
0: Dag.
1: Check alle info op dewarmsteweek.be.

Een prachtige maandagochtend die volledig in het teken staat van de warmste week. En daarmee is jouw vraag in de app beantwoord, Charlotte. Waar zijn Eva en Dries? Vraagt ze. Daar komt ze nu nog mee af. Zo meteen om 8 uur, dan hoor je ze hier op Studio Brussel officieel starten met hun warmste tocht, hun actie voor de warmste week. Ze gaan een huis duwen tussen Genk en Mechelen op 1 week tijd, dat is het plan. Als je straks niet kan helpen met duwen in Genk ter plekke, dan zou ik zeker hier blijven volgen via Studio Brussel of via VRT Max. Want het wordt spectaculair, dat is alles wat ik er nu al over kan zeggen. 8 uur, hier. Studio Brussel. Yeah.

0: In Antwerpen of Amalfi? Blankenbergen of Bordeaux? Parkeren gaat overal even vlot met EasyPark op je smartphone. De app met de grootste parkeerdekking van België. En beschikbaar in meer dan 20 landen en 4000 steden in heel Europa. Op reis in binnen- of buitenland? Parkeren doe je met EasyPark. Download de app en parkeer als een local in België en ver daarbuiten.
1: Vanavond op VRT1.
2: Weet jij wat je moet doen als je een beer tegenkomt?
3: Dan moet je jezelf groot maken en veel lawaai maken. En ba, ba, ba, ba, ba. Voilà.
2: Volgens mij gaan we hier nog beren traumatiseren in de Pyreneeën.
1: Op VRT1 zullen de beren het geweten hebben in Dwars door de Pyreneeën. Op VRT Canvas is er Red Kite over de Belgische evacuatie uit Afghanistan. En op VRT Max onthult Sven de Leijer zijn geheime uitdagingen in Is het gelukt? Alvast veel kijkplezier.
4: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
5: Aluminium ramen en deuren kiezen is niet zo gemakkelijk. Laat je daarom begeleiden door een ervaren constructeur van Sapa.
6: Ontdek de persoonlijke aanpak van de Sapa Aluminium Vakman. Aluminium, ramen, deuren en ook veranda's. Meer info op sapa.be. Sapa. Aluminium is ons vak.
7: Mama, is mijn brood al klaar?
8: Ja, schatteke, uw boterhammetjes en verse aardbeidjes.
9: Zeg, Hoogstraten aardbeien, hè?
7: Ah, dan is het goed. Die zijn echt zo lekker.
10: Hoogstraten aardbeien. De zoetste, de lekkerste, de beste.
11: Hoogstraten. Na, na, na, na, na.
10: Hoogstraten aardbeien.
12: Iedereen

0: ouders.be.
1: Een stip in de juiste richting tegen pesten. AXA Verzekeringen, trotse partner van Stipit.
2: Q8 staat al 40 jaar aan de kant van jouw leven. En waar jij vroeger voor voetbalstickers spaarde...
3: De Max, die had ik nog niet.
2: Spaart je dochter nu voor een speelgoedbouwset.
3: Insane, die had ik nog niet.
2: Vier onze verjaardag mee en spaar voor een miniatuur Q8-station. Scan je Q8-app bij elke aankoop en verzamel ze alle drie. Q8.
4: Geef uw ondernemingsnummer. Ja, maar is dat hetzelfde als een BTW-nummer?
5: Oh, weet je wat? Hier is mijn huisnummer. See. Nummer 17, bus 3. Trek er je plan mee. Nee.
6: Voor elke zelfstandige die boekhouden haat...
5: En nummers haat?
6: ...is er Dexter.
5: Ja.
6: Boekhouden? Ja, maar geen seconde te veel. Probeer het een maand gratis via Dexter.be.
7: Dit is Studio Brussel.
8: Studio Brussel. Het is 8:00, een hele goede morgen.
9: VRT Nieuws.
8: Met Jannik Aerts.
10: Er is nog altijd geen Vlaams begrotingsakkoord. Minister-president Matthias Diependalen vergadert er al de hele nacht over. Momenteel houdt hij weer gesprekken met elke partij apart, omdat ze er allemaal samen niet uitraken. Er zijn wel al enkele dingen die we wel weten, dat zegt VRT Nieuwsjournalist Sisse Michiels.
11: Een heel concreet ding dat wel al vast ligt, waar we bijna zeker van zijn, denk ik, is de verhoging van de prijs van de dienstenchecks. Het zou stijgen van 10 naar 12 euro. En ook het feit dat er in subsidies gesneden moeten worden, daarover is iedereen het eens. Eigenlijk in alle domeinen, zowel voor bedrijven, bijvoorbeeld premies voor opleidingen, als in subsidies voor VZW's. Maar hoe elke minister dat dan precies moet doen, dat is een van de vele punten waar nog geen consensus over is.
10: Tegen 2:00 deze namiddag moet minister-president Matthias Diependalen normaal de nieuwe begroting voorstellen in het Vlaams parlement. Het Christelijk Ziekenfonds CM vraagt dringend maatregelen om te vermijden dat langdurig zieken in geldproblemen geraken. Uit een bevraging van de CM blijkt dat ze daardoor soms medische zorg uitstellen. Ook Daisy doet dat. Sinds ze ziek werd, moest ze kiezen welke zorg eerst komt, vertelt ze.
12: Er zijn nog verschillende, ik denk een drietal doktersbezoeken die ik momenteel uitstel, omwille van dat er andere artsen eigenlijk prioriteit hebben. En ook omdat je niet weet of niet kan inschatten wat de kostprijs daarvan gaat zijn. Dus je kan niet alles op 1 maand of op 2 maanden doen.
10: Vanaf vandaag kan je je actie registreren voor de warmste week. Dit jaar steunt de solidariteitsactie van de VRT 216 projecten om samen te vlammen voor een warme thuis voor iedereen. M&M-DJ Maureen van Herbergen geeft een voorbeeld.
13: In het Brusselse is er bijvoorbeeld de buurtwinkel. Die gaan echt bij gezinnen langsgaan om kleine aanpassingen te doen in huis, zodat hun woning energie-efficiënter wordt en dat het effectief een beetje een warmere thuis wordt.
10: De warmste week vindt dit jaar plaats in Mechelen van vrijdag 18 tot en met donderdag 24 december. Taylor Swift en Madonna zijn de grote winnaars van de MTV Video Music Awards. Madonna pakte 7 van haar 13 nominaties, waaronder die voor Artiest van het Jaar voor haar samenwerking met Sabrina Carpenter aan Bring Your Love. Taylor Swift won dan weer 3 awards, waaronder die voor de Video van het Jaar voor The Fate of Ophelia. En ze droeg haar prijs op aan Dolly Parton, die vorige maand stierf.
14: Lastly, but most importantly, I want to thank and dedicate this award to one person without whom just this wouldn't be happening, and that person is the ultimate showgirl, Dolly Parton.
10: En de Amerikaan Brandon McNulty is in Canada verrassend wereldkampioen wielrennen geworden. De Nederlander Mathieu van der Poel die pakte brons en hij was heel blij.
15: Ik heb de koers gereden hoe ik het wou doen. Altijd ja, anticiperend en altijd voorop. Omdat ik wist dat ze van achter altijd gingen komen, de betere klimmers natuurlijk. En ja, ik denk dat ik gewoon een heel goede wedstrijd rijd en uiteindelijk ja, scheelt het niet zo heel veel.
10: Remco Evenepoel was de beste Belg op de 12e plaats. Het begint bewolkt, met vooral in het westen nog hier en daar kans op een bui, maar in de loop van de dag klaart het wel op bij zo'n 24 graden. Morgen wordt de beste dag van de week, vrij zonnig en warm ook tot 30 graden.
16: Hoogstraten aardbeien.
8: Goedemorgen Mona, waar zijn de files deze ochtend?
17: Ja, stevige ochtendspits met richting Antwerpen 40 minuten bij vanaf Sint-Job, 1 uur vanaf Massenhoven en een half uur vanaf Haasdonk. Op de Antwerpse ring richting Bever verlies je 15 minuten tussen de A12 en de Thijsmanstunnel. Daar staat een defect voertuig rechts. Verder op de Antwerpse ring naar Nederland en richting Gent zo'n 20 minuten bij op de gebruikelijke plekken. Richting Brussel schuif je tot een half uur aan op de gebruikelijke plekken vanuit alle richtingen. Rond Brussel op de binnenring 3 kwartier bij tussen Groot-Bijgaarde en Machelen. Op de buitenring 20 minuten tussen Waterloo en Tervuren. En verder verlies je nergens meer dan 15 minuten.
18: Aluminium ramen en deuren bij je Sapa vakman. Kijk op sapa.be. Aluminium is ons vak.
7: Studio
0: Brussel staat op.
9: Staat op.
0: Pien Le Frans.
8: Ik ben zo blij voor Eva en Dries dat het een zonnige week wordt. Zometeen geven we samen het startschot van hun warmste tocht. Dus blijf even hier. Tot na Foo Fighters.
0: Je luistert naar Studio Brussel.
16: Life is music.

0: Goedemorgen. Dat is hier al een toepasselijke song, hè, van Foo Fighters, Walk. Eva en Dries, die hebben een zeer leuk excuus om hier niet in de studio aanwezig te zijn deze ochtend. Dus je bent op mij aangewezen.
1: Goedemorgen.
2: Studio Brussel staat op.
1: Pien de Vrouw.
0: Je hebt het misschien al gehoord in het nieuws of bij ons op Studio Brussel, maar vanaf vandaag kan je een actie registreren om geld in te zamelen voor de warmste week. Wij vlammen dit jaar voor een warme thuis voor iedereen. Dat vertelden de ambassadeurs van de warmste...
1: Goedemorgen.
2: Studio Brussel staat op.
1: Pien de Vrouw.
0: Je hebt het misschien al gehoord in het nieuws of bij ons op Studio Brussel, maar vanaf vandaag kan je een actie registreren om geld in te zamelen voor de warmste week. Wij vlammen dit jaar voor een warme thuis

0: T-Max, want daar zie je ze staan. Dag Eva, dag Dries. Leg nog eens uit wat jullie plan is.
1: Wel, eigenlijk onze actie voor de warmste week is de warmste tocht. Omdat het thema een warme thuis is voor iedereen dit jaar, gaan wij een huis op wielen van Genk naar Mechelen duwen. We willen daar tegen vrijdagavond willen we daar graag zijn. Wij hopen ook, fingers crossed, om te kunnen slapen in de warme thuis van luisteraar.
2: Ik vind ook wel goed, onze burgemeester van Genk is nu aan het lachen met ons idee.
1: Ja, het is een idee dat plots echt realiteit is geworden. Iedereen die aan het meekijken is via VRT Max, ziet dat huis hier achter ons staan. Dat ding weegt 750 kilo. Wij kunnen dat absoluut, de twee lange asperges die we zijn, niet alleen voortduwen. Dus daar hebben we heel veel duwende handen en goede stapbenen nodig. Heel praktisch. We duwen elke dag van 8 uur 's ochtends tot 6 uur 's avonds. Dat is 10 uur per dag. Maar we moeten natuurlijk ook 100 kilometer doen met een huis op wielen. Dus het zal nodig zijn.
2: Ja, we beseffen heel goed, het is nu maandagochtend, volle ochtend rush. Maar toch staan hier al heel wat mooie mensen. Laat jullie horen! Dat zijn vooral veel mannen op dit moment. Dus vrouwen zijn ook welkom trouwens hoor. Mensen van de brandweer, ik zie hier mensen uit de buurt. We staan hier trouwens naast Anja en Sabine. Goedemorgen.
3: Goedemorgen allemaal.
4: Goedemorgen.
2: Jullie als echte Genkenaren, hebben jullie nog bemoedigende woorden voor ons?
3: Doe het goed jongens en geef er een goede lab op.
2: Geef er een goede lab. Jij ook nog iets Anja?
4: Chic dat jullie dat doen.
2: Heel fijn. Oh. Dank je wel Anja en Sabine.
1: Ja, en dan hebben we dus de burgemeester van Genk. Ja, we gaan u officieel ons laten uitwuiven, want we trekken naar Mechelen met de warmste week. Heb jij nog een succeswens voor ons en voor iedereen die het huis mee komt duwen?
5: Wel, het is moeilijk te zeggen, maar laat ons hopen dat de editie nog beter wordt dan die in Genk. Ik denk dat dat voor Vlaanderen schitterend zou zijn. En wij gaan u wel missen. We hadden eigenlijk gehoopt dat we gewoon het huisje hier rond Genk eens een keer mochten laten rijden en laten staan. Maar dat is het spijtig genoeg niet.
1: Nee, maar als je wilt, mogen je dat terug komen brengen, al wandelend van Mechelen naar Genk. Maar dan gaan wij ergens met blijnen en pleisters in een warm bad liggen, denk ik, na een week. Iedereen, je bent het misschien nu ook al aan het doen, kan dus via VRT Max onze tocht volgen via beeld. Maar je gaat ook de route daar kunnen zien en ons live kunnen tracken waar we zijn. Elk uur ga je ons ook op de radio horen met dolle verhalen. En geld storten, want dat is natuurlijk ook wel belangrijk, want dit is natuurlijk een actie. Een eerste actie voor de warmste week kan ook op VRT Max.
2: Ik denk dat we helemaal klaar zijn om te starten, Pien. Jij mag het startschot geven.
0: Ja, dat is een goed idee. Ik heb jullie absolute favoriete motivation song klaarstaan om jullie warmste tocht in gang te duwen. Welk nummer denken jullie dat ik bedoel?
1: Ja, Joy?
2: Joy van Ray zou dat wel eens kunnen zijn, ja.
0: Dat is correct. Zodra dat nummer begint, mogen jullie starten met duwen. Maar, er is hier net echt breaking news binnengekomen over Ray.
6: Check, check, 1, 2. Festival nieuws!
0: Festivalzomer 2027 wordt zalig. Want Ray is de headliner van Werchter Boutique. Dat nieuws...
2: Dat meent je niet.
4: Ja, dat is de max. Zalig, echt of al?
0: Ja, dat nieuws is dus nu net bekendgemaakt. Op zaterdag 26 juni speelt die Britse superster ons allemaal van onze sokken. Tickets voor Werchter Boutique zijn trouwens nu vrijdag al te koop. Vrijdag om 10 uur, 2 oktober, ticketmaster.be, daar moet je zijn. Meer namen voor Werchter Boutique, die worden later bekendgemaakt. Lieve schatten, hoe blij zijn jullie?
4: Ja, heerlijk. Oh, het is er.
2: Ja, heel blij. Dit is perfect voor onze duwtocht in gang te zetten.
0: Voilà.
4: Okay, ja, kom maar allemaal.
0: Dat fantastische nieuws gaan jullie dus die crazy week tegemoet. Met jullie actie voor de warmste week. Veel succes daar, lieve schatjes. En vooral heel veel joy. Dit is Ray.

0: duurt. Ik poets mijn tanden en ik probeer nog aan te sluiten bij Eva en Dries, want ik woon in Genk. Dus laat het maar weten als jij ook gaat helpen duwen vandaag in de app van VRT Max.
1: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Dus kunnen opscheppen met...
2: Ik kan niet vast aan een abonnement.
1: Krijg je er gratis bij. Kijk op foodbag.be.
3: Bijhouden, regelen, vergaderen, bellen, aankopen, verkopen. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
4: Bij Bricoplanet krijg je zaterdag 26 en maandag 28 september 25% korting op één artikel naar keuze. Eenmaal geldig bij aankoop van minimum 2 artikelen met je getrouwheidskaart. Enkel bij Bricoplanet. Voorwaarden in de winkel.
5: Kiezoi Bank maakt dagelijks bankieren niet moeilijker dan het al is. Gratis rekeningen, 100% online en per transactie krijgt u 5 cent. Kiezoi Bank, dat is evident. Open een rekening, stort 50 euro en krijg 100 euro. Info en voorwaarden op kiezoibank.be.
6: Nu bij Aldi, 2 plus 1 gratis op onze verse avocado's. Dat zijn 3 avocado's voor de knaldiprijs van maar €2,58. Aldi, altijd slim.
7: Studio Brussel.

0: Enerzijds weer typisch en daarnaast ook hartverwarmend vind ik het dat de brandweer weer meteen in de bres springt voor de warmste week.
1: De warmste week op gang.
2: De warmste tocht van Eva en Dries.
0: Die brandweermannen stonden al om 8 uur klaar in Genk om Eva en Dries te helpen met duwen. Dat kon je zien als je meekijkt via VRT Max, want hun actie houdt in van Eva en Dries dat zij een huis, een heel groot huis van 750 kilo, van Genk naar Mechelen duwen in een week tijd. Dat doen ze om geld in te zamelen voor een warme thuis, voor iedereen. Want daar vervlammen we met de warmste week 2026. Je kan volgen waar ze net zitten op de route via VRT Max, zodat je kan aansluiten hè, vandaag als je tijd hebt of later deze week kan ook. Goedemorgen, dag Tom.
3: Goedemorgen.
0: Je hebt al een goede beslissing genomen deze ochtend met de collega's. Wat is jullie plan?
3: Wij zijn deze morgen om 8 uur samengekomen op het OOC Kompas. En wij gaan hier dadelijk vertrekken om ook een handje te komen meehelpen.
0: Maar dat is fantastisch. Dat is de max. Wat dacht jij deze ochtend toen je het op de radio vernam? Hier moet ik bij zijn.
3: Ja, inderdaad. Wij waren natuurlijk blij om dat duwtje in de rug, of ja, in het huis te geven en mee te kunnen werken aan die warmste weken.
0: Ja, en waar bevinden jullie je net? Ver van Genk?
3: Nu in de Windekestraat nummer 2 in Genk, dus niet zo heel ver van het stadsplein. Nee.
0: Oké, maar dat is top. En jullie gaan samen met een paar collega's. Met hoeveel collega's gaan jullie helpen?
3: Als ik hier even vlot tel, dan denk ik dat we met een 15-20-tal collega's gaan zijn.
0: Oh my, maar dat is de max. Dat is echt heel goed. Dat zijn ineens heel veel mensen. Ik denk dat we snel vooruit gaan met dat huis van Eva en Dries. Moeten jullie dan niet werken op zo'n maandagochtend?
3: Ja, normaal wel, maar we vonden dit toch een heel speciaal moment om de collega's te verzamelen en Kyoko ook eventjes in de picture te zetten met wat we doen.
0: Dat is...
3: Ja, wij zijn een voorziening bijzonder jeugdzorg.
0: Ja.
3: En wij begeleiden jongeren en gezinnen die het wel moeilijk hebben. En ook in het kader van het project hopen wij ook wel wat leuke dingen te kunnen doen.
0: Ja, dat snap ik. Dat sluit natuurlijk helemaal aan bij het thema van de warmste week dit jaar. Een warme thuis voor iedereen. Het is fantastisch. Wij gaan jullie trouwens kunnen zien op VRT Max. Want er is dus een camera bevestigd op het huis. Dat kan je ook al zien achter mij. En daar kan je dat huis, dat rijdende huis, gewoon continu volgen. Lieve Tom, doe mijn collega's Eva en Dries zeer veel groetjes. En nu al bedankt om te helpen voor de warmste week.
3: Oké, fijn. Tot s'avonds.
0: Ja, salutjes daar.
1: Geef Eva en Dries een duwtje in de rug door hun actie te steunen.
2: Of kom meeduwen.
1: Check alle info bij Studio Brussel op VRT Max.

0: Robin stuurt, amai, van dikke plaats, Run van Amélie Lens en Angèle. En hij vraagt, is Studio Brussel dan ook te horen rond dat huis van Eva en Dries? Ja, zeker. Dus vergeef mij dat ik ook af en toe een motivational plaat in de playlist stuur. We gaan het nodig hebben, hè, de komende dagen. Uur 30. Yannick, heb jij al meer nieuws over die Vlaamse begroting?
1: Ja, we weten al wel wat dingen over die Vlaamse begroting, al is het nog wel even afwachten tot een definitief akkoord, want de minister-president Diependalen die vergadert er al de hele nacht over. Momenteel houdt hij wel opnieuw gesprekken met elke partij apart, omdat ze er samen niet uitraken. Maar er zijn een aantal zaken die we wel al weten. Bijvoorbeeld de dienstenchecks, die gaan duurder worden. Die stijgen van 10 naar 12 euro binnenkort. De subsidies, er gaan een aantal subsidies geschrapt worden voor bedrijven en organisaties. En niet onbelangrijk, de waterfactuur die zal niet extra stijgen. Dat lag eerst wel op tafel, maar dat zou dus nu niet meer het geval zijn. En voor de tweede nacht op rij slapen tientallen mensen op een plein in Madrid om te protesteren tegen de hoge huurprijzen in Spanje. Eerder vorige week is een vrouw van 87 uit haar appartement gezet in Madrid. Ze kon de huur niet meer betalen, omdat ze ineens een drievoud daarvan moest neerleggen. In de toeristische steden in Spanje is het eigenlijk zo duur geworden om te wonen. De Spaanse regering gaat wel morgen met een plan komen om daar iets aan te doen. En het weer vandaag, het begint bewolkt met hier en daar in het westen nog kans op een bui, maar in de loop van de dag klaart het overal op bij zo'n 24 graden.
0: Dat zal nog warm worden, met de warmste tocht van Eva en Dries.
2: Studio Brussel.
3: Studio Brussel.
2: Staat op.
3: In de Vrouw.
0: We gaan even naar de andere kant van de wereld, want vannacht was het een grote avond in LA, want daar werden de MTV Video Music Awards uitgereikt. En dat was elk jaar een heel groot en muzikaal spektakel. En ze hadden daar ook de meest legendarische host dit jaar.
4: Welcome to the 2026 MTV VMAs, and I'm your host with the most, the D-O-double-G, Big Snoop Dogg! Madonna just killed it. Now that is an icon. One thing I want to say is, she ain't a virgin no more.
0: Madonna heeft daar dus opgetreden en ging daar met de meeste prijzen aan de haal, waaronder Artist of the Year, Best Dance en Best Collaboration. Dat was voor haar samenwerking met Sabrina Carpenter. Daarnaast was er ook Taylor Swift, die met veel ging lopen, uiteraard, waaronder de Video of the Year. En die heeft ze opgedragen aan Dolly Parton. En dan was er ook deze Sienna Spyro. Werd dit jaar tot Best New Artist gekroond. En ook dit jaar waren er veel performances. Onder andere van Ray, die ook net aangekondigd is voor Werchter Boutique. Young Lean heeft daar opgetreden samen met Generation. En ook Somber, Teddy Swims en Nirvana die mochten de Video Vanguard Award in ontvangst nemen. Lifetime Achievement Award, dat was voor Nirvana dan. Voor hun uitzonderlijke invloed in de muziekscene. Pat Smear en Dave Grohl, die zijn die natuurlijk gaan in ontvangst nemen. Ik speel voor jou Nirvana, Come As You Are.
3: Studio Brussel staat op.
2: Pien Lefranc.

0: be glad that you're alone. You said she's scared of me? I mean, I don't see what she sees, but maybe it's 'cause I'm wearing your cologne.
1: Goedemorgen. Bad Guy van Billie Eilish en zo meteen Broken Heart van Damiano David. Een gebroken hart dat gelijmd is trouwens met liefde en met een trouwring. Want vorige week is die getrouwd met actrice en model Dove Cameron.
2: Gast, wat doet jij nu? Uw zak chips gewoon laten wegvliegen.
3: Jij toch niet.
4: En jij? Jij laat toch ook geen afval achter? Iedereen mooi maken. Met de steun van Vlaanderen.
5: Stap in een Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
6: Ervaar ook dat gevoel in de nieuwe elektrische C-klasse. Nu met exclusieve Stardays-voordelen. Ontdek hem bij je erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
7: Harta, harta, Voelt.
8: Voel je kat haar zalig zachte vacht.
9: Ai, poesje.
8: Voelt hoe je een pluizige dictator dan plots uw vinger openrijdt. En toch zou gij uw leven geven, ook al heeft hij een haarbal er 9.
9: Een stoute kat.
8: Ja, uw kat leidt een luizenvrij luizenleven. Want gij gaat naar Horta. Daar spint je spontaan door de raad van onze experts. Daar bloeit je open als gigadierenvriend.
7: Horta, Horta.
8: Compleet zot van tuin en dier.

0: Goedemorgen. Het is een bijzondere maandagochtend, want je hoort mij in plaats van je vaste Duracell-konijnen Eva en Dries.
1: De warmste week.
0: En dat komt natuurlijk omdat zij sinds deze ochtend op missie zijn voor de warmste week. Wij vlammen dit jaar voor een warme thuis voor iedereen een zeer belangrijk thema, waar je vanaf vandaag voor in actie kan komen. En Eva en Dries die geven het startschot en die nemen die warme thuis nogal letterlijk, want zij duwen op dit eigenste moment, en je kan meekijken via VRT Max, een gigantisch huis op 5 dagen tijd vanuit Genk naar Mechelen. Het is een tocht van ongeveer 100 kilometer en zij hopen onderweg natuurlijk nog veel andere mensen te inspireren om ook in actie te komen voor de warmste week. En niet alleen Eva en Dries, die zijn er al vroeg bij vandaag. Ik heb hier ook bezoek van onze warme partner KBC. En ook de Koning Boudewijn Stichting is hier. Goedemorgen Gerrit van de Koning Boudewijn Stichting.
2: Goedemorgen Pien.
0: Kan jij misschien nog eens kort samenvatten wat jullie rol precies is bij de warmste week?
2: Jazeker. Het is zo gauw het thema van de warmste week bekend is, lanceren wij een oproep naar alle verenigingen in Vlaanderen en Brussel om een project in te dienen dat past in dat thema. Dan selecteren wij die dit jaar 712 kandidaten, de beste projecten. Als op 24 december de opbrengst dan gekend is, dan gaan wij het geld verdelen, al die projecten uitbetalen, opvolgen en zorgen dat ze volgens plan gerealiseerd worden.
0: Ja, dat is een zeer belangrijke rol. Je zei het al, het thema is een belangrijk deel natuurlijk. Een warme thuis, jullie hebben daar 216 projecten uitgepikt. Valt daar een lijn in te trekken?
2: Dat ze allemaal bijdragen aan een warme thuis, maar voor de rest zijn ze heel verschillend. Het gaat zowel voor mensen die geen thuis of geen huis hebben, mensen in dak- of thuisloze situaties, mensen die door grote afstand tot de huisvestingsmarkt geen toegang hebben, mensen die door intrafamiliaal geweld momenteel niet thuis kunnen leven, maar ook mensen die niet het geluk hebben om nog langdurig thuis te leven, omdat ze als jongeren in de jeugdhulpinstelling wonen, als ouderen in een woonzorgcentrum, in een instelling voor personen met een beperking, in een ziekenhuis als ze heel lang ziek zijn. Dus het is een hele brede waaier, maar het is een fantastisch thema dat jaar. En zo belangrijk, ja. Zo belangrijk.
0: Voilà, en dat weet je dan ineens ook als je straks koekjes gaat bakken of cake gaat uitdelen, waarvoor dat precies is. We hebben ook bezoek. Goedemorgen, dag Jurgen.
3: Goedemorgen.
0: Jij bent directeur en marketingcommunicatie bij KBC België.
3: Ja.
0: Eva en Dries, die duwen deze week een huis van Genk naar Mechelen. Kijk, je kan ze daar bezig zien op VRT Max. Voor de warmste week. Ik ben eens gaan kijken, er liggen best wel een paar KBC-kantoren op hun route. Hè. Heb jij als directeur van communicatie een mail uitgestuurd naar de collega's om mee te helpen?
3: Uiteraard, hè. Dus inderdaad, we hebben 15.000 collega's. Die zitten verspreid over heel het land, maar ook wel op weg van Genk naar Mechelen. Dus onze collega's op die weg zullen zeker een handje toesteken.
0: Oké, maar dat is goed. Jullie doen sowieso zelf ook elk jaar een heel aantal acties. Wat zijn de KBC-medewerkers dit jaar van plan?
3: Ja, er zijn al een aantal acties die in gang gezet zijn. Bijvoorbeeld de Kate Koekenbak. Dus dat zijn collega's die zorgen voor koekjes in de hoven. Ze brengen die mee naar kantoor, verkopen die en de opbrengst gaat volledig naar de warmste week. Maar we hebben ook een inzamelactie gedaan rond knuffels. Die worden dan eerst professioneel gereinigd en dan terug te koop aangeboden. En ook die opbrengst zal integraal naar de warmste week gaan.
0: Ik dacht even letterlijk knuffelen met zijn knuffelberen. KBC en de warmste week lijken onafscheidelijk ondertussen. Waarom blijft die samenwerking voor jullie zo belangrijk?
3: Ja, dit is het zesde jaar. Iedereen kent ons natuurlijk als bankverzekeraar, maar we zijn een organisatie van mensen en voor mensen. En we vinden het ook belangrijk om als financiële instelling onze bijdrage in de maatschappij te doen door dit initiatief te steunen. Het warme thuis voor iedereen is niet evident. Het is niet voor iedereen weggelegd. Het is ook meer dan 4 muren en een dak. Het is een plek waar je zelf kan zijn, waar je je veilig voelt of als het moeilijk gaat een goed gesprek kan voeren. En daarom willen we eigenlijk daarvoor onze steun bijdragen.
0: Ja, dit jaar kunnen we natuurlijk makkelijk via KBC Mobile ook een bijdrage storten voor de warmste week. Hoe gaat dat precies?
3: Ja, ook heel eenvoudig. Je vraagt aan onze digitale assistent Kate de warmste week te steunen of doneren. En dan zal Kate je afzetten op de juiste plek in KBC Mobile. Daar kan je ook bijvoorbeeld met je Kate Coins een donatie doen
0: op het
3: eind van het jaar. Of je kan een ticketje kopen om achter de schermen te komen kijken in Mechelen op de warmste week. En ook die opbrengst zullen wij graag doorgeven.
0: Voilà, en op het einde van het jaar wordt al dat geld dan geteld door de Gerrit van de Koning Boudewijn Stichting. En dan komt dat geld bij de juiste mensen die het nodig hebben terecht. Merci om hier zo vroeg te zijn allebei.
2: Graag gedaan.
0: Gerrit en Jurgen. Ondertussen zijn Eva en Dries volop aan het duwen. Die hebben nu al hulp van een paar brandweermannen, ook een paar locals uit Gent. Je kan hun tocht meevolgen, je kan ook meeduwen, maar je kan ook meekijken bij Studio Brussel op VRT Max. En je hoort ze ook zeker en vast af en toe nog op de radio, hoor.
1: Check alle info op de

0: de nummer 1 van de afrekening. Merci om te stemmen en merci om te luisteren ook.
1: Studio Brussel.
2: De afrekening.
0: Ja, want sinds afgelopen zaterdag heb ik de eer om die aan jou te presenteren iedere week. Je hebt Fontaine's DC opnieuw bovenaan gestemd met Marianne. 12 november staan die in een uitverkochte AFAS Dome. En alle nieuws zorgt natuurlijk voor een beetje enthousiasme in de afrekening. Joy van Ray en haar zussen, dat is de sterkste stijger deze week. En nu ze aangekondigd zijn voor Werchter Boutique op 26 juni, zal dat misschien ook wel invloed hebben. Tickets daarvoor gaan nu vrijdag om 10 uur in verkoop. En vergeet ook absoluut niet te stemmen op de afrekening via VRT Max.
3: Ah, ik ben het boe!
4: Oei.
3: Ja, ik kan niet langer bij hem blijven.
4: Je zoekt dus een eigen plek, ver genoeg van uw ex.
3: Ja, en hoe verder liever?
4: Ver genoeg, maar niet te ver.
3: Ah ja, voor de kinderen.
4: Weet je wat? Jij kunt naar Imo.
5: Bessimo!
6: Profiteer in september van megastockdeals bij Ford. Nu, zeg, klopt dat hier?
7: Wat?
6: Hier staat op alle modellen.
7: Ja, ja.
6: En die prijzen zijn die gecheckt?
7: Absoluut.
6: Tot de Ford Puma vanaf 19.900 euro.
7: Yep.
6: Oh, sorry. Ik ben aan Ford. Leest jij de rest maar?
7: Oké.
4: In september bij Ford niet te missen. Megastockdeals op alle modellen.
5: Ford.
8: Voorwaarden bij je Ford-verdeler en op Ford.be.
9: Vieren Wereld Chocoladedag met Leonidas. Nu 2 plus 1 gratis op de pralinedoosjes.
10: Iedereen gelukkig.
9: Enkel in de winkels van Leonidas. Voorwaarden op leonidas.com.
11: Scheren 8 minuten. Deo 4 seconden links. 5 seconden rechts. Koffie en toast 7 minuten. Alles samen 15 minuten. Precies genoeg tijd om uw ochtendroutine echt te laten renderen. Door te luisteren naar De 7, de podcast van De Tijd. Elke ochtend om 7 uur het nieuws dat ertoe doet in 7 punten. De Tijd. Neem voorsprong.
12: Kan ik zonder werkervaring met een trein leren rijden?
13: Kan ik als treinbegeleider elke dag duizenden reizigers helpen?
14: Kan ik bij jullie nog beter worden in techniek?
15: Ook meewerken aan de trein van morgen? Kijk dan op nmbs.be/jobs.
16: Dit is Studio Brussel.
17: Studio Brussel.
18: Goedemorgen, het is 9 uur.
19: VRT Nieuws.
18: Met Jannik Aert.
20: Dienstenchecks zullen duurder worden. Vlaams minister-president Matthias Diependalen vergadert nu al de hele nacht over de Vlaamse begroting. Momenteel houdt hij weer gesprekken met elke partij apart, omdat ze er allemaal samen nog niet zijn uitgeraakt. Er zijn wel dus al enkele dingen die we weten. Dat zegt VRT-nieuwsjournalist Sisse Michiels.
21: De dienstenchecks die zullen duurder worden. Een cheque zal geen 10, maar 12 euro kosten in de toekomst. En er is ook eensgezindheid over de waterfactuur, namelijk om die niet duurder te maken. Dat plan lag op tafel in de zoektocht naar extra inkomsten voor die begroting. Maar dat zou dus nu toch van tafel zijn, maar het is wel wachten op een totaalakkoord. Want als ze hier uiteengaan zonder akkoord, dan is er van die andere dingen ook geen sprake natuurlijk.
20: Tegen 2 uur deze namiddag moet minister-president Matthias Diependalen normaal de nieuwe begroting voorstellen in het Vlaams parlement. Het Christelijk Ziekenfonds CM vraagt dringend maatregelen om te vermijden dat langdurig zieken in geldproblemen geraken. Uit een bevraging van de CM blijkt dat ze daardoor soms medische zorg uitstellen. De CM vraagt daarom ook extra financiële steun voor langdurig zieken aan de overheid.
22: We merken ook, en dat is ook een van de aanbevelingen die we doen, dat die uitkeringen die vandaag al laag zijn, toch eigenlijk op zijn minst moeten geïndexeerd worden. Zodanig dat dus zeker de kosten op gezondheidszorg niet worden langer uitgesteld. Iets wat we ook eigenlijk toch wel willen aangeven is dat we moeten zien dat die mensen uiteindelijk de energiekosten kunnen betalen, dus het gebruik kunnen maken van een sociaal energietarief.
20: In Madrid hebben opnieuw tientallen mensen op straat geslapen. Ze protesteerden al voor de tweede nacht op rij op een centraal plein tegen de hoge huurprijzen in Spanje. Het komt allemaal nadat een vrouw van 87 vorige week uit haar appartement is gezet in Madrid. Haar huur was meer dan verdriedubbeld en ze kon dat niet meer betalen. In verschillende steden in Spanje is het ook te duur geworden om te wonen door toerisme. De Spaanse regering komt morgen met een plan om daar iets aan te doen. En de MTV Video Music Awards zijn uitgereikt, de prijzen voor de beste muziekvideo's. Taylor Swift won de prijs voor video van het jaar voor haar The Fate of Ophelia. Het was wel Madonna die de meeste prijzen won. Ze werd onder meer de artiest van het jaar. En samen met Sabrina Carpenter won ze ook de prijs voor beste samenwerking voor Bring Your Love. Madonna zei dat ze de afgelopen tijd zichzelf heeft gevonden en in zichzelf ook gelooft. En dat wenst ze iedereen toe.
23: I spent the last year and a half finding myself, believing in myself,
2: and really making the music that I wanted to make. And my hope for all of you here tonight is that you spend the next year or the rest of your life doing the same, finding yourself and believing in yourself.
20: In het westen kan er deze voormiddag nog een bui vallen, maar in de loop van de dag overal stillen wat opklaringen bij zo'n 24 graden. Morgen wordt het een vrij zonnige dag en ook wel warmer, dan halen we 30 graden.
7: Blokletter, wanneer kwaliteit telt. Je schrijft Blokletter.
10: Studio Brussel.
17: Kenneth Bert.
19: Wij gaan samen deze nieuwe werkweek trotseren en de familie Korevits is er ook bij voor de gezelligheid. Compact Disc Dummies met Cry For Me.
10: Je luistert naar Studio Brussel.
17: Life is music.

Cornelis Stevens stuurt via de VRT Max-app. Kan ik naar goede gewoonte al een bestellingske koffiekoeken voor de warmste tochtcrew opnemen? Ik kom morgen vroeg meeduwen, dat is heel goed. Ik zal het even opvragen. Eva en Dries zijn bezig met de warmste tocht. Kan je allemaal volgen op VRT Max. En straks hoor je ze ook nog eens passeren hier op de radio. Dit zijn ondertussen Queens of the Stone Age met Easy Street.

Charlie XCX had gisteren nog een mooi zwarte ensemble aan bij de VMA's, de Video Music Awards. Het was met de buik bloot en van de rode loper nu bij jou op het werk. Het is maar een kleine stap. Dit is Camera van Charlie XCX.

0: Florence and the Machine komt hier zo meteen heel veel muzikale liefde verspreiden.
1: De Koning. De slimme kijk op ramen. Dit weekend trakteert jouw buurtsuper je op Libeert Chocolade. Vind de deelnemende winkels via superbuurt.be en maak kans op een chocoladeweekend in Brugge.
2: Ga voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. Tweede aan min 50% op Boni Atlantische Zalmfilet.
3: De tweede aan min 50%? Oh, vanavond zal met een krokant korstje.
2: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
4: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
5: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kun je iets van leren, hè, mama?
4: Ja. En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder... voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers. Kilometers samen.
6: Minder en meer. Bij Keytrade Bank maken we bankieren niet onnodig ingewikkeld. Open een rekening, stort 50 euro en krijg 100 euro. Keytrade Bank, dat is evident. Info en voorwaarden op keytradebank.be.
7: Studio Brussel.
8: Hi, I'm Florence of Florence the Machine.

zometeen gaan we nog even meegaan duwen samen met Eva en Dries. Die zijn bezig met hun warmste tocht. Maar eerst dansbare vibes van Gregory Porter met Liquid Spirit in de Clapton remix. Clap your hands now.

0: gaan nog eens naar Eva en Dries.
1: We de warmste week op gang.
2: De warmste tocht van Eva en Dries.
0: Deze zomer was er een gigantische hype rond de film The Odyssey. Dat was een gigantische, epische tocht. Eva en Dries die zijn met hun eigen Odyssey bezig. Al is het dan in België en met een paars huis erbij. Eva en Dries duwen de warmste week op gang en organiseren hun eigen actie. Ze duwen letterlijk een warme thuis van Genk naar Mechelen. En dat kan je deze week allemaal live volgen op VRT Max en op Studio Brussel. Eva en Dries, zijn die benen ondertussen al warm gelopen?
3: Absoluut. We hebben al zeker 900 meter gedaan met ons paarse huis van 750 kilo. Het is wel zot. We hebben al een kleine, sorry daarvoor mensen in de geburen van Genk, maar een kleine file veroorzaakt. Omdat er al zoveel mensen toch zijn opgedaagd om ons te helpen.
4: Ja, er zijn heel veel mensen die dan toeteren waren van kom aan, succes. Of het misschien uit agressie was, kan ook. Maar in elk geval is het heel sfeervol hier al.
3: We zagen niet hoeveel vingers ze juist opstaken. Maar in elk geval, de mensen van Kyoko, die je daarnet bij Pien al hebt gehoord, die zijn ook moeten komen aanhollen en die zijn hier. En ondertussen zitten bij ons Wesley en Rianne van Credo Huis. Jullie zijn mee aan het wandelen. Goedemorgen, Rianne en Wesley.
5: Hallo, goedemorgen.
3: Goedemorgen. Jullie zijn de eerste echte bezoekers in ons huis dat we voortaan tuwen zijn. Wat vind je ervan, Wesley?
5: Ja, wat ik ervan vind. Ik vind het echt een fantastisch project. Ook leuk om te zien hoe iedereen hier meewerkt en het enthousiasme wat ik hoor. En vooral ook de mensen die we onderweg tegenkomen, die toeteren. Dus ik ben heel enthousiast. Ik ken het nog niet, omdat ik een Nederlander ben. Maar sinds een jaar woon ik hier. En ik ben heel enthousiast over jullie fantastische project. En dat er mooie dingen mogen gebeuren.
3: Wat een mallerts toch, die Belgen. Zo'n huis, huis 100 kilometer voor
5: het duwen. Ja, inderdaad.
3: Rianne, jij bent de oprichter van Credo Huis. Dat is een van de 216 projecten van de warmste week. Wat doen jullie precies met Credo Huis?
6: Wij helpen jongeren die dak- en thuisloos dreigen te raken tussen de 16 en de 25 om een beter leven te krijgen. Dus ze komen bij ons, krijgen dan begeleiding en hulp om sterker in het leven te staan, zodat ze zelfstandig kunnen gaan wonen.
3: Oké, hoe moeten we ons dat dan voorstellen? Zo, hoe bieden jullie dan een thuis voor hen? Want het lijkt me heel precaire situaties.
5: Ja, wij vangen de jongeren op en wij willen hun echt warmte bieden. Wij hebben ook een plan, zeg maar, een structuur waar wij hun mee gaan helpen. Daar heb je het over het huishouden, over sociale contacten, over werk zoeken. En wij bieden natuurlijk heel veel warmte voor de jongeren, want dat hebben ze echt nodig. Want ze komen allemaal uit bepaalde situaties die heel veel met hun doet.
4: En dat Credo-huis, het komt uit jouw hoofd. Dat is jouw idee geweest om dat op te richten, Rianne. Waarom was dat zo belangrijk om dat op te richten voor jou?
6: We zijn naar het Credo-huis in Pelt geweest vorig jaar. En we werden daardoor geïnspireerd, omdat dat een heel mooi huis is, wat al 7 jaar bestaat. Daar wonen ook tussen de 4 en de 6 jongeren. En over de periode van 7 jaar hebben zij rond de 30 jongeren kunnen helpen naar een beter leven, van straat naar zelfstandig wonen. Dus ja, toen we dat hadden gezien, was het niet zo heel moeilijk, omdat we dachten van ja, dit willen wij ook in Genk.
4: Ja, zeker. Het is heel mooi. We gaan deze week heel hard ons best doen. Ook voor onder andere het Credohuis, want dat is dus een van de 216 projecten voor de warmste week. We gaan geld inzamelen, ook met onze actie, maar heel veel mensen gaan dat ook doen. Wat gaan jullie doen met het geld dat we gaan inzamelen?
6: Ja, wij leven van giften, dus het is op zich, het huis gaat ook afgebroken worden, want er komt een nieuw project.
4: Je bedoelt het Credohuis toch, hè? Niet ons huis. Ja, oké.
6: Ja, het Credohuis waar wij in wonen, ja, met de jongeren, dat gaat afgebroken worden en dat gaat kunnen verhuizen door de ingezamelde giften. Plus, we kunnen dan ook zeker blijven bestaan. En we willen ook in de toekomst graag erkend worden door opgroeien, zodat we echt kunnen blijven bestaan voor de lange termijn. Maar ja, we zijn ontzettend dankbaar dat jullie voor ons gekozen hebben als project. Want het is een financiële moeilijke situatie om te overleven. En ook omdat we ons huis gaan kwijtraken, kunnen we dan zorgen voor een goede verhuizing naar een pand wat blijft.
3: Ah, maar dat is fantastisch. Dat weten wij ook. Als we beginnen het zo wat trekkerig gevoel te krijgen in onze kuitspieren deze week, dan weten we waarom we het doen. Onder andere voor Credo Huis. Dries, ik heb hier net een teken gekregen dat onze koffiekoekjes er zijn. Dus ik denk dat wij verder kunnen stappen. Stappen jullie nog een eindje mee?
6: Ja.
3: Oké, zalig.
5: Ja, Kenneth,
3: wij gaan hier terug ons huis in gang duwen.
0: Dat is keigoed. Goed idee ook om te blijven eten, te blijven hydrateren. Want jullie hebben nog een hele weg te gaan natuurlijk. Eva en Dries die zijn bezig met hun eigen actie. Maar jij kan jouw actie voor de warmste week vooral ook registreren via dewarmsteweek.be.
1: Geef Eva en Dries een duwtje in de rug door hun actie te steunen.
2: Of kom meeduwen.
1: Check alle info bij Studio Brussel op VRT Max.

0: Zometeen krijg je de zeer vrolijke vibe van Bastille.
1: Outfit kiezen. Oh. 3 minuten.
2: Ja.
1: Rechterkous aantrekken. Ja. 1 minuut.
2: En nu?
1: Linkerkous zoeken. 11 minuten. Alles samen 15 minuten. Precies genoeg tijd om uw ochtendroutine echt te laten renderen. Door te luisteren naar De 7, de podcast van De Tijd. Elke ochtend om 7 uur het nieuws dat ertoe doet in 7 punten. De Tijd. Neem voorsprong.
3: Bank van Breda. Dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt. Inderwaar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit. Maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen 5 bankiers wil, maar 1 vertrouwenspersoon. Bank van Breda, de bank van ondernemers en vrije beroepen.
4: Ik wacht al maanden op een pleeggezin.
5: Hoe wordt het rusthuis mijn thuis?
6: Ik weet zelfs nog niet waar ik slaap vannacht.
7: Veel mensen in Vlaanderen en Brussel hebben geen veilige of warme thuis. Daarom vlammen we dit jaar met de warmste week samen voor een warme thuis voor iedereen. Kom zelf ook in actie op dewarmsteweek.be. De warmste week van VRT. Met de warme steun van KBC.

0: dust. All that I adore.
1: Ik hoop dat jij stilaan in het goede ritme aan het komen bent op deze maandagochtend. Tove Lo en Stromae die helpen graag met De Fleur.

Sienna Spyro is een Engelse zangeres met een pracht van een stem. Je hebt haar hier sowieso al horen passeren met haar nummer Die on This Hill. Ik wil jou nu graag laten kennismaken met haar nummer Great Expectation. Het is Sienna Spyro met nog altijd genoeg dramatiek en die prachtige stem natuurlijk.

Het is alweer bijna 10 uur en we gaan nog even 2 minuten lang naar de club samen met Fish Go Deep en The Cure en The Cause. En na het nieuws natuurlijk nog veel meer muziek.

0: Provincie en Belgique. Geniet van onvergetelijke concerten van Camille MB, Suso Brino, Elmin, Couriers. Ontdek een van onze vele workshops, expos of screenings. AB, Home of Music. De volledige kalender, info en tickets vind je op abconcert.be. Samen met Humo, De Standaard en Studio Brussel.
1: Vanaf woensdag tot 30% korting op alles voor dieren. Alsjeblieft en alsjeblieft. Horta, compleet zot van tuin en dier.
2: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI, live happy.
3: Goedendag meneer, wat zal het zijn?
4: Voor mij 2 grote met mayonaise. Uh-huh. En dan ook nog 2...
3: Wat is dat alles meneer?
4: Geef mij ook nog 1...
3: Ja, en die 2... Moet dat medaillantjes?
4: Ja, en currysaus.
3: En dat is voor hier op te eten? Of?
4: Nee, het is voor...
5: Weet jij wat er in je frituursnack verstopt zit? Zeg stop tegen paardenvlees. Teken de petitie op gaia.be.
6: Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op onze verse kip kalkoen crunchies. Dat zijn 20 crunchies voor de knaldiprijs van maar €5,69. Aldi, altijd slim.
7: Daar zit je dan. Op de bus te scrollen op je smartphone. Want je bent nog steeds op zoek naar het beste energiecontract. Maar dan bot je opeens op mijnvergelijker.be en bam, je bent vertrokken. Plots scheur je over een rallyparcours. Links alle leveranciers, rechts de beste tarieven. Rakelings langs de kleine lettertjes. En zo heb je honderden euro's bespaard. De allersnelste manier om geld te besparen op energie, verzekeringen en telecom. Mijnvergelijker.be.
8: Iedereen

0: op kidnetvoorouders.be.
1: Een stip in de juiste richting tegen pesten. AXA Verzekeringen, trotse partner van Stipit.
2: Nu bij Zeeman. Sweater en legging voor baby's, samen 6 euro. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen 10 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
3: Dit is Studio Brussel. Studio Brussel.
4: Goedemorgen, het is 10 uur.
5: VRT Nieuws.
4: Met Janneke Aert.
6: Er is een moordonderzoek in Denderleeuwen. In de deelgemeente Idergem in Oost-Vlaanderen heeft de jongen van 17 gisteravond zijn moeder en zijn zus vermoord. Het is nog onduidelijk waarom hij dat gedaan heeft. De jongen komt straks voor de jeugdrechter, vertelt het parket.
7: Ja, gisteravond werden in een woning in Idergem bij Denderleeuwen twee lichamen aangetroffen. Het gaat om een 51-jarige vrouw en haar 20-jarige dochter. En een 17-jarige verdachte werd gearresteerd en hij betreft de zoon van het 51-jarige slachtoffer. De verdachte zal vandaag worden verhoord en voor de jeugdrechter worden geleid. De aanleiding en de toedracht van de feiten die maken deel uit van het onderzoek. Dus daarover kan ik momenteel nog geen informatie meegeven.
6: Het blijft wachten op een Vlaams begrotingsakkoord. Op dit moment zit Vlaams minister-president Matthias Diependalen opnieuw samen met zijn topministers, dus N-VA, CD&V en Vooruit. De regeringspartijen hebben de hele nacht vergaderd en de deadline die komt ook wel dichterbij. Om 2 uur vanmiddag moet Diependalen zijn besparingsplannen uit de doeken doen in zijn septemberverklaring in het Vlaams parlement. Dat vertelt VRT Nieuwsjournaliste Heidi van Rompuy.
8: Ze geven hier binnen de hoop nog altijd niet op om deze voormiddag toch nog een begrotingsakkoord te vinden, zodat Vlaams minister-president Matthias Diependalen straks om 2 uur zijn septemberverklaring kan afleggen in het parlement. Al sinds gisterenmiddag wordt hier bijna onafgebroken onderhandeld. Deze voormiddag heeft Diependalen nog enkele aparte gesprekken gehad met Vooruit en CD&V, maar nu zitten ze dus weer met de 3 partijen rond de tafel. Al begint de tijd nu echt wel te dringen.
6: Er komt geen grote nieuwe onderzoekscampus bij de Universiteit Antwerpen in Wilrijk. De bedoeling was dat onder onderzoekers geneesmiddelen of behandelingen gingen ontwikkelen in samenwerking met de universiteit en het universitair ziekenhuis. Maar de privé-investeerders die trekken zich terug door de verslechterende economie en ook omdat er geen omgevingsvergunning meer is na protest van de buurt. De universiteit vindt het bijzonder jammer.
9: Dat is een heel jammere zaak, ook op economisch vlak voor de bredere Antwerpse regio, omdat jonge onderzoekers nu mogelijk weg zullen trekken uit Antwerpen en misschien wel naar het buitenland gaan om daar hun beloftevolle medicijn of hun beloftevolle therapie verder te gaan uitwerken en om die naar de markt te brengen.
6: En goed nieuws voor de fans van Ray, want ze is volgende zomer de headliner op Werchter Boutique. Je kan haar kennen van haar nummers zoals Where Is My Husband. Op zaterdag 26 juni staat Ray op het podium in het Festivalpark in Werchter. En tickets kan je kopen vanaf nu vrijdag 2 oktober om 10 uur. In het westen, hier en daar, kan er nog een bui vallen. Maar stilaan overal wel een paar opklaringen bij zo'n 24 graden. Morgen wordt een warme en vrij zonnige dag bij temperaturen tot 30 graden.
1: Lab 9. Alles van Apple, inclusief de experts.
3: Studio Brussel.
1: Kenneth Bert.
4: Voor iedereen die een moeilijk begin heeft van de werkweek, daar is Prince opeens en hij strooit nog eens met complimenten. Het is voor jou bedoeld. You got the look.
3: Je luistert naar Studio Brussel.
1: Life is music.

Het is over een kleine maand dat onze de nieuwe lichtingwinnaar Alice May haar debuutalbum zal uitbrengen. En om jou nog wat enthousiaster te maken over dat debuutalbum heeft ze het nummer Not That Deep uitgebracht. En het is heerlijk.

0: Eva en Dries die zijn bezig met de warmste tocht. Ze duwen letterlijk een warme thuis voort. Je kan het allemaal volgen op VRT Max. En het is gek om te zien, want ze zijn daar precies met een hele hoop volgelingen aan het wandelen. Zeer cool. Ik hoop dat dat wandelen nu gaat lukken met Black Box Revelation erbij.
1: Studio Brussel.
2: Piano tapes.
0: Black Box Revelation is achter de piano gekropen bij Studio Brussel om een versie vol soul te spelen van hun nummer Wicked. Vanaf januari volgend jaar gaan ze toeren door België en Nederland. En ze komen ook nog eens mee op Snowcase met Studio Brussel. Een heerlijke Black Box Revelation nu.
2: Bekijk alle pianotapes bij Studio Brussel op VRT Max.

0: Een epische Red Hot Chili Peppers komt eraan.
1: Gensu is helemaal terug en niet te stoppen. Na een uitverkochte AB-show komt de Brusselse cultband naar Vorst Nationaal met een nieuw album en allergrootste hits. Op donderdag 29 oktober. Tickets vanaf vrijdag om 10 uur via livenation.be. Gensu in Vorst Nationaal, samen met Studio Brussel.
2: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Dus kunnen opscheppen met...
3: Ik kies groenten van lokale boeren.
2: Krijg je er gratis bij. Kijk op foodbag.be.
4: Amai, die back-to-school-actie van Lab 9. Slim, snel, studiebeest.
2: Ah, hoor ik met een naam?
4: Ja, jij die dan nog 3 vakken van het eerste meeneemt.
2: Ik bouw slim op.
4: Maar niet snel.
2: Hoe je het academiejaar ook aanpakt, begin bij Lab 9. 10% korting op Mac en 5% op iPad. Inclusief accessoires.
5: Lab 9. Alles van Apple, inclusief de experts.
6: Wie bij AXA Verzekeringen online een verzekering afsluit.
7: Voilà, ons nieuw huis is verzekerd.
6: Kan ook altijd rekenen op de expertise van een makelaar.
8: Ja, dat was de deur.
7: Ja.
8: En wat nu?
7: Ik bel direct de makelaar.
6: Krijg nu de eerste 2 maanden van je woonverzekering cadeau. AXA. Actie geldig tot en met 30 november voor elke nieuwe woonverzekering Comfort Thuis van AXA Belgium. Raadpleeg voor je intekent de productfiche, beperkingen, uitsluitingen en actievoorwaarden op axa.be.

0: Eva en Dries die zijn vooral al helemaal ready voor de warmste week. Studio
1: Brussel. Eva en Dries duwen de warmste week op gang.
2: De warmste tocht van Eva en Dries.
0: De warmste week wordt dus officieel op gang geduwd door Eva, Dries en ook hun volgelingen. Ze zijn naar de warmste thuisvoort aan het duwen, huis helemaal in het paars. Ze zitten nu nog ergens bij Genk, maar op het einde van deze week moeten ze hopelijk aankomen in Mechelen. Eva en Dries, ze zeggen altijd alle begin is moeilijk, maar ik heb het gevoel dat jullie daar een soort gevleugelde start hebben genomen al.
3: Ja, ik heb... Ging goed, laten we zeggen dat het goed ging, totdat hier een groep kwam helpen. En dat ging zo vlot dat er een boutje van ons wiel vallen. Dus we zijn er nu even aan het fixen. Er zijn mensen aan het sleutelen met hele grote boormachines, dus dat komt allemaal goed. Als dat gefixt is, stappen wij richting Zonhoven. Dus iedereen die daar in de buurt is, kom ons helpen, want we hebben nodig. Die vlotte hulp, waar ik het net over had, komt van de mensen, van de vele mensen van Kyoko. Laat jullie eens horen. Die mensen hebben zo hard geduwd dat het huis bijna kapot is. Maar heel fijn dat jullie komen duwen. Hallo Tom en Lisbeth.
4: Hallo.
3: Welkom ook bij ons warmste huisje hier. Ons huisje voor de warmste week. Je bent de directeur van Kyoko. Dat is een van de 216 projecten voor de warmste week. Voor wat staat dat Kyoko?
4: Kinderen, jongeren en hun context. We zijn een klassieke voorziening bijzondere jeugdzorg. In jeugd- en gezinshulp. Dus wij hebben een aantal leefgroepen waar jongeren verblijven. We hebben een tweedagcentra waar kinderen na de school naartoe kunnen en dan 's avonds weer naar huis kunnen. En we hebben ook een thuisbegeleidingsdienst, een ondersteunende module voor crisisopvang, dus een hele mond vol.
3: Ja, hoeveel mensen hebben jullie ongeveer?
4: We werken met 140 collega's en we zijn een 150-val trajecten die we begeleiden van jongeren.
3: Amai!
5: Ja, ik wou vragen aan jou, hoe ziet jullie werkdag eruit? Want jullie zijn met heel veel medewerkers, wij voelen hier al een enorme rush van energie als jullie ons aan ons huis zetten. Maar hoe zien jullie dagen eruit bij Kyoko?
6: Eigenlijk gaat je dat moeten vergelijken met een heel groot gezin. We staan op, we roepen de jongeren op, ontbijten. We proberen op die manier ook echt warmte en in verbinding te gaan met hun. We gaan ook activiteiten met hun doen. Ja, echt gewoon de structuur die je thuis eigenlijk toepast, maar dan in een heel groot gezin.
5: En er zijn ook jongeren en kinderen die blijven slapen dan ook echt?
6: Ja, er zijn zeker jongeren die bij ons blijven slapen. Bij ons zijn dat een tiental jongeren per groep, verblijf.
5: Ja, waarschijnlijk, allez, ik ben zelf nu moeder, maar als je jongeren en kinderen met problemen thuis ziet, hoe zorg je ervoor dat je die verhalen niet, of de personen niet te veel wilt meepakken naar huis? Zo?
6: Ja, dat is een heel goede vraag. Dat is eigenlijk gewoon ja, heel nabij zijn, luisteren, dingen ook met hun gaan doen. Dus dat wandelen, eten, koken, spelletjes spelen. Dat is heel ruim.
5: Ja. Voor zo'n fantastische werking zijn natuurlijk ook al wat centjes nodig. Jullie zijn een van de 216 projecten voor de warmste week dit jaar. Wat zijn jullie van plan met het ingezamelde geld?
6: Voor 3 van onze groepen willen we eigenlijk een speel- en beleeftuin. Dus dat is niet gewoon een standaard tuin, maar het gaat echt waar dat ze verder terug kunnen ontwikkelen en in verbinding gaan. Dat gaat van een blote voetenpad, zorgen dat er ook een voetbalveld is of een verkeersparkje, zodat ze eigenlijk terug in die ontwikkeling kunnen gaan. Ja. Waar we eigenlijk ook heel graag, het liefst eigenlijk ook het netwerk willen betrekken en de buren een moestuin hebben op die manier.
5: Chapeau voor iedereen van jullie. Jullie werk is zalig en zo belangrijk. Een hele eer voor ons dat jullie ons huis mee komen duwen. We gaan nog een beetje verder richting Zonhoven. Zij kunnen niet te lang blijven nog. Dus aan iedereen die dit hoort of ziet of online te weten komt, maar kom alsjeblieft naar Zonhoven, want Dries en ik...
3: Wij krijgen dat alleen niet getrokken met ons tweetjes.
5: Dus richting Zonhoven, ik kan alles op...
0: Yes, en je weet ook wat ze zeggen, wandelen is gezond en zeker in het gezelschap van Eva en Dries. Ondertussen kan jij jouw actie voor de warmste week ook nog eens gaan registreren via dewarmsteweek.be.
1: Geef Eva en Dries een duwtje in de rug door hun actie te steunen.
2: Of kom meeduwen.
1: Check alle info bij Studio Brussel op VRT Max.

0: Allee bro, uw pizzadoos hier zomaar achterlaten.
1: Jij toch niet.
2: En jij? Jij laat toch ook geen afval achter? Iedereen mooimaker. Met de steun van Vlaanderen.
3: De beste Volvo aanmaken. Dat kan tellen.
4: Luister, ik wil nu niet opscheppen, maar... Ah ja, wel. Eigenlijk wel.
3: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week bij Lidl XXL kippenborstfilet. Dat is maar 9,99 euro voor 1,5 kilo.
4: Maf, hè?
3: Lidl, dat kan tellen.
5: Ik wacht al maanden op een pleeggezin.
6: Hoe wordt het rusthuis mijn thuis?
7: Ik weet zelfs nog niet waar ik slaap vannacht.
8: Veel mensen in Vlaanderen en Brussel hebben geen veilige of warme thuis. Daarom vlammen we dit jaar met de warmste week samen voor een warme thuis voor iedereen. Kom zelf ook in actie op dewarmsteweek.be. De warmste week van VRT met de warme steun van KBC.
9: Stappen in een Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
10: Ervaar ook dat gevoel. Boek nu je testrit tijdens de Star Days en geniet van exclusieve voordelen bij erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
11: Van psychotherapie tot osteopathie. Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op heelan.be. Heelan. Helemaal welzijn.
12: Plannen, meten, rekenen, leveren, regelen, maken. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
13: Belgen zijn rijk, maar veel van ons vermogen slaapt. Op een spaarrekening bijvoorbeeld. Wie slapend rijk wil worden, moet zijn geld wakker maken. Ontdek beleggen zonder risico met de Trends Beleggers Challenge. Beleg gratis met 100.000 euro virtueel geld. En win 10.000 euro echt geld. Doe gratis mee op beleggerschallenge.be.
14: Studio Brussel.
15: Studio Brussel.
16: Live is music.

0: De alarmbellen mogen nog eens afgaan.
1: Studio Brussel.
2: Ticket Tuesday.
1: Ticket Tuesday.
2: Luister naar Studio Brussel en win elke dinsdag jouw ticket voor de beste concerten.
0: Weet dat jij morgen terug kans maakt op meer tickets dan je misschien kan voorstellen. Morgen zijn er tickets te rapen voor James Blake, Yard Act, Ize, Simple Plan en ook Courtney Barnett. De Australische artiest, ze speelt volgende week donderdag in de AB in Brussel. Dat is altijd top. Jij kan daar dus morgen tickets voor winnen op Studio Brussel. Je hoort de Courtney Barnett hier al passeren samen met Waxahachie en een nummer Sight Unseen.
1: Elke dinsdag bij Studio Brussel.
2: Studio Brussel
1: is Ticket Tuesday.
2: Luister,
1: speel mee
2: en win jouw ticket.
1: Studio Brussel.

0: Bijvoorbeeld, wie is de Belgische Drake?
1: Drake, je weet al.
2: We know.
0: Oh, en we blijven dus ook livestreamen.
1: Toch niet te veel verklappen, hè?
0: Oké, okay, say less.
1: Hey.
3: Eerlijk met Esther Nwanu en Gelor Kiyaku. Nu op VRT Max.
4: Vanaf woensdag tot 30% korting op alles voor dieren. Alsjeblieft en als u blaft. Horta, compleet zot van tuin en dier.
5: In je buurt super, groot of klein, mag het altijd wat meer zijn.
6: Bij je buurt super krijg je dit weekend een zakje Libeert chocoladecadeau. Vind de deelnemende winkels via superbuurt.be en maak kans op een chocoladeweekend in Brugge.
7: Er strekt een actieve
8: onweerszone
7: over het land met...
8: Oh, schat, kijk eens naar de lucht. Amai, dat is volledig grijs.
9: Och, en onze auto staat op de oprit. Oh. Oei, dat staat hier vol bomen.
8: Ja.
9: Weet je wat dat zo'n tak weegt? Zeg, ons verzekering is toch nog in orde?
8: Hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Eerst een volledig overzicht. Ja, ja, het is in orde.
9: Oef, dat is een pak van mijn hart.
8: Ja, ja, oh. Ja, schat.
6: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee. De slimme kijk op ramen.
10: Slim? Was daar nu slim aan?
8: Ah wel, je moet niet kiezen tussen PVC en aluminium.
10: Huh?
8: Bij ramen van de Keunink kiest je slim.
10: Hoe?
8: Soms PVC, soms aluminium, soms allebei samen.
10: Dat is inderdaad slim.
8: Ja, hè?
10: Laat nog eens horen.
6: De Keunink. De slimme kijk op ramen.
11: Omdat je niet altijd zin hebt in hetzelfde, swipe je van...
12: 30 ideeën voor pastaschotels.
11: In Libelle Lekker naar...
12: De 5 beste beleggingen van het moment.
11: In Trends of naar...
12: Belgische politiek achter de schermen.
11: In Knak, waar je ook zin in hebt, voor maar 1 euro per week, swipe je tussen 30 magazines met mijnmagazines.be.
13: Ga voor onze sappige promo. Nu bij Colruyt. 20% korting op 500 gram boni snoeptomaten.
14: 20% op snoeptomaten. Top, die gaan meteen mee in de lunchbox.
13: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
15: Bij Bricoplanet krijg je zaterdag 26 en maandag 28 september 25% korting op 1 artikel naar keuze. Eenmaal geldig bij aankoop van minimum 2 artikelen met je getrouwheidskaart. Enkel bij Bricoplanet. Voorwaarden in de winkel.
16: Dit is Studio Brussel.
17: Studio Brussel. Goedemiddag, het is 11 uur,
18: VRT Nieuws,
17: met Jannik Aert.
19: Er is een moordonderzoek in Denderleeuw. In de deelgemeente Idergem in Oost-Vlaanderen heeft een jongen van 17 zijn moeder en zijn zus vermoord. Gisteravond vond de politie de lichamen van de vrouw van 51 en haar dochter van 20. Volgens informatie van VRT Nieuws waren ze met een bijl om het leven gebracht. De jongen is opgepakt en komt straks voor de onderzoeksrechter. Waarom de jongen het zou gedaan hebben, is onduidelijk, vertelt het parket.
20: Ja, gisteravond werden in een woning in Idergem bij Denderleeuw twee lichamen aangetroffen. Het gaat om een 51-jarige vrouw en haar 20-jarige dochter. En een 17-jarige verdachte werd gearresteerd en hij betreft de zoon van het 51-jarige slachtoffer. De verdachte zal vandaag worden verhoord en voor de jeugdrechter worden geleid. De aanleiding en de toedracht van de feiten die maken deel uit van het onderzoek. Dus daarover kan ik momenteel nog geen informatie meegeven.
19: In de begrotingsonderhandelingen van de Vlaamse regering werkt Vlaams minister-president Matthias Diependalen aan een ultiem voorstel. De twee andere partijen, van Vooruit en CD&V, zullen dan moeten zeggen of ze daarmee akkoord gaan of niet. Binnen amper 3 uur wordt Diependalen normaal gezien verwacht in het Vlaams parlement om zijn septemberverklaring af te leggen. Maar het wordt dus nog spannend of hij die deadline zal halen. Zo meteen komt de volledige Vlaamse regering samen om het over dat finale voorstel te hebben. 3 internationale organisaties dienen een klacht in tegen de Belgische overheid bij de Raad van Europa. Steeds meer diensten die zijn eigenlijk enkel nog digitaal te regelen. Denk maar bijvoorbeeld aan een afspraak bij de dokter, een bankafspraak of een treinticketje kopen. Voor sommige mensen is dat niet haalbaar om online te doen. Dat zegt het steunpunt voor de bestrijding van armoede.
21: Met de klacht van vandaag vragen we dat er met die impact rekening wordt gehouden. In het bijzonder voor de meest kwetsbare personen. En we vragen eigenlijk dat iedereen toegang kan krijgen tot informatie en diensten. En dat wil zeggen naast het digitale of naast de digitale kanalen ook via gelijkwaardige niet-digitale contact- en informatiekanalen.
19: Bij de Franse kust op het kanaal naar Engeland zijn 3 migranten verdronken toen ze de oversteek wilden maken. De 3 wilden voor de kust een taxibootje nemen. Dat zijn de bootjes die migranten op zee komen oppikken. Maar dat liep dus mis. In het westen hier en daar nog een paar buien, maar in de loop van de dag overal opklaringen bij zo'n 24 graden. Morgen wordt het een vrij zonnige en vooral ook een erg warme dag. Dan halen we temperaturen tot 30 graden.
22: Hoogstraten,
2: Hoogstraten aardbeien.
7: Studio Brussel. Kenneth
17: Bert. Waar hangt elektriciteit in de lucht? Dat komt door de warmste tocht van Eva en Dries, maar zeker ook door MGMT met hun nummer Electric Feel.
7: Je luistert naar Studio Brussel.
18: Life is music.

Op een trouwfeest kreeg Kat, de zangeres van Blue Eye, te horen van een oude kennis. Kan je echt rondkomen door alleen maar muziek te maken? Zeker wel, die opmerking bleef blijkbaar plakken. Dat hoor je al aan de titel van hun nummer Make a Living. Dit is Blue Eye.

Ik weet niet wat deze maandag op het werk al heeft gebracht, maar wij gaan voor Sexy Magic. Een nummer geproduceerd door Fred Again, met ook een sample erbij van een nummer van Etienne de Crécy.

0: weg bij intieme songwriting of ga op in aanstekelijke pop-anthems. Ontdek dit najaar de meest frisse indie-artiesten van het moment live op het podium. Met Arlo Parks, Kids With Buns, Wasia Project en Moona. Tickets en info via livenation.be. Samen met Studio Brussel.
1: Met de Superplusdienst van Delhaize gaan we
2: promokoken.
3: Vanavond Belgische kost?
1: Worst met appelmoes? Want onze worsten zijn nu 1 plus 1 gratis.
3: Ah, maar ja, dat is zeker niet de worst case scenario.
1: Koken en besparen doe je met de Superplusdienst van Delhaize. Nee, met het leven.
4: TJ Bank maakt dagelijks bankieren niet moeilijker dan het al is. Gratis rekeningen, 100% online en per transactie krijgt u 5 cent. TJ Bank, dat is evident. Open een rekening, stort 50 euro en krijg 100 euro. Info en voorwaarden op tjbank.be.

0: Zometeen gaan we nog eens naar Eva en Dries, die de warmste week letterlijk op gang aan het duwen zijn. Maar eerst gaan we luisteren naar het campagnelied van de warmste week.
1: Studio Brussel. De beste muziek hoor je eerst op Studio Brussel.
0: Het was ooit de grote droom van ons Belgisch drum and bass talent Used om op Studio Brussel te presenteren, maar nu doet hij het koelers. Hij maakt gewoon het campagnelied voor de warmste week 2026. Hij heeft het zelf geschreven en gecomponeerd. Vanavond komt hij er alles over vertellen bij Nona en Thibaut. Maar voor nu hoor je dat campagnelied al van Used, I Found You. Meteen ook de hotshot deze week. De beste

0: Een warme thuis voor iedereen, daar kunnen we alleen maar samen van dromen. Studio
1: Brussel. Eva en Dries duwen de warmste week op gang.
2: De warmste tocht van Eva en Dries.
0: Eva en Dries zijn begonnen aan een epische week. Zij duwen deze week letterlijk een warmste huis voort. Alleen om jou te kunnen inspireren om ook een actie op poten te zetten voor de warmste week. Je kan je actie laten registreren via dewarmsteweek.be. En je kan vooral deze week ook mee gaan wandelen met Eva en Dries. En mee helpen duwen aan een warmste thuis. Eva en Dries, voor iedereen die wil joinen, waar zijn jullie op dit moment?
3: Ja, jawel, wij zijn hier net toegekomen in Zonhoven. Wij hebben net 6 kilometer gestapt. Wij hebben de Jos uit zijn voortuin geplukt. Jos, hoe was het om mee te stappen aan ons huis te duwen?
4: Dat is hard duwen.
3: Hard.
4: Soms wel, ja. Ja. En zeker als die dames nalaten, hè. Ja, ja. Dan moest ik harder duwen.
3: Ah, wel, en de Jos moet eigenlijk naar huis, hè, want de patatjes staan op.
4: Ja, de patatjes staan op.
3: Maar ondertussen, Dries, wat gebeurt er hier?
5: We zijn hier dus aan het duwen, een warm huis. Het is even een beetje chaos hier, Kenneth. Maar het goede is dat er hier heel veel kinderen klaarstaan die ons gaan helpen duwen. We hebben onze as ook al gemaakt, dus die boutjes al geïnstalleerd. Dat is in orde, ons huis kan weer bollen. Die kinderen blijven hier schreeuwen. Ja, bon, het is heel plezant hier. Ik denk dat we het gewoon daarop gaan laten.
3: Maar zij gaan ons komen meehelpen duwen. Kom jullie helpen? Ja, oké. Wij zijn straks in Mechelen binnen 10 minuten, 10 minuten, denk ik. Okay. Wauw, heerlijk.
5: Waanzin.
0: Oké, wat een heerlijke chaotische tocht daar van Eva en Dries. Die blijven maar duwen, duwen, duwen roepen. Je kan vooral de hele tocht van Eva en Dries blijven volgen via VRT Max. En natuurlijk ook hier op Studio Brussel.
1: Geef Eva en Dries een duwtje in de rug door hun actie te steunen.
2: Of kom meeduwen.
1: Check alle info bij Studio Brussel op VRT Max.

0: De wereldhit van Lola Young komt er nog eens aan. Messi.
1: Ah, de Studio Brussel Snowcase is terug.
2: Let's fucking go.
3: Van 6 tot 13 maart in Saint-Sorin-d'Arve in Les Tibel.
2: Een lawine vol zalige artiesten en de beste DJ's. Nona van Brakel. Blackbox Revelation. Dikke.
4: Gasolina.
2: Jay Bernard. Hakim. Amber Bros. Andrew Medic. Ga jij mee naar de Studio Brussel Snowcase? Van 6 tot en met 13 maart in Saint-Sorin-d'Arve in Les Tibel. Info en tickets via Studio Brussel op VRT Max.
5: Studio Brussel, le Snowcase.
2: Samen met Sunweb.
6: Foodbag. De Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Dus kunnen opscheppen met...
7: Bij ons komen de Belgische groenten eerst, hè?
6: Krijg je er gratis bij. Kijk op foodbag.be.
8: Horta, horta, foodbag.
9: Voel die kat haar zalig zachte vacht.
10: Ah,
9: voelt hoe je een pluizige dictator dan plots uw vinger openrijdt.
10: Ah,
9: en toch zou gij uw leven geven, ook al heeft hij een haarbal er 9.
10: Een stoute kat.
9: Ja, uw kat leidt een luizenvrij luizenleven. Want gij gaat naar Horta. Daar spint je spontaan door de raad van onze experts. Daar bloeit je open als gigadierenvriend.
8: Horta, Horta.
9: Compleet zot van tuin en dier.
11: Verzekeren volgens Argenta. Je van het kastje naar de muur sturen bij schade? Doen we niet. Voor je klaarstaan wanneer jij overstuur bent? Doen we wel. Argenta.
12: Zo simpel kan het zijn.
13: Omdat je niet altijd zin hebt in hetzelfde, swipe je van...
14: Oeh, lekkers voor het ganse gezin.
13: In Libelle naar...
14: De 5 beste looks van nu.
13: In Feeling of naar...
14: De hotste adresjes in je buurt.
13: Uit Flair. Waar je ook zin in hebt, voor maar 1 euro per week, swipe je tussen 30 magazines met mijnmagazines.be.
15: Profiteer in september van megastockdeals bij Ford. Zeg, klopt dat hier?
16: Wat?
15: Hier staat op alle modellen.
16: Ja, ja.
15: En die prijzen, zijn die gecheckt?
16: Absoluut.
15: De Ford Kuga vanaf 24.500 euro.
16: Yep.
15: Oh, sorry. Ik ben een Ford. Leest jij de rest maar?
16: Oké. In september bij Ford. Niet te missen. Megastockdeals op alle modellen.
17: Ford.
18: Voorwaarden bij je Ford-verdeler en op Ford.be.
19: Vier Wereldchocoladedag met Leonidas. Nu 2+1 gratis op de pralinedoosjes.
20: Iedereen gelukkig.
19: Enkel in de winkels van
20: Leonidas.
19: Voorwaarden op leonidas.com.
21: Genaldi.
22: Nu bij Aldi 1+1 gratis op onze verse kip-talkoen crunchies. Dat zijn 20 crunchies voor de knaldiprijs van maar €5,69. Aldi, altijd slim.
23: Young and you're listening to Studio Brussels, Life is Music.

Vorige vrijdag heeft de Brit-Ierse band Kyo hun debuutalbum uitgebracht. Kon je trouwens in première horen hier in Radar op Studio Brussel. Met dat album bewijzen ze dat we nog veel van hen zullen horen. Dit is That's Me van Kyo.

Eva en Dries zijn nog altijd vrolijk aan het verder duwen tijdens hun warmste tocht. Er zijn een hoop schoolkinderen meekomen duwen ook. Na 12 uur gaat Gunther Dessenblauw er allemaal dieper op in. En nu hoor je nog Linkin Park met Numb.

0: En toen, na dat tuur had geghost...
1: Nee.
0: Jawel. Toen is hij gewoond op iemand anders.
1: Je meent dat.
0: Oh nee, maar wacht.
1: Oei.
0: Zijn jullie al aan het opnemen? Nonat Jolle en Mathis Mavuela praten over popcultuur, daten, fashion en alles wat de community bezighoudt. Kijk voor The Girls and the Gays nu op VRT Max. Gast, wat doet jij nu? Je zak chips gewoon laten wegvliegen.
2: Jij toch niet.
3: En jij? Jij laat toch ook geen afval achter? Iedereen mooi maken. Met de steun van Vlaanderen.
4: Bank van Breda, dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit, maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen vijf bankiers wil, maar één vertrouwenspersoon. Bank van Breda, de bank van ondernemers en vrije beroepen.
5: Als speelgoedkip heb ik een tolk nodig om te zeggen dat correct PMD-sorteren belangrijk is... Er hangt nog slagroom aan uw kip. Lip? Ja, wacht, aan mijn lip. Oei, sorry. Speelgoedkippen mogen niet in de PMD-zak, maar lege bussen slagroom wel. Om te onthouden wat er nog allemaal in de PMD-zak mag, is er een liedje. Is het een verpakking?
6: Van plastic, metaal of drankkarton.
5: Dan mag het de zak in. Vost Plus.
7: Dit is Studio Brussel.
8: Studio Brussel.
9: Een hele goede middag, het is 12 uur.
10: VRT Nieuws.
9: Hier is Belinda.
11: De Vlaamse begrotingsgesprekken zitten in hun laatste fase. Vlaams minister-president Matthias Diependalen heeft een ultiem voorstel op tafel gelegd en daar wordt nu over gepraat. Dat vertelt Heidi van Rompuy van op het Martelaarsplein in Brussel, waar de Vlaamse regering bijeen zit.
12: Na een hele nacht door onderhandelen lijkt er nu toch licht te zijn aan het einde van de tunnel. De voltallige Vlaamse regering zit op dit moment samen om te praten over het finale compromis dat minister-president Diependalen heeft voorgelegd. En we horen dat er toch voorzichtig optimisme is dat de drie partijen daarmee akkoord zullen kunnen gaan. Dat is geen minuut te vroeg, want binnen 2 uur al moet Diependalen zijn septemberverklaring uitspreken in het Vlaams parlement. Maar het lijkt er dus wel op dat hij dat zal halen.
11: De federale regering verlengt de universele bankdienst. Daardoor hebben mensen toegang tot een basispakket aan bankdiensten tegen een laag tarief, voorlopig tot 2031. Dat zegt minister van Consumentenbescherming Rob Beenders. 3 internationale organisaties dienen bij de Raad van Europa een klacht in tegen de overheid voor digitale uitsluiting. Ze vinden het niet kunnen dat steeds meer diensten alleen digitaal kunnen, zoals een afspraak maken bij de dokter of een bus- of treinticket kopen. Minister Beenders.
13: We hebben een wet gestemd die alle overheden verplicht om nog een fysiek loket te hebben en waar je ook naartoe kan telefoneren. Maar we hebben ook beslist dat banken een abonnement moeten aanbieden waarbij klanten alles fysiek kunnen doen in het kantoor voor een zeer lage kostprijs van maximaal 5 euro per maand. Dus op die manier zijn dure overschrijvingen of is het duur om geld af te halen verdwenen.
11: In Ittrichem, een deelgemeente van Denderleeuw in Oost-Vlaanderen, heeft een jongen van 17 zijn moeder en zus vermoord. Gisteravond vond de politie de lichamen van de vrouw van 51 en haar dochter van 20. Volgens onze informatie waren ze met een bijl om het leven gebracht. De jongen is opgepakt en vannacht urenlang verhoord door de politie, zegt zijn advocaat.
14: Het verhoor is sereen verlopen. Hij heeft op alle vragen geantwoord. Maar natuurlijk, u zal willen begrijpen, het betreft hier een minderjarige. De feiten zijn net gebeurd. Iedereen is uiteraard onder de indruk. Hij moet nog voorgeleid worden voor de jeugdrechter, die dan een maatregel moet nemen. De meest voor de hand liggende lijkt mij de plaatsing in een instelling.
11: Het motief van de jongen is nog onbekend. En bij de Franse kust aan Wisson zijn 2 vrouwen en een kind verdronken die het kanaal wilden oversteken naar Engeland, dat zegt de Franse politie. Ze wilden voor de kust een taxiboot nemen. Dat zijn bootjes die migranten op zee komen oppikken, maar dat liep mis. 102 andere migranten die dezelfde boot wilden nemen, zijn wel gered. Deze namiddag blijven opklaringen en wolken elkaar afwisselen. Lokaal kan er wat regen vallen, vooral in het westen dan. En we halen rond 22 graden. Morgen eerst mist en lage wolken. Daarna wordt het zonnig. En ook heel warm voor de tijd van het jaar. Lokaal tot 30 graden.
15: Aluminium ramen en deuren bij je Sapa vakman. Kijk op sapa.be. Aluminium is ons vak.
16: Studio Brussel.
17: 5 over 12.
16: Gunter D.
9: Een hele goede middag en welkom bij een nieuwe week van 5 over 12. We beginnen deze maandageditie en dat met Oscar en de Wolf.
17: Je luistert naar Studio Brussel.
16: Life is music.

0: Dat was Oscar and the Wolf.
1: Studio Brussel. 5 over 12.
0: Eva en Dries die zijn bezig met hun eigen actie voor de warmste week. Ze duwen een warme thuis van Genk naar Mechelen. En die warme thuis die weegt 750 kilo en staat op wielen. Ze kunnen dus wel een duwtje in de rug gebruiken en daarom gaan we hen deze middag aanmoedigen. Wat wil jij zeggen tegen Eva en Dries om hen aan te moedigen? Stuur jouw muzikale aanmoedigingen nu door via de app van VRT Max. En wie weet haalt die suggestie van jou straks de top 5 van de leukste inzendingen. Ik ga beginnen. Ik wil dit graag zeggen tegen Eva en Dries. Push it. Hier zijn Salt-N-Pepa.

Dancing in the Moonlight. Eva en Dries die duwen een warme thuis van 750 kilo van Genk naar Mechelen. Zij kunnen dus wat morele steun gebruiken vanmiddag. Daarom gaan wij op zoek naar aanmoedigingen voor Eva en Dries. Eens kijken wat er allemaal al is binnengekomen in de app van VRT Max. Michiel uit Zwijndrecht die wil graag dit zeggen tegen Eva en Dries. Let's fucking go! Van onze Nona en Thibaut natuurlijk. En Leen uit Burgt, die wil graag dit zeggen om Eva en Dries aan te moedigen. Kom aan en doe het. Van Phil Kevin. Kom aan en doe het. Doe het. Welke muzikale aanmoedigingen heb jij voor Eva en Dries? Stuur ze nu door via de app van VRT Max. Straks de top 5 van de leukste inzendingen. Eerst zijn hier Nothing But Thieves.

0: Nothing But Thieves en Baby Cool. Daar is de gong. Dat wil zeggen dat wij jullie inzendingen gaan afsluiten en bekijken en bestuderen en rangschikken. En de top 5 die krijg je straks na Kavinsky.
1: De Hayley Williams Show. 14 juni 2027 in Vorst Nationaal. Voor het eerst staat de Paramore frontvrouw solo in België. Op 14 juni in Vorst Nationaal. Tickets en info via greenhousetalent.com. De Hayley Williams Show live. Samen met Studio Brussel.
2: Ik ben het boe!
3: Oei.
2: Ja, ik kan niet langer bij hem blijven.
3: Je zoekt dus een eigen plek. Ver genoeg van uw ex.
2: Ja, en hoe verder liever?
3: Ver genoeg, maar niet te ver.
2: Ah ja, voor de kinderen.
3: Weet je wat? Jij kunt. Dag, Imo.
4: Decimo!
5: Vertrouw op een officiële Volkswagen concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck.
6: Volkswagen. Minder. En meer. Bij Kiesway Bank maken we bankieren niet onnodig ingewikkeld. Open een rekening, stort 50 euro en krijg 100 euro. Kiesway Bank. Dat is evident. Info en voorwaarden op kiesweekbank.be.
7: Bij Brico Planet krijg je zaterdag 26 en maandag 28 september 25% korting op één artikel naar keuze. Eenmaal geldig bij aankoop van minimum 2 artikelen met je getrouwheidskaart. Enkel bij Brico Planet. Voorwaarden

0: Stravinsky. Love Fox. Wat waren ze met Night Call?
1: Studio Brussel. 5 over 12.
0: Onze Eva en Dries die hebben zelf een actie bedacht voor de warmste week. Ze duwen een warme thuis van Genk naar Mechelen. Een warme thuis op wielen van 750 kilo. Daarom willen we deze middag wat morele steun geven. En dat met een top 5 van dingen die je wil zeggen tegen Eva en Dries om hen aan te moedigen. We beginnen zoals steeds bij de nummer 5. En daar staat de inzending van Guy. Goedemiddag Guy. Hallo Guy.
2: Ja, hallo.
0: Ah, daar ben je, Guy. Je liet even op je wachten, maar dat is geen enkel probleem natuurlijk. Hè. Beste Guy, wij zijn benieuwd. Wat wil jij graag zeggen tegen Eva en Dries?
2: Don't give up.
1: Studio Brussel. 5 over 12. Nummer 5. In this

0: Peter Gabriel en Kate Bush, dat was Don't Give Up. Studio
1: Brussel. Eva en Dries duwen de warmste week op gang.
2: De warmste tocht van Eva en Dries.
0: Jawel, onze Eva en Dries die zijn dus bezig met hun heroïsche tocht. Ze duwen een warme thuis voort en we gaan eens luisteren bij hen hoe het met hen gaat. Leven jullie nog, Eva en Dries?
3: Ja, absoluut. Dat laatste nummer heeft ons er nu wel niet per se beter door doen voelen.
0: Jullie zijn gelukkig niet in slaap gevallen.
3: Nee, we gaan het echt niet opgeven nu, dankzij dat nummer en dankzij jullie platen. Leuk dat jullie meedoen, ook Gunther, in jouw show. Wij zitten hier bijna aan 10 kilometer. Dat wil zeggen dat we een tiende van wat we deze week met ons huis willen afleggen al gedaan hebben.
4: Amai, dat is al veel.
3: Dat is goed, hè? De helft van vandaag ook. Dat gaat hier wel vlot, omdat we gelukkig hulp krijgen, want met z'n tweeën, Dries... We zijn eigenlijk niet veel waard achter dat huis met z'n tweeën. Hè?
4: Nee, ik vind dat tof aan de Limburgers. Hier staan twee mensen van de Giro... Ik stel bijna gescout. Nee. Van de Giro Zonhoven en die hebben zich in het zweet gewerkt voor ons. Goedemiddag, dag Robbe en Milan.
5: Goedemiddag.
4: Jullie zitten dus bij de Giro Zonhoven. Jullie weten misschien dat het thema van de warmste week is een warme thuis voor iedereen. Voelt de Giro aan als een warme thuis?
5: Ik vind bij ons van wel. We zitten ook al jaren met iedereen, onze vrienden, samen op de Giro. En nu zijn we dan ook allemaal samen leiding. Dus dat is echt wel een thuis geworden.
4: Ja, hoe zie je dat die leden zich thuis voelen?
6: Ja, we proberen elke week een leuke activiteit te voorzien voor elke leeftijd. Iedereen is welkom bij ons, alle jongens van Zonhoven en in de buurt. Dus we proberen elke zondag namiddag de leukste dag van de week te maken.
3: Eva, dank jullie wel om hier te staan op een maandagmiddag begot voormiddag. Jullie zijn studenten, jullie moeten straks nog naar de les. Hoe vonden jullie het duwen van ons huis eigenlijk? Is het wat meegevallen, Milan? Want je bent licht aan het zweten.
5: Ik werk mezelf snel in de zweet, ja. Maar het gaat, maar het is wel zwaar. Dus het is altijd fijn als andere mensen ook komen helpen. Hè.
3: Ja, voilà. Ook wel goed dat er mensen naar jullie toeterden. Want jullie kennen duidelijk heel Zonhoven met de Giro. Maar ook nog even een shout-out geven aan het woonzorgcentrum. Die zijn ons ook komen, misschien mentaal vooral ondersteunen met rikshas en een zwaaiende Helena en Maria en hun middagpauze. Dat was top. Ook de basisschool De Lettermolen, die waren met gigantisch veel.
4: En Jacqueline ook nog. Jacqueline was haar prei aan het snijden. Is speciaal uit haar huis gekomen. Die was haar toiletbril nog aan het vervangen en zo. Dat allemaal gebeurt. In het midden van onze tocht is ook speciaal dat allemaal dat werk aan de kant gelegd voor ons te komen helpen.
3: Ja, maar dus belangrijk wel, echt laat ons niet in de steek. Dat is tof dat jullie al platen aan het kiezen zijn, maar als je in de buurt bent van Zonhoven, of ga eens even kijken op VRT Max, waar we nog gaan passeren vandaag, zwier gewoon een beentje bij. Want dan maakt het huis, weegt 750 kilo en elk duwbeen dat komt helpen, maakt het ietsje lichter. Wij gaan er even een lunchje doen. We zullen jullie ook... een drankje of zo op zijn minst.
4: Ja, Giro Zonhoven.
3: Giro Zonhoven rules. Echt waar. Dus Gunther, we gaan hier iets eten en we beginnen straks verder te duwen.
0: Oké, smakelijk. Je kan Eva en Dries blijven volgen.
1: Eva en Dries een duwtje in de rug door hun actie te steunen.
2: Of kom meeduwen.
1: Check alle info bij Studio Brussel op VRT Max.

0: Sam Fender en 17 Going Under. Eva en Dries die zijn bezig met het duwen van een warme thuis. Op wielen van Genk naar Mechelen, 750 kilo moeten ze voortduwen. Daarom kunnen ze wat steun gebruiken. En dat met een top 5 van muzikale boodschappen aan hen. Om hen aan te moedigen. We zitten op plek 4 en daar staat de inzending van Sam uit Hamond-Hachel. Goedemiddag Sam.
1: Goedemiddag.
0: Goedemiddag en proficiat met jouw vierde plek.
2: Ja, goed gedaan Sammy boy.
0: Yeah. Heel goed. Ben je het een beetje aan het volgen, die warme thuistocht? Of boeit het jou geen hol? Kan ook natuurlijk.
1: Jawel. Okay. We volgen mee.
0: Heel goed. Ja, jij hebt een muzikale boodschap voor hen, zeker als ze een berg moeten opduwen. En welke is dat? Wat wil jij zeggen tegen Eva?
1: Move on up.
0: Move on up, inderdaad.
3: Studio Brussel, 5 over 12. Nummer 4.

0: Mayfield en Move On Up. De top 3 van vandaag, die hoor je straks.
1: Vanaf woensdag tot 30% korting op alles voor dieren. Alsjeblieft en als u blaft. Horta, compleet zot van tuin en dier.
2: Stap in een Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
3: Ervaar ook dat gevoel in de nieuwe elektrische C-klasse. Nu met exclusieve Stardays-voordelen. Ontdek hem bij je erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
4: Op zoek naar een haalbaarheidsattest? Dat kan met Immoscoopman.
3: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via Immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
4: Immoscoopman!
5: Hier weten ze wat jij het liefste net en dat hondje Charlotte net.
6: Bij je buurtsuper krijg je dit weekend een zakje Libeert chocoladecadeau. Vind de deelnemende winkels via superbuurt.be en maak kans op een chocoladecadeau.

0: En I need.
1: Studio Brussel. 5:55.
0: Zal maar een warme thuis op wielen van 750 kilo moeten voortduwen van Genk naar Mechelen. Gelukkig moet ik dat zelf niet doen en is het ook niet mijn idee, wel dat van Eva en Dries. Wij maken daarom vanmiddag een top 5 van muzikale boodschappen om hen aan te moedigen. We zitten bij de top 3 en op 3 staat de inzending van Sebastian uit Lebbeke. Goedemiddag Sebastian.
2: Dag Gunther.
0: En proficiat met jouw derde plek. Yeah, yeah baby. Ja. In jouw bericht zette je wel, jouw nummer is ideaal om Eva en Bram aan te moedigen. Maar het is Eva en Dries, hè?
2: Oei, sorry.
0: Ah, geen probleem. Oké, okay, kan gebeuren natuurlijk. Hè. Mijn ouders hebben ook ooit een fout gemaakt. 44 jaar en 9 maanden geleden. Maar daarover een andere keer meer. Wij zijn benieuwd, wat wil jij zeggen tegen Eva en Dries?
2: Dat ze er moeten voor gaan.
0: Ja, en welk nummer dacht je dan?
2: Dat was Gas Gas.
1: Studio Brussel. 5:12. Nummer 3. Ja!

0: Goran Bregovic en Gas Gas. En van de nummer 2 gaan we, van de nummer 3 liever, gaan we naar de nummer 2 van onze top 5 van muzikale boodschappen aan Eva en Dries. En dat om hen aan te moedigen voor het voortduwen van hun warmste thuis. Op die tweede plek staat de inzending van Marten uit Antwerpen. Zij wil graag dit zeggen tegen Eva en Dries. Don't stop believing.
1: Studio Brussel. 5 over 12. Nummer 2.

0: Journey and Don't Stop Believing.
1: Studio Brussel. 5 over 12.
0: Zometeen de nummer 1. Eerst een overzicht van de top 5 muzikale boodschappen aan Eva en Dries. En dat om hen aan te moedigen bij het voortduwen van hun warmste thuis op wielen. Op 5 hadden we Don't Give Up van Peter Gabriel en Kate Bush. Op 4 Move On Up van Curtis Mayfield. Op 3 Gas Gas van Goran Brekovic. En zo net dus op 2 Don't Stop Believing van Journey. En op 1, plek 1, staat de inzending van Lisa. Goedemiddag Lisa.
2: Hallo.
0: En proficiat, jij bent vandaag...
3: De leukste, de leukste. Je bent vandaag de leukste, de leukste, de leukste. Hey, hey, hey.
0: Goed gedaan, Lisa. Wat wil jij zeggen tegen Eva en Dries?
2: Harder, better, faster, stronger.
1: Studio Brussel. 5 over 12. Nummer 1.

Daft Punk, Harder, Better, Faster, Stronger. Nog eentje voor 1 uur. Deze van Dominic Fike. Hier is hij met zijn Painted Doll.

0: vanavond op VRT1.
1: Weet jij wat je moet doen als je een beer tegenkomt?
2: Dan moet je jezelf groot maken en veel lawaai maken. En ba, ba, ba, ba, ba. Voilà.
1: Volgens mij gaan we hier nog beren traumatiseren in de Pyreneeën.
0: Op VRT1 zullen de beren het geweten hebben in Dwars door de Pyreneeën. Op VRT Canvas is er Red Kite over de Belgische evacuatie uit Afghanistan. En op VRT Max onthult Sven de Leijer zijn geheime uitdagingen in Is het gelukt? Alvast veel kijkplezier.
3: Een testrit met de nieuwe Audi A3 Sportback. Dat is horen, zien en ervaren. Design dat u raakt. Technologie die verwondert. Een Audi ervaart u vooral zelf. Vraag uw testrit aan tijdens de Audi Experience Days tot en met 12 oktober. Er is al een nieuwe Audi A3 Sportback vanaf €299 per maand in Easylease. Met een voorafbetaling van €4.400. Aanbod voor particulieren. Info en voorwaarden op audi.be.
4: Kiezwij Bank maakt dagelijks bankieren niet moeilijker dan het al is. Gratis rekeningen, 100% online en per transactie krijgt u 5 cent. Kiezwij Bank, dat is evident. Open een rekening, stort €50 en krijg €100. Info en voorwaarden op kiezwijbank.be.
5: Dit is Studio Brussel.
6: Studio Brussel.
7: 1 uur, heel erg goedemiddag.
8: VRT Nieuws.
7: Met Melina Verbeek.
9: De Vlaamse begrotingsgesprekken liggen stil. De begrotingsonderhandelingen van de Vlaamse regering zijn voorlopig stilgelegd nadat een kabinetchef van Vooruit onwel is geworden. Vlaams minister-president Matthias Diependalen had een laatste voorstel gedaan over nieuwe inkomsten en besparingen, maar de gesprekken daarover zijn voorlopig gestopt, vertelt Heidi van Rompuy, die de onderhandelingen volgt van op het Martelaarsplein in Brussel.
10: De onderhandelingen over de begroting zaten hier in de laatste rechte lijn toen er rond 12 uur plots een ambulance verscheen voor het kabinet van Vlaams minister-president Matthias Diependalen. Uiteindelijk bleek dat de kabinetchef van een van de Vooruit-ministers plots onwel was geworden. En er is daarom in samenspraak met alle Vlaamse ministers beslist om de gesprekken voorlopig even stop te zetten. Normaal gezien moest Vlaams minister-president Diependalen binnen een uurtje zijn septemberverklaring afleggen in het Vlaams parlement. Maar het is voorlopig nog onduidelijk of die zal worden uitgesteld door wat er allemaal gebeurd is.
9: In Idrichem bij Denderleeuw in Oost-Vlaanderen heeft een jongen van 17 zijn moeder en zus vermoord. De jongen viel gisteravond eerst zijn zus van 20 en dan zijn moeder van 51 aan met een bijl. Daarna belde hij de politie. Volgens onze informatie waren er tot nu geen problemen met de jongen. Waarom hij dat gedaan heeft is dus onduidelijk, al heeft hij wel een verklaring gegeven aan de politie, zegt zijn advocaat.
11: Hij heeft dat aangeraakt, het motief, maar u zal willen verstaan, dat kan natuurlijk niet gezegd worden. Omwille van het geheim van het onderzoek. Het is voor mijzelf een zeer bizarre zaak. Meestal is er iets zeer aanwijsbaar. Bijvoorbeeld drugs of extreem familiaal geweld. Dus dit is, in die zin is dit zeer merkwaardig.
9: De jeugdrechter moet nu beslissen wat er met de jongen gebeurt. Wellicht wordt hij in een gesloten instelling geplaatst. En in Brussel hebben Dokters van de Wereld en een aantal vrouwenorganisaties actie gevoerd voor het recht op veilige abortus. Ze klagen aan dat er wereldwijd elke 13 minuten een vrouw sterft door een onveilige abortus. Ook in ons land moeten vrouwen soms uitwijken naar Nederland om daar een abortus te kunnen krijgen, zegt Lisbeth Lambeets, die zorgverlener is in een Vlaams abortuscentrum.
12: Hier in België zijn er elk jaar 400 mensen die nog naar Nederland moeten omdat het hier in België niet meer mogelijk is. Concreet betekent dat dat mensen in een kwetsbare situatie met weinig financiën financiële middelen er niet altijd zelf geraken. Dan hebben we compagnon bijvoorbeeld die wij kunnen inschakelen om hun te begeleiden als chauffeur. Wij proberen zelf ook soms financiële hulp te bieden. En natuurlijk de mensen die de middelen hebben, die zien we eigenlijk niet bij ons in de abortuscentra. Dus die verdwijnen ook nog eens onder de radar.
9: In ons land kan een abortus tot 12 weken zwangerschap. Het is vandaag Internationale Dag voor Veilige Abortus. Deze namiddag afwisselend zon en wolken. Lokaal kan er wat regen vallen, vooral in het westen dan. En we halen rond 22 graden. Morgen eerst mist en lage wolken, daarna wordt het zonnig. En ook heel warm, lokaal tot 30 graden zelfs.
13: Blokletter, wanneer kwaliteit telt. Je schrijft Blokletter.
14: Studio Brussel, Rick de Bruiker.
7: Een middag vol vertieren met de muziek van de familie Ray, Dressed Like Boys, een ruttelende jaguar van DJ Ronaldo en Mark Ronson met Licky Lee.
15: Je luistert naar Studio Brussel.
14: Life is music.

Mark Ronson, Leaky Lee, Late Night Feelings. Dit stukje? Ik zat er niks van. Het is wel aanstekelijk. Goed. Het is maandag en het geluk zit aan onze kant nu al het begin van de week. Want de werkerboutique die heeft alvast de drukker gebeld, want die weet nu welke letters zijn het groot mag zetten op de affiche. De eerste headliner voor werkerboutique eind juni is namelijk bekend. Heb je het al gehoord? Ray die komt af. Wereldklasse in Werchter. Dus dit is Ray samen met haar zussen Absolutely en Emma. En het geluk hè, dat aan onze kant is Joy. Joy.

klein klassiekertje op deze maandag. DJ Rolando. Ik zeg het, zeg de naam 10 keer snel achter elkaar en je komt zeker uit bij DJ Ronaldo. Dit is Rolando hè, en zijn Jaguar. Straks een feest voor gelukszakken met tickets en kapitaal. Want Oasis zit hier klaar. Eerst een Belg met de wereld aan zijn voeten. En zijn handen achter de vleugelpiano. Jelle den Turk, a.k.a. dat weet je ondertussen al, Dressed Like Boys. En zijn And Then I Woke Up.

0: zijn voor mij die hoge noten op het einde. Die het me echt doen. Dressed Like Boys and Then I Woke Up. Zo dadelijk. Een van de meest tumultueuze relaties na Frank en Simonneke. Die van de broertjes Gallagher.
1: Epica viert hun 25e verjaardag. Beleef de Symphonic Synergy Tour. Een uniek concert met een symfonisch orkest. Vrijdag 24 september 2027 in de Lotto Arena Antwerpen. Tickets en info via livenation.be. Epica Live. Samen met Studio Brussel.
2: Allee bro, uw pizzadoos hier zomaar achterlaten.
3: Jij toch niet.
4: En jij? Jij laat toch ook geen afval achter? Iedereen mooimaker. Met de steun van Vlaanderen.
5: Bij Aldi 2 plus 1 gratis op onze verse avocado's. Dat zijn 3 avocado's voor de knaldiprijs van maar €2,58. Aldi, altijd slim.
6: Wie bij AXA Verzekeringen online een verzekering afsluit.
7: Voilà, zei, ons nieuw appartement is verzekerd.
6: Kan ook altijd rekenen op de expertise van een makelaar.
8: Oh nee!
7: Oei, wat is er?
8: De fritketel die heeft een gat gebrand in ons aanrecht.
7: Oei?
8: Ja, wat nu?
7: Ik bel direct de makelaar.
6: Krijg nu de eerste 2 maanden van je woonverzekering cadeau. AXA. Actie geldig tot en met 30 november voor elke nieuwe woonverzekering Comfort Thuis van AXA Belgium. Raadpleeg voor je intekent de productfiche, beperkingen, uitsluitingen en actievoorwaarden op axa.be.
9: Kan ik zonder werkervaring met een trein leren rijden?
10: Kan ik als treinbegeleider elke dag duizenden reizigers helpen?
11: Kan ik bij jullie nog beter worden in techniek?
12: Yes!
13: Ook meewerken aan de trein van morgen? Kijk dan op nmbs.be/jobs.

Oasis, Live Forever. Het zijn weer mooie tijden voor de mensen met tijd en geld. En ook voor de fans van Oasis. Want op 3 dagen tijd zijn ze allemaal op. De tickets voor die Europese Tour van Oasis. Waarmee ze dus ook naar Amsterdam en naar Parijs komen. En als ik op Instagram keek, dan leek het alsof iedereen die daar naartoe gaat, zou ik die kennen. Dus het gaat leuk worden in dat stadion. Als 1 familie samen zingen met al die klassiekers van Oasis. Zo dadelijk even het huis de baan optrekken met Eva en Dries. Eerst een andere kerel die ook al wat kent van stadia vullen. Hij had ondertussen zelfs een vaste koffieplek in Amsterdam. Zo vaak heeft hij er gespeeld. Dit is Harry Styles en zijn Aperture.

Michael Kiwanuka. Ja, opvallend nieuws vorige week, hè. Het was een hersenbloeding blijkbaar die hem dwong om even alles stil te leggen, zijn show Pukpopok af te gelasten. Blijkbaar ook wel stevig, want hij schreef, er ligt een lange, zware weg voor me. Intussen krijgen we wel een plaat van Michael Kiwanuka die er nog aankomt. Ja, laat ons hopen dat het allemaal goed komt. Maar wij wensen hem alleszins een spoedig herstel. En we wensen hem ook Godspeed. En die Godspeed, die komt van Royal Blood 10.

0: Youngblood. En 10 over 10. Ja, ik ben gedwongen om even het verkeer erbij te halen. Want er is een serieuze opstopping gemeld op dit moment rond Zonhoven. En als ik het juist heb, heeft dat alles te maken met dit.
1: De warmste week op gang.
2: De warmste tocht van Eva en Dries.
0: Ja, de warmste week die zit eraan te komen. We verhuizen dit jaar van Genk naar Mechelen. En we doen dat letterlijk. Vraag dat maar aan Eva en Dries, want die gaan vanaf vandaag de pleinen tellen en vooral ook letterlijk die kilometers vreten. Met een warme thuis van 750 kilo die ze eigenhandig de Vlaamse wegen doorsleuren. En ik hoop vooral dat die kar gekeurd is daar voor ze daar vertrokken zijn. Dag Eva, dag Dries.
3: Hey, goedemiddag.
0: Hey, goedemiddag. Hoe gaat-ie daar?
4: Wel, we hebben net een broodje gegeten. We waren zo even slap in de benen. We dachten ook, oh, we gaan dat huis hier helemaal op ons moederziel alleen moeten duwen naar Mechelen. En toen kwamen er hier 1000 schoolkinderen van heel Zonhoven.
3: Dat is hier Zonhoven in de zonnestraal. Hoe heet jullie school?
5: De Zonnewijzer.
3: De Zonnewijzer, sorry, ja.
4: Ja, juf Dominique van de Zonnewijzer. Zalig dat jullie met zoveel volk ons hier staan op te wachten al een hele tijd. Ja. Wat doe jij op school, juf Dominique?
5: Ik geef vanaf dit jaar heb ik geen eigen klas meer. Ik doe dus eigenlijk van alles en nog wat. Ik geef godsdienst halftime. Ik geef WO in het zesde. Ik geef ondersteuning in sommige klassen of kinderen die ziek zijn geweest, werk ik bij. Ja, noem maar op. Ik ben eigenlijk een soort vlinder.
4: Een vlinder in de Zonnewijzer. Prachtig op deze zonnige namiddag. Ja, het thema is natuurlijk een warme thuis voor iedereen. Hoe zorgen jullie ervoor dat hier in Zonhoven elk kind een beetje een thuis voelt op school?
5: Dat begint denk ik 's morgens vroeg al aan de poort. Ik heb dan poortbewaking samen met collega's. Ja, ze verwelkomen, alles goedemorgen zeggen. Degenen die iets op hun lever leggen, of op hun lever hebben, die komen dat dan wel eens vertellen. We hebben ook allemaal aparte hoekjes op de speelplaats. We hebben bijvoorbeeld een chill and still plaats. Dus voor kinderen die het moeilijk hebben of die ergens een ruzie hebben tijdens de speeltijd, dat ze zich eens een beetje kunnen terugtrekken om tot rust te komen. We volgen ook het welbevinden op van de kinderen. Dus dan moeten ze een vragenlijst beantwoorden of invullen op hun laptops. En ze bijvoorbeeld een lijstje maken elk jaar met welke vrienden ze graag in de klas zouden zitten het jaar erop. Om hun zo goed mogelijk te laten voelen. Ja.
4: Iedereen die er niet kan geraken op onze duwtocht kan natuurlijk ook een centje storten voor onze actie van de warmste week op VRT Max. Dat gaan we hier niet vragen aan die kinderen. Maar misschien kunnen we hen wel iets anders vragen, Dries.
3: Ja, want ik vraag me af, juf Dominique, hoe zit het met de spierballen van de leerlingen hier?
5: Ik hoop heel goed. Ze hebben pas gegeten, dus dat moet al wel lukken.
3: Oké, ik ga het eens vragen.
6: Lieve leerlingen van basisschool De Zonnewijzer, willen jullie ons helpen?
7: Ja!
6: Oké, herhaal. Eva en Dries.
7: Eva en Dries.
3: All right, dat komt goed. We gaan duwen.
8: Let's go!
4: Oké, kom aan.
0: Ik denk dat er heel genoeg is daar. Met wat is het? 20.000 kinderen die erachter die kar aan het lopen zijn op dit moment. Veel succes daar, Eva en Dries.
1: Geef Eva en Dries een duwtje in de rug door hun actie te steunen.
2: Of kom meeduwen.
1: Check alle info bij Studio Brussel op VRT Max.

0: Dat zal op de hoogte zijn daar in Mechelen. En ze komen eraan met die warmste thuis. Nog wel een paar kilometers te gaan, maar ze worden goed geholpen. Zo'n 5000 leerlingen daar in Zonhoven. Die allemaal de spierballen aan het laten rollen zijn. En op die toon van Brian Adams gaat dat echt aan een ongelooflijk tempo. Oppassen in die zone 30 daar, Eva en Dries. Oppassen in die zone 30. Zo dadelijk Beyoncé en Kendrick Lamar.
1: De legende van Deep Purple leeft verder. Op vrijdag 23 oktober in de Lotto Arena in Antwerpen. Mis deze avond vol rockgeschiedenis niet. Tickets en info, livenation.be. Deep Purple Live, samen met Studio Brussel.
2: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Dus kunnen opscheppen met...
3: Ik kan niet vast aan een abonnement.
2: Krijg je er gratis bij. Kijk op foodbag.be.
4: Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kruk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
5: Krijg dat big deal gevoel. Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober exclusief voor Prime leden. Word nu Prime lid op amazon.com.be.
6: Daar lig je dan, in bad, urenlang, als een rozijn met je tablet op zoek naar de beste autoverzekering.
5: Oh.
6: Maar dan bots je opeens op mijnvergelijker.be en bam, je bent vertrokken. Plots scheur je in je badkuip over een bobsleepbaan. Links de verzekeraars, rechts de beste premies. Rakelings langs de kleine lettertjes. En zo heb je gemiddeld €380 per jaar bespaard. De allersnelste manier om geld te besparen op energie, verzekeringen en telecom. Mijnvergelijker.be.
7: Luister, hè. Het enige dat ik wil, is zelfstandig zijn. Mijn eigen praktijk, eigen klantjes, eigen centen. En niet al die paparazzen!
8: Voor elke zelfstandige die boekhouden haat, is er Dexter. Boekhouden? Ja, maar geen seconde te veel. Probeer het een maand gratis via Dexter.be.
9: Nog voor jij kan denken...
10: Ik heb geluk geen energie...
9: krijg je van Heelan al een terugbetaling voor je psychotherapie... en nog voor je beseft dat je conditie achteruit is gegaan... zie je al een deel van je sportabonnement terug op je rekening staan... en nog voor...
11: Oh, mijn rug zit vast!
9: Heeft je osteopaat je al met de juiste... verrast?
12: Excuseer, ik lig toch op een kamer alleen?
9: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
13: Nu bij Zeeman. Dames, basic t-shirts lange mouw, 2 voor €7. En 2 pak herenboxers, 2 voor €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.

En een serieus applaus. Beyoncé, oftewel Queen Bee en Kung Fu K. Kendrick Lamar en Freedom. Wat einde eraan? Wat is het eigenlijk? I was served lemons, but I made lemonade. 10 jaar oud ondertussen van een paar album Lemonade. Freedom. En wat is freedom? Is dat al 20 jaar je goesting doen en muziek maken waar je jezelf mee amuseert? Ik denk dat dat wel past binnen de definitie van freedom. En ik denk dat de definitie ook wel toe te passen is bij de gasten van Black Box Revelation. Want die zijn ondertussen toch ook al heel lang volledig een goesting aan het doen en muziek aan het maken waar ze heel erg veel zin in hebben. Dat is ook te horen op hun nieuwste muziek. Dit is Black Box Revelation en hun Wicked. Het is maandag. Heel erg goedemiddag.

één koor. En op een dikke drun aan beat. Showers Love Tonight in a Vintage Culture Remix. En straks na 2 uur krijg jij van mij The Roots. Je krijgt R.E.M. En onze nieuwe hotshot, die komt er ook aan.

0: over bijvoorbeeld wie is de Belgische Drake.
1: Drake, weet al. We
0: know. Oh, en we blijven dus ook livestreamen en...
1: Toch niet te veel verklappen, hè?
2: Oké, say less.
1: Hey.
3: Eerlijk met Esther Nwanu en Gelor Kiyaku. Nu op VRT Max. Minder en meer.
4: Bij KeyTrade Bank maken we bankieren niet onnodig ingewikkeld. Open een rekening, stort 50 euro en krijg 100 euro. KeyTrade Bank, dat is evident. Info en voorwaarden op keytradebank.be.
5: Belgen zijn rijk, maar veel van ons vermogen slaapt op een spaarrekening bijvoorbeeld. Wie slapend rijk wil worden, moet zijn geld wakker maken. Ontdek beleggen zonder risico met de Trends Beleggers Challenge. Beleg gratis met 100.000 euro virtueel geld. En win 10.000 euro echt geld. Doe gratis mee op beleggerschallenge.be.
6: Ik wacht al maanden op een pleeggezin.
7: Hoe wordt het rusthuis mijn thuis?
8: Ik weet zelfs nog niet waar ik slaap vannacht.
9: Veel mensen in Vlaanderen en Brussel hebben geen veilige of warme thuis. Daarom vlammen we dit jaar met de warmste week samen voor een warme thuis voor iedereen. Kom zelf ook in actie op dewarmsteweek.be. De warmste week van VRT met de warme steun van KBC.
10: Dit is Studio Brussel. Studio Brussel.
11: 2 uur, goedemiddag.
10: VRT Nieuws.
11: Met Lina Verbeek.
12: De septemberverklaring wordt uitgesteld.
13: Er zijn 2 mensen onwel geworden en dan lijkt het ons niet verstandig om nog verder te gaan.
12: Vlaams minister-president Matthias Diependalen zou rond deze tijd het begrotingsakkoord voorstellen in het Vlaams parlement. Maar de septemberverklaring wordt verplaatst. De begrotingsgesprekken zijn stilgelegd nadat er 2 mensen onwel zijn geworden.
13: Ik denk dat de gezondheid van onze medewerkers en onszelf belangrijker is. En dan, dus dan denk ik ook dat we maar beter een extra dag of 2 dagen nemen om te kijken wanneer we wel naar het parlement kunnen gaan.
12: Heidi van Rompuy volgde de onderhandelingen voor ons die toch al in een slotfase zaten.
14: Vlaams minister-president Diependalen die moest hier eigenlijk rond deze tijd zijn beleid voor het komende werkjaar komen voorstellen. Het leek er sowieso al op dat hij dat maar heel nipt zou gaan halen. De hele nacht hebben de ministers hier nog zitten onderhandelen over de begroting. Ze raakten er maar niet uit waar er bespaard moet worden. Maar rond de middag bleek dan plots dat zowel CD&V-minister Kervits als de kabinetchef van een van de vooruitministers allebei onwel waren geworden. En dus worden de onderhandelingen over de begroting voorlopig opgeschort en wordt de septemberverklaring dus uitgesteld. Volgens Vlaams minister president Diependalen zaten ze wel heel dichtbij een akkoord, maar door wat er allemaal gebeurd is, is alles dus minstens met 1 dag uitgesteld.
12: Federaal minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke zegt dat een job de beste bescherming tegen armoede is en dat hij daarom langdurig zieken zoveel mogelijk wil begeleiden om weer aan het werk te kunnen gaan. Hij reageert daarmee op een bevraging van het Christelijk Ziekenfonds. De CM vraagt dringend maatregelen van de federale regering om te voorkomen dat langdurig zieken in financiële problemen geraken. En in Brussel hebben Dokters van de Wereld en een aantal vrouwenorganisaties en NGO's actie gevoerd voor het recht op veilige abortus. Ze klagen aan dat er wereldwijd elke 13 minuten een vrouw sterft door een onveilige abortus. In ons land moeten elk jaar zo'n 400 vrouwen voor een abortus uitwijken naar Nederland. De regels rond abortus in België moeten dringend aangepast worden, vindt Ellen Verheid van Dokters van de Wereld.
15: Er is een voorstel van minister Verlinde om de abortustermijn uit te breiden naar 14 weken, maar die zou maar soelaas bieden aan maar 1/4 van de vrouwen die elk jaar naar Nederland moeten gaan, noodgedwongen om daar een abortus te kunnen laten doen, omdat daar de termijn gaat tot 22 weken.
12: In ons land kan een abortus tot 12 weken zwangerschap op dit moment. Het is vandaag Internationale Dag voor Veilige Abortus. Deze namiddag afwisselend zon en wolken. Lokaal kan er ook wat regen vallen, vooral in het westen dan. En we halen tot 22 graden. Morgen eerst mist en lage wolken. Daarna wordt het zonnig en ook heel warm dan. Lokaal tot 30 graden dan.
16: De Koning. De slimme kijk op ramen. Brussel, Rick de
11: Bruyker. We kunnen al opwarmen voor die warme dagen die eraan komen. En ook hier ga ik jou niet in de kou laten staan met Used, met R.E.M. en met The Roots. Goedemiddag.
10: Je luistert naar Studio Brussel.
16: Life is music.

0: The Roots. Een soort van Amerikaanse tegenhanger van de laatste showband uiteindelijk, toch? Al jaren deel van de Tonight Show met Jimmy Fallon natuurlijk. The Roots en The Seeds. En nu iets dichter bij huis voor onze hotshot deze week.
1: Studio Brussel. De beste muziek hoor je eerst op Studio Brussel.
0: Want onze hotshot deze week, dat is eigenlijk al een kleine voorbode, een opwarming, een sneak peek, zeggen ze ook wel, van hoe de warmste week zal gaan klinken. Want ons thema dit is bekend en het komt uit De Kempen van Kempenzoon Joost. En die gast, misschien wist je dat al, misschien ook niet, ik wist het al sinds niet, die wilde als kind blijkbaar heel erg graag voor de radio werken. Een droom zelfs van hem was om in het glazen huis te zitten ooit. En oké, heeft uiteindelijk gekozen voor het leven vol beats en vol DJ-sets. Maar hij gaat te horen zijn tijdens onze warmste week samen met Judith, want die heeft hij erbij gevraagd voor de vocals met dit als resultaat.
1: De beste muziek hoor je eerst op Studio Brussel.
2: Daarom is dit deze week onze hotshot.
1: Joost en Judith. I found you.

al klappend en huppelend door de maandagnamiddag met R.E.M. en een shiny happy people. Ja, met deze muziek wordt die 9 to 5 een makkie, toch? Ook de 9 to 5 van Oase, die nog kent van de nieuwe lichting. En die nieuwe muziek aan het maken is. En wat zijn wij blij met die nieuwe muziek. Dit is Oase met dus een kleine ode eigenlijk aan Dolly Parton, die er ook al eentje had benoemd naar de 9 to 5. Dit is Oase en haar 9 to 5.

0: Rosé en haar 9 to 5. Het is voor Drake, die moet oppakken.
1: Dit weekend trakteert jouw buurtsuper je op Libeert chocolade. Vind de deelnemende winkels via superbuurt.be en maak kans op een chocoladeweekend in Brugge.
2: In het leven is het altijd en deadlines halen, en kids ophalen, en zoeken naar laadpalen. Bij Q8 Electric is het ook altijd en supersnel laden, en nu hier, en straks ook daar kunnen laden. En zelf ook even opladen.

0: Want wij zijn een straflaatstation en een zoveel meer station. Q8 Electric.
1: Wie bij AXA Verzekeringen online een verzekering afsluit.
2: Voilà, onze nieuwe auto is verzekerd.
1: Kan ook altijd rekenen op de expertise van een makelaar.
3: Oh nee, dat is tegen een auto van Pauline. Wat nu?
2: Bel erop onze makelaar.
1: Krijg nu de eerste 2 maanden van je autoverzekering cadeau. AXA. Actie geldig tot en met 1 november voor elke nieuwe verzekering Comfort Auto van AXA Belgium of vervanging van voertuig in een bestaande verzekering. Raadpleeg voor je intekent de productfiche, de beperkingen, uitsluitingen en actievoorwaarden op axa.be.
4: Knaldi!
5: Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op onze verse kip kalkoen crunchies. Dat zijn 20 crunchies voor de knaldiprijs van maar 5,99 euro.

I left the city. Drake, Hotline Bling, a.k.a. Drake en zijn roze telefoon. Niet die van de Koorheid, denk ik. Maar de laagste prijzen voor de beste muziek, die krijg je uiteraard altijd van mij. En in promo Fontaine's DC straks na de winnares van de VMA voor Best New Artist, Sienna Spyro, die dus nu in het lijstje komt met namen als Nirvana, Eminem, Olivia Rodrigo en Billie Eilish. En ik snap het wel met zo'n stem. Dit is Sienna Spyro en Great Expectation.

0: Behalve er een gigantische hit over schrijven, The Coral, Dreaming of You. Normaal gezien is er nooit zoveel volk op de baan in Zonhoven, maar vandaag is daar over de kop lopen. Straks eens kijken wat er daar aan de hand is na deze numero uno.
1: Dit is de nummer 1 in de afrekening.
2: Stem voor jouw favorieten
1: bij Studio Brussel op VRT Max.
3: Hi, this is Fontaine DC, and you're listening to Studio Brussels.

0: Ierse dramatiek. Met Fontaine's DC en Marianne. Ja, er is normaal nooit zoveel volk op de baan in Zonhoven. Kan je soms genieten van de rust en de stilte, maar vandaag is er wel over de kop lopen. Zeker op de Timmerveldweg tussen Zonhoven en Zolde. Het is daar iets drukker dan normaal en er is zelfs een kleine opstopping.
1: Studio Brussel. Eva en Dries duwen de warmste week op gang. De warmste tocht van Eva en Dries.
0: Bij die warmste tocht, dat houdt in dat ze met de warmste thuis op de baan zijn. Dat is een kar van 750 kilo die van Genk naar Mechelen noemt. Een kar op wielen die ze op eigen kracht is. En ook op de kracht van heel wat mensen die komen helpen. Best wel wat kilometers moeten verplaatsen. En als je zelf frisse benen hebt, dan moet je maar eens gaan kijken op de Studio Brussel pagina op 14 Max. Dan zie je waar ze zitten. En als je dat wat in de gaten hebt gehouden de laatste minuten, dan heb je misschien gezien dat dat bolletje daar toch al even stil staat. Goedemiddag, Eva en Dries. Hoe is het daar op de Timmerveldweg? Moet daar wel heel mooi zijn, want er is dan precies al even stil.
2: Het is hier prachtig, maar ik zou wel graag hebben dat je onze kar geen kar noemt, maar een huis.
0: Sorry,
2: op
0: dat is waar. Het is een prachtig huisje. Dat is wel echt waar.
2: Het is een huis met zonnepanelen en alles erop en eraan. We hebben eigenlijk goed en minder goed nieuws.
3: Ja,
2: het goede nieuws is dat het hier echt fantastisch is.
3: Ja,
2: het is hier
3: mooi.
2: Prachtig. De mensen zijn super lief. Iedereen zwaait, iedereen toetert.
3: Hier is de Spaanse villa langs
2: de weg. We hebben net met de, ik denk 400 Zonhoofse schoolkinderen die straat hier totaal onveilig gemaakt. We zijn dat huis aan het turen op volle kracht. 12,5 kilometer hebben we al in de benen. En dat huis bolt hier. Maar dus daar schort het schoentje.
3: Ja, want die Zonhoofse kinderen, dat is ook deel van het probleem, want die hebben zo hard geholpen. Dankjewel allemaal, basisschool De Zonnewijzer. Maar daardoor is ons huis het aan het begeven. Het is, wij zijn maar simpele radiomakers die met een ambitieus plan kwamen. Maar onze wielas, om even heel technisch te worden, is aan het doorbuigen, aan het krakken. En er zijn technici hier onderweg in Zonhoven die denken dat het niet lang meer gaat duren voordat heel ons huis zeg maar neerstort.
4: Oh, nee.
3: Om dat te voorkomen hebben we een beetje hulp nodig. Dus,
2: wij kennen onze luisteraars. Er zijn sowieso mechaniciëns, ingenieurs, autotechniekers die luisteren naar Studio Brussel. Het zou ons echt wel een groot plezier doen als we eens even mee nadenken hoe dat wij dit beste aanpakken. Voorlopig lijkt het op dat we onze tocht voor vandaag misschien even gaan moeten staken en dat we de kilometers die we nog erbij moeten nemen dan maar morgen zullen moeten doen. Maar
3: ja.
2: Misschien zijn er suggesties van luisteraars.
0: Maar ja,
2: ja,
0: laat ons dat eens proberen inderdaad. Even oproepen of er mensen met een mobiele lastpost ergens in de buurt van Zonhoven rondlopen die wat kennen van ophanging, van mechaniek, die kunnen komen helpen. Ja. Jullie staan waar precies,
2: en als er
0: Eva?
2: Mensen nu, we hebben ook de meelijdenkaart nu even getrokken, dus dat werkt misschien op mensen in emoties. Weet dat wij dit vooral ook doen om geld in te zamelen voor de warmste week, want dit is onze actie. En je kan gewoon via VRT Max een donatie doen. Dat gaat dan naar alle goede doelen die zich inzetten voor een warme thuis voor iedereen. Maar waar zitten we exact? Wij zitten tussen Zonhoven en Geelberg?
3: Nee, tussen Zonhoven en Heusenzolder. Dus dat is in het dorpje Geelberg. Je gaat ons zien aan de Spaanse villa. Dus een prachtige Spaanse villa. En het is een rood dak.
2: De Timmerveldweg.
0: De Timmerveldweg, daar ergens een
2: aan
0: mobiel huis naast
2: villa.
0: De Spaanse villa. Als je kan komen helpen, doe gerust.
2: En als je daar hele mooie zongebruinde, half bezweten spierenbenen ziet, dat
0: dan ben je verkeerd en dan moet je even doorlopen. En dan iets verder zie je twee zwetende lichamen die naar een kar aan het kijken zijn. Ik bedoel, een huis.
2: Hey, wat is hier superleuk, dat wel. Echt waar.
0: Goed, veel groeten daar en heel veel succes daar, Eva en Dries.
3: Dag!
0: Ciao, ciao.
1: Geef Eva en Dries een duwtje in de rug door hun actie te steunen.
5: Of kom meeduwen.
1: Check alle info bij Studio Brussel op VRT Max.

0: zou iets kunnen zijn met, ik weet niet, de amortisseur, of de triangel, of de ophanging. Ik ken er niks van, als jij er wel iets van kent, van ophanging van karren, ga even kijken bij Eva en Dries of laat weten in de app als jij kan helpen om dat huis weer op de baan te krijgen.
1: Vanaf woensdag tot 30% korting op alles voor dieren. Alsjeblieft en alsjeblieft. Horta, compleet zot van tuin en dier. Daar zit je dan. Op de bus te scrollen op je smartphone. Want je bent nog steeds op zoek naar het beste energiecontract. Maar dan bots je opeens op mijnvergelijker.be en bam, je bent vertrokken. Plots scheur je over een rallyparcours. Links alle leveranciers, rechts de beste tarieven. Rakelings langs de kleine lettertjes. En zo heb je honderden euro's bespaard. De allersnelste manier om geld te besparen op energie, verzekeringen en telecom. Mijnvergelijker.be.
2: Verzekeren volgens Argenta. Je als een nummer behandelen bij schade?
3: Even geduld. Er zijn nog 89 wachtende voor u.
2: Doen we niet. Jouw gemoedsrust op nummer 1 zetten?
4: Ja, daar gaan we niet mee wachten, hè. Spring maar binnen en dan bekijken we het samen.
2: Doen we wel. Argenta.
5: Zo simpel kan het zijn.
6: Joehoe!
7: Maar ik dacht dat jij niet kon vandaag.
6: Ja, ik had even tijd, dus ik dacht, ik kom je helpen met uw verhuis.
7: Amai, zalig, merci.
6: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bebat-inzamelpunt.
5: Bebat.
6: Samen recycleren, beter voor ons allemaal. Ontdek deze week de nieuwe Bebat-inzamelcubus in je brievenbus.
8: Bij Telenet weten we dat je als restaurantuitbater alle belang hebt bij een goed werkend betaalsysteem.
9: Voor mij alvast 5 flesjes champagne, 8 keer de oesters en 2 halve kreeftjes, dank
8: je. En omdat jouw zaak altijd moet blijven draaien, zorgen wij dat je met internetbackup steeds verbonden blijft met het strafste netwerk. Kijk op telenet.be/ voor je zaak.
10: Go Yellow!
11: Nu bij Zeeman. Sweater en legging voor baby's, samen 6 euro. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen 10 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.

oefent ze uit met linkerhand. Nee, ik ben het niet, die kiest wie wat nu zet en aan welke kant. Je graait in je repliketon en je frommelt met mijn sorry's. Weet iemand wat mijn rechten zijn? Plakken er sancties aan?

Thunderstruck, ACDC of zoals ze in de campen zeggen, Isedose. Hoppa. En Isedose, kijk weer dat we hier hebben. Twee Hollanders en een Limburger die samen een projectje gestart zijn onder de titel IJsland. Dat zou het begin kunnen zijn van een goede mop, twee Hollanders en Limburger. Want het is vooral het begin van een project dat de festivals plat gespeeld heeft. En die binnenkort hetzelfde mag gaan doen in de Ancien Basique en in de Trix. Sef, Abel en Faisal zijn IJsland. Dit is Tijdsgeest.

0: veel beter dan eender welk paracetamolletje of een renneke tegen die reflux. Zo wat in de late namiddag. Gauthier, I feel better op zijn pannen en potten.
1: En toen, na de tuur had je geghost.
2: Nee.
1: Jawel, toen is hij gewoon op iemand anders.
2: Jij meent dat.
1: Oh nee, maar wacht.
2: Oei.
1: Zijn jullie al aan het opnemen?
3: Nonat Jolle en Mathis Mavuela praten over popcultuur, daten, fashion en alles wat de community bezighoudt. Kijk voor The Girls and the Gays nu op VRT Max.
4: Gast, wat doet je nu? Uw zak chips gewoon laten wegvliegen.
5: Jij toch niet?
6: En jij? Jij laat toch ook geen afval achter? Iedereen mooi maken. Met de steun van Vlaanderen.

0: voorouders.be.
1: Samen met Stipit geeft Lidl je verse energie tegen pesten.
2: Gaan met die banaan.
3: Gateway Bank maakt dagelijks bankieren niet moeilijker dan het al is. Gratis rekeningen, 100% online en per transactie krijgt u 5 cent. Gateway Bank, dat is evident. Open een rekening, stort 50 euro en krijg 100 euro. Info en voorwaarden op gatewaybank.be.
4: Omdat je niet altijd zin hebt in hetzelfde, swipe je van
5: 30 ideeën voor pastaschotels
4: in Libelle Lekker naar
5: de 5 beste beleggingen van het moment
4: in Trends of naar
5: Belgische politiek achter de schermen
4: in Knak. Waar je ook zin in hebt, voor maar 1 euro per week swipe je tussen 30 magazines met mijnmagazines.be.
6: Van psychotherapie tot osteopathie, ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op helan.be. Helan. Helemaal welzijn.
7: Dit is Studio Brussel. Studio Brussel.
8: 3 uur, heel erg goedemiddag.
9: VRT Nieuws.
8: Met Melina Verbeek.
10: De septemberverklaring wordt uitgesteld. Vlaams minister-president Matthias Diependalen moest normaal gezien deze namiddag zijn beleidsplannen en begroting voor het komende jaar voorstellen in het Vlaams parlement. Maar de begrotingsgesprekken zijn op het laatste moment stilgelegd. En dus schuift de septemberverklaring ook op. CD&V-minister Hilde Krevits en een medewerker van een andere minister zijn onwel geworden nadat er de hele nacht doorgepraat was. Minister-president Diependalen heeft wel kort iets gezegd in het parlement.
11: We waren nog een laatste check aan het doen van de cijfers, daar nog een keer aan doorlopen. En dus zaten we er vlakbij. Maar het leek ons toch ongepast om dan met een verminderde samenstelling die check te doen. En dus zouden we graag vragen om de septemberverklaring uit te stellen. Ik wil mij daarvoor excuseren bij jullie. Maar ik denk dat wij nu met de voorzitter in overleg zouden gaan om te kijken wanneer dat we die septemberverklaring kunnen doen.
10: De oppositie heeft ondertussen veel kritiek op het uitstel. Zij zeggen dat nachtelijke onderhandelingen nooit een goede manier zijn om tot een goed akkoord te komen. Een groep herders is vandaag in Achel in Limburg met 350 schapen naar Brussel vertrokken. Elke dag stappen ze een 12-tal kilometer. Met hun tocht van zo'n 2 weken willen ze tonen hoe belangrijk ze zijn voor de biodiversiteit en het landschapsbeheer. Want herders krijgen het moeilijk, vertelt Johan Schoutidde.
12: Door gebieden waar we niet meer op kunnen met de schapen, doorgangen die moeilijk worden voor ons, daar komen veel wegenbouw, industriebouw en zo bij. En ook het beleid, als je dan ergens een begrazing kunt gaan doen, zijn die contracten gewoon kortlopen, dan kunnen de mensen geen vergunning krijgen, schaaphouders of jonge herders, om de stal te bouwen. Het is daarom dat we een beetje de tocht aanvatten om dat een beetje in een beleid de politiek op de hoogte te brengen. Van kijk, we zijn voornaam, we doen goede dingen voor de gemeenschap. Houd dan ook een beetje rekening met ons.
10: De Britse antiterreurpolitie ondervraagt 5 verdachten die gisteren werden opgepakt in de buurt van de Britse luchtmachtbasis van in Fairford. Het zijn allemaal 20ers uit Londen. Op de luchtmachtbasis in Fairford staan Amerikaanse bommenwerpers die gebruikt worden om Iran te bombarderen. De 5 zouden plannen hebben gehad om een aanslag te plegen met explosieven. Of er een link is met Iran is voorlopig nog niet duidelijk. En in Congo in Centraal-Afrika zijn nu al 8000 mensen besmet met het ebola-virus. En er zijn 3900 doden geteld. Dat heeft de Congolese regering bekendgemaakt. De epidemie is intussen nog uitgebreid naar gebieden in het noordoosten van het land. De ebola-uitbraak is de grootste en meest dodelijke ooit in Congo. Er wordt nog volop naar een vaccin gezocht. Zon en wolken wisselen elkaar af. Lokaal kan er wat regen vallen, vooral in het westen. En we halen rond 22 graden. Morgen eerst mist en lage wolken. Daarna krijgen we zonnig weer. En het wordt ook heel warm morgen, tot 30 graden in de Kempen.
13: Lab 9. Alles van Apple, inclusief de experts.
14: Brussel. Rick de Bruiker.
8: Maandagmiddag, niks beter dan Kasabian en een verjaardagsfeest voor miljonair en een kringdans met Florence and the Machine. Hey, van alles wat. Goedemiddag.
14: Je luistert naar Studio Brussel.
13: Life is music.

Gelukkig worden gedroogde bloemen niet slecht. Maar het lijkt me de beste herinnering aan de passage van Florence and the Machine op Pukkepop. Florence and the Machine, my love. De champagne die staat fris. Oké, het is Grand Baron, maar toch voor de 25e verjaardag van Millionaire. Zometeen eerst Bicep en deze Kasabian. Nothing better than this.

Volleyball Beats met Bicep en deze Glue. En nu heb ik hier een band klaarstaan die een verjaardag mag vieren vandaag. Een band die met een gitaar een schokgolf door de belpop stuurde. Ik heb het over Tim van Hamel en zijn maten van Miljonair. Want Outside the Simian Flock, de debuutplaat van Miljonair, is er vandaag exact 25 jaar oud. Ja, dat wil zeggen, 2001, toen is die plaat uitgekomen. Een plaat die trouwens meteen ook een van de favoriete albums werd van Josh Homme. Jawel, het zorgde er ook voor dat Miljonair mee op tour mocht met de Amerikanen. Dat Josh Homme zelfs hun opvolger produceerde. En dat Tim van Hamel zelfs even lid werd van de Eagles of Death Metal. Los van heel dat, is het ook gewoon echt een album dat nog steeds een stamp van een plaat blijft. En met die baslijn daar, die baslijn op Champagne, deze. Ik zou hem 3 keer draaien als ik kon. Dit is Miljonair, hip hip hoera en hun Champagne.

0: Phoebe Bridgers. Zitten daar in Andy. 1, 2, 3. Lost Boys. Straks tellen we verder. We tellen top 3 met de drievulligheid van Faithless. En hun car is DJ. Dat is voor ze dadelijk.
1: Hoogstraten aardbeien. Aldi, 2 plus 1 gratis op onze verse avocado's. Dat zijn 3 avocado's voor de knaldiprijs van maar €2,58. Aldi, altijd slim. Foodbag. Dat is de Belgische maaltijdbox met inspirerende recepten, kraakvers bij jou thuis geleverd, ook zonder abonnement. En kunnen opscheppen met...
2: Hey, die van ons die lust en alles, hè? Bij ons thuis, jong. Maar het moeten wel lokale ingrediënten zijn, hè?
1: Krijg je er gratis bij. Kies je weekmenu op foodbag.be.
3: Zeg lief, weet jij waar dat wij een haalbaarheidsattest kunnen vragen? Allee, om een bot te doen op deze huis.
2: Ah ja, dan moet je eens kijken bij...
4: Immoscoop, man! Zijn jullie op zoek naar een haalbaarheidsattest?
2: Nee.
4: Wel, dat treft, want ik ben namelijk heel gekend voor mijn haalbaarheid.
2: Ja, maar Immoscoop, man, wij zoeken een haalbaarheidsattest.
4: Oh, maar daarvoor moet je gewoon eens kijken op onze website, hè?
2: Ja, dat is wat ik dacht eigenlijk, ja. Droomhuis staat
5: vroeger op Immoscoop. Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
4: Immoscoop, man!
1: Studio Brussel. This is my church. This is where I heal my hurts.

serieuze flash voor Bart in de app, denk ik. Vroeger veel op gedanst op deze. Hoe Bart, dat wil ik zien. Video's graag. Hoe jij Fateless hebt beleefd als, ik weet niet, tiener, twintiger. God is a DJ. Fateless. Dit is een beetje de New American Sound of Jay Bernard. Jint de Pre, die zit in de Big American Sound gaan zoeken. Dus op deze nieuwe, grotesk, bombastisch, maar nog altijd heel erg Jay Bernard. Dus laat hem toch maar binnenkomen. Nieuwe muziek.

0: Love is on my mind, Jay Bernard. Misschien heb je het gehoord vanmorgen bij Pien. De acties voor de Warmste Week die kunnen geregistreerd worden. Dus als jij iets wilt organiseren, het is de moment om dat op poten te zetten, in gang te duwen. En Eva en Dries die waren er als de snelste bij. Die dachten, hey, wij hebben hier een fantastische actie die we in gang kunnen steken.
1: De warmste week op gang.
2: De warmste tocht van Eva en Dries.
0: Een tocht van heel wat kilometers met een rijdend huis van 750 kilogram dat van Genk naar Mechelen geduwd moet worden. Dat was het idee. En op papier is dat een fantastisch plan. Zeker met al die mensen die al zijn komen duwen. Dat heb je misschien vanmorgen al gehoord. Ik heb al schoren gehoord. Brandweermannen die hun kracht en hun spierballen in gang hebben gezet. Maar ik krijg hier ook wel nu een paar vragen in de app van Studio Brussel. Onder andere een berichtje van Gert die stuurt. Hoe staat het daar met Eva en Dries? Is het huis op wielen al hersteld? Dag Eva, dag Dries. Ik hoor daar geluiden die mij eigenlijk die weinig goeds voorspellen.
3: Ja, ik hoor eigenlijk niet zo heel veel, want het huis staat nog steeds stil. Het is nog steeds dezelfde situatie, namelijk een wielas die dreigt door te krakken. Maar...
4: Ja, maar, jullie zijn daar natuurlijk als luisteraars van het eerste uur. Vince, jij was aan het luisteren naar Studio Brussel. Jij was in de buurt van Zonhoven. Je hebt hier net een half uurtje bijna onder ons huis gelegen met je professioneel oog, want je bent technieker. Wat is het verdikt, Vince?
5: Ja, ik heb hier inderdaad vlug een keer gekeken naar die achterste as. Dat ziet er niet goed uit. Ik denk toch dat iemand met veel verstand van zaken en met het juiste materiaal gaan moeten aankomen werken, want anders gaan jullie niet direct in gang raken.
4: Ja, oké. Okay. En in welke professionele branche zoeken we dan iemand?
5: Ik denk dat we een zeer kundige lasser gaan nodig hebben die er toch wel de nodige uurtjes gaan moeten aan werken.
4: Oké, een lasser.
3: Een lasser op zich. We kennen wel veel luisteraars die lassen, denk ik, hoor.
4: Ja. Ja, terwijl wij een pauze in gaan moeten lassen, wat echt sneu is, want we waren echt in onze drive, in het ritme, dat heb je misschien gezien als je mee aan het kijken was, zullen wij een lasser moeten zoeken.
3: Hé, maar het positieve is wel, de muziek is nog steeds top, dus daarvoor al merci Rick. Alleen zal het nu geen duwmuziek zijn, maar een beetje wachtmuziek. Okay. Totdat er een heilige lasser komt ons verlassen.
4: Ook even checken, Vince, het gaat gefixt kunnen worden.
5: Alles kan gefixt worden.
4: Dat is de spirit dat de warmste duwtocht... Zo zijn we er ook ingegaan, hè, Dries. Van, hoe moeilijk kan het zijn? Een huis van Genk naar Mechelen duwen met onze beentjes. Hoe moeilijk kan het zijn? Kijk, een klein euvel, maar zo hoor je dat het echt live radio is. Hè?
0: Ja.
4: Kijk, jullie hebben dat ook toch. Als jullie koekjes bakken voor de warmste week en dan hebben we daar per ongeluk, ik weet niet wat, te weinig of te veel boter in gedaan. Dan begint je opnieuw of je pakt het anders aan.
0: Ja.
4: En zo zit ook onze actie in elkaar.
0: Zout in plaats van suiker, dat soort dingen. Maar jullie staan daar nu natuurlijk langs de kant van de weg met die kar van 750 kilo. Ja, hopelijk luistert hier een toplasser naar Studio Brussel. Die denkt, Eda, ik ben wel in de buurt daar en ik kan wel komen helpen. Veel succes daar. Wachtmuziek, dat komt in orde, Dries. We gaan dat regelen. Hou ons op de hoogte, alleszins.
4: Dank je. Doei, merci.
1: Geef Eva en Dries een duwtje in de rug door hun actie te steunen.
2: Of kom meeduwen.
1: Check alle info bij Studio Brussel op VRT Max.

Ja, hopelijk denkt die mechanicien of die lasser er niet zelf van. Nothing hurts like the rush. Ja, toch liefst een beetje vaart erachter, hoor. Dat die kar weer op de baan kan. Dat we morgen weer kilometers kunnen vreten met Eva en Dries. Dat rijdend huis, dat moet geduwd worden. Dat moet in Mechelen geraken. Ondertussen krijg ik er al een paar tips binnen van luisteraars. Je moet naar die bellen, laat het maar komen. En als jij lassers kent in de buurt van Zonhoven, ik hoor het heel erg graag. Nu een verjaardag deze week. Je hebt het misschien al gezien, Bazaar. Die vieren hun 10-jarig bestaan. Dat doen ze in juni. Ondertussen al met 8 propvolle Roma's. Het is 10 jaar Bazaar, want het is 10 jaar sinds dat hun debuutplaat is uitgekomen. Een debuutplaat met de naam Echo. Een debuutplaat waarmee ze ook een nummer in de annalen van de Belgische muziek hebben geduwd. Een nummer dat, goh, ik denk, overal kan werken. Het nummer Goud, ook op Pukkepop afgelopen zomer. 1, 2, 3. Met een hoop tamboers erbij. En ook een dikke vette knipoog naar Daft Punk. Dit is Goud, live op Pukkepop Bazaar.

Oké, Pukkelpop. Geen excuses. Ik wil het fucking weg. Maar je bent lid worden. Ik wil iedereen zien springen. Van voor tot van achter. Ik wil de wij doen daveren op zijn grondvesten. Mooi zin.

0: mastodont van een versie. Live op Pukkenpop afgelopen zomer. Bazaar en een goud. En het is een week met veel verjaardagen, niet enkel die bazaar. Daarnet ook nog miljonair gehoord. En straks een 50ste. Een 50ste verjaardag voor Stevie Wonder. Ja, toch voor een van zijn albums.
1: Ah, de studio!

0: Box Revelation. Dikja. Gasolina. Jay Bernard. Hakim. Thunder Bros. Andrew Medic. Ga jij mee naar de Studio Brussel Showcase? Van 6 tot en met 13 maart in Saint-Sauveur-l'Endarve in Lessibel. Info en tickets via Studio Brussel op VRT Max.
1: Studio Brussel, de Showcase.
0: Samen met Sunweb. Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als je alles online regelt, wordt ook alles op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
2: Scheren, 8 minuten. Deo, 4 seconden links. 5 seconden rechts. Koffie en toast, 7 minuten. Alles samen, 15 minuten. Precies genoeg tijd om uw ochtendroutine echt te laten renderen. Door te luisteren naar De 7, de podcast van De Tijd. Elke ochtend om 7 uur het nieuws dat ertoe doet in 7 punten. De Tijd, neem voorsprong.
3: Ah, ik ben het beu!
4: Oei.
3: Ja, ik kan niet langer bij hem blijven.
4: Je zoekt dus een eigen plek, ver genoeg van uw ex.
3: Ja, en hoe verder, liever?
4: Ver genoeg, maar niet te ver.
3: Ah ja, voor de kinderen.
4: Weet je wat?
5: Jij kunt.
4: Dag, Imo.
6: Simo!
7: Met de superplusdeals van De Leize gaan we
8: promo koken.
9: Vanavond Belgische kost.
7: Worst met appelmoes, want onze worsten zijn nu 1 plus 1 gratis.
9: Ah, maar ja, dat is zeker niet de worst case scenario.
7: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van De Leize. Mee met het leven.
10: Goeiedag meneer, wat zal het zijn?
11: Voor mij 2 grote met mayonaise. Huh? En dan ook nog 2...
10: Wat is dat alles meneer?
11: Geef mij ook nog 1...
10: Ja, en die 2... Moet dat medaillantjes?
11: Ja, en currysaus.
10: En dat is voor hier op te eten, of?
11: Nee, het is voor...
12: Weet jij wat er in je frituursnak verstopt zit? Zeg stop tegen paardenvlees. Teken de petitie op gaia.be.
13: Studio Brussel.
14: I do my makeup in somebody else's car. We order

krijgen ondertussen veel vragen. Hoe zit het daar met dat rijdend huis? Wordt er nog geduwd vandaag? Ja, nee. Er is een breuk in de as, in de ophanging. Ik snap daar zelf heel weinig van, maar we gaan geholpen worden. Alle info blijf je vinden natuurlijk op de Studio Brussel pagina op VRT Max. Daar kan je volgen waar het huis zich begint, waar Eva en Dries zich bevinden. Dan hopelijk groen licht, hè, green light. Hè, Lord, green light. En we moeten nu even terug naar vandaag in 1976. Want toen loste Stevie Wonder een ongelooflijk album in die oranje hoes met die 21 nummers erop. Songs in the Key of Life. Isn't she lovely? Met onder andere deze. Isn't she lovely? Maar ook met I Wish, met Sir Duke en een pak andere nummers. En een album geschreven door een toen, 20-jarige Stevie Wonder. Wel, vandaag is dat album 50 jaar oud. Hij gaat dat zelf ook vieren, want hij gaat ermee op tour door Europa. Onder andere Amsterdam, Parijs of Keulen. Als je iets in de buurt wil gaan zien, dat is wel volledig uitverkocht. Maar ik dacht, misschien moeten we vandaag, dag op dag, de dubbel LP nog eens uit de kast halen. Dus misschien gewoon kant A opleggen, het eerste nummer. Met dat prachtige koor. Stevie Wonder. And love in need of love today.

0: Je hoeft niet te kunnen spellen om hits te schrijven. Dat is duidelijk bij deze Eric Prydz en zijn piano. Piano. Veel plezier zo meteen bij Nona en Thibaut. Ciao, ciao.
1: Als speelgoedkip heb ik een tolk nodig om te zeggen dat correct PMD-sorteren echt niet moeilijk is. Zelfs kiekjes kunnen dat, maar die moeten dat niet, want het zijn kiekjes. Om te onthouden wat in de PMD-zak mag, is er een slimme kip. Ja, excuseer. Een slimme tip dus. Is het een verpakking?
2: Van plastic, metaal of drankkarton?
1: Dan mag het de zak in. Vost Plus.
3: Van psychotherapie tot osteopathie. Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op heelan.be. Heelan. Helemaal welzijn.
4: Horta, horta, voeta.
5: Voel je kat haar zalig zachte vacht. Voelt hoe je een pluizige dictator dan plots uw vinger openrijdt. En toch zou gij uw leven geven, ook al heeft hij een haarbal er 9.
6: Een stoute kat.
5: Ja, uw kat leidt een luizenvrij luizenleven. Want gij gaat naar Horta. Daar spint je spontaan door de raad van onze experts. Daar bloeit je open als gigadierenvriend. Compleet zot van tuin en dier.
7: Omdat je niet altijd zin hebt in hetzelfde, swipe je van...
8: Oeh, lekkers voor het ganse gezin.
7: In Libelle naar...
8: De 5 beste looks van nu.
7: In Feeling of naar...
8: De hotste adresjes in je buurt.
7: Uit Flair. Waar je ook zin in hebt, voor maar 1 euro per week... swipe je tussen 30 magazines met mijnmagazines.be.
9: Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kruk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Ga niet stoppen met zingen.
10: Krijg dat big deal gevoel. Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober, exclusief voor Prime leden. Word nu Prime lid op amazon.com.be.
11: De beste Volvo aanmaken, dat kan tellen.
12: Luister, ik wil nu niet opscheppen, maar... Ah ja, wel. Eigenlijk wel.
11: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week bij Lidl XXL kippenborstfilet. Dat is maar 9,99 euro voor 1,5 kilo. Lidl, dat kan tellen.
0: Bij Telenet weten we dat je als binnenhuisarchitect soms dit telefoontje krijgt.
13: Ja, graag iets Japandi.
14: Ibiza. Ruim. Ja, maar niet te groot, hè.
13: Kleurrijk.
14: Ja, met veel beige.
0: En omdat jij op maat werkt voor jouw klanten, bieden wij bij Telenet ook producten op maat aan voor jouw zaak. Ontdek het op telenet.be/voor je zaak.
15: Dit is Studio Brussel.
16: Studio Brussel.
17: 4 uur, een hele goede middag.
18: VRT Nieuws
17: met Melina Verbeek.
19: De septemberverklaring verschuift naar woensdag. Normaal gezien moest minister-president Matthias Diependalen deze namiddag zijn beleidsplannen en zijn begroting voor het komende jaar komen voorstellen in het Vlaams parlement. Maar de begrotingsgesprekken van de Vlaamse regering zijn deze middag plots stilgelegd, omdat CD&V-minister Hilde Krevits en een medewerker van een andere minister onwel waren geworden na de nachtelijke onderhandelingen. Vlaams minister-president Matthias Diependalen is wel uitleg komen geven aan de parlementsleden. Hij zegt dat de gesprekken eigenlijk in de laatste fase zaten.
20: Geloof mij, ik had veel liever een septemberverklaring gegeven en we zaten daar ook vlak voor. We waren nog een laatste check aan het doen van de cijfers, daar nog een keer aan doorlopen en dus we zaten er vlakbij, maar het leek ons toch ongepast om dan met een verminderde samenstelling die check te doen. En dus zouden we graag vragen om de septemberverklaring uit te stellen. Ik wil mij daarvoor excuseren bij jullie.
19: De oppositie is niet te spreken over het uitstel. Ze zeggen dat dit het gevolg is van die nachtelijke onderhandelingen en dat die manier van werken nooit een goed akkoord oplevert. De toezichtsraad voor het gevangeniswezen heeft 40 getuigenissen verzameld van gevangenen, advocaten en gevangenispersoneel over de overbevolking in de gevangenissen. Er zitten bijna 13.700 mensen in de gevangenis in ons land, van wie er bijna 600 op een matras op de grond slapen. De getuigen vertellen hoe het is om daar te leven, te werken of zorg te verlenen, zegt Pieter Hoebij van de toezichtsraad.
21: We merken eigenlijk collectief dat de limieten van het systeem bereikt zijn en misschien zelfs overschreden zijn. Dus van daaruit hebben alle actoren zich gevonden om gezamenlijk oproep te doen, een nieuwe noodkreet misschien wel te formuleren om dringend maatregelen te nemen om die overbevolking tegen te gaan en ook om de mens achter die overbevolking, achter die cijfers zichtbaarder te maken.
19: In de Oekraïnse hoofdstad Kiev is brand uitgebroken in een universiteitsgebouw bij een Russische droneaanval. Er viel zeker 1 dode, 3 mensen raakten gewond. Op beelden is te zien hoe mensen uit ramen hangen om te kunnen ademen, terwijl er dikke rook en vlammen uit het gebouw komen. De Belgische journalist Arno de Dekker is ter plaatse. Op het moment van zijn verslag, zo'n uur geleden, was er opnieuw een Russische droneaanval en moest hij gaan schuilen.
13: Ik bevind mij op dit moment in het centrum van de hoofdstad. Het luchtalarm gaat weer af. Luchtafweergeschut is bezig. Brandweerdiensten zijn massaal ter plekke. En er is een alert voor een nieuwe aanval, een nieuwe drone die in de buurt zou zijn. Dus de mensen schuilen. Ja, en hier komt de ontploffing.
19: De Academie van Wetenschappen staat in het centrum van Kiev, in een wijk die normaal gezien beter beschermd is tegen drones, omdat er veel ambassades en regeringsgebouwen zijn. En het Amerikaanse ruimtebedrijf SpaceX van Elon Musk heeft een grote testraket in een baan om de aarde gebracht. De test liep bijna fout omdat een van de motoren vroegtijdig uitviel. Starship is de grootste raket die tot nu toe gebouwd is. De raket zal 6 keer om de aarde cirkelen en dan vannacht gecontroleerd neerstorten voor de kust van Chili. SpaceX wil de raket gebruiken om een maanbasis te bouwen die de hele tijd bewoond zal zijn. Zon en wolken wisselen elkaar af. Lokaal kan er nog wat regen vallen, vooral in het westen dan, en tot 22 graden. Morgen eerst mist, daarna zonnig en we halen tot 30 graden in de Kempen dan.
18: Aluminium ramen en deuren bij je Sapa vakman. Kijk op sapa.be. Aluminium is ons vak.
22: Ja, ook deze moeilijke maandag is het op de baan. Traag naar Antwerpen op de E313. Bijna 1,5 uur file rijden vanaf Massenhoven. Bij Antwerpen-Oost is een ongeval gebeurd op de aansluiting met de Antwerpsring richting Gent. Maak daar dus zeker een reddingstrook. Ook op de A12 een kwartier bij vanaf Antwerpenhaven. En op de E19 vanaf Braschaat ook een kwartier. Op de Antwerpsring richting Gent een kwartier aanschuiven van Antwerpen-Noord tot Deurne. Richting Nederland 40 minuten erbij van Sint-Anna-Linkeroog tot Borgerhout en richting Stabroek 10 minuten extra van Waaslandhaven-Noord tot de Thijsmanstunnel. En op de buitenring rond Brussel is het 25 minuten filegolven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Wemmel.
23: Blokletter, wanneer kwaliteit telt. Je schrijft Blokletter.
24: Studio Brussel.
22: Moeilijke maandag, dat is een geweldige alliteratie, maar pruttelend productief en allesbehalve aanwezig ook. Dus hoe zit het bij jou? Ik ben benieuwd. Is dat fris, fruitig of moordend moe? Laat het even weten in de app van VRT Max.
24: Je luistert naar
25: Studio Brussel. Life is music.

Goedemiddag, knakkers en makkers van de radio. We gaan er niet om liegen. Ik ben dat weekend nog altijd aan het verteren. En ik vroeg me net af hoe dat bij jou zit. Alessio Gijsbrechts, die heeft alvast laten weten... Yeehaw, let's fucking go again. Ik denk dat hij het dus volledig verteerd heeft. Maar Marijke Koos aan de andere kant, die is uitermate uitgeput. Ja, het is in ieder geval een maandag die zelf ook nog moet bekomen van een stevig weekend, denk ik. We hebben bijvoorbeeld een wereldkampioen wielrennen, een nieuwe. En dat was volgens Gert Bosmans een beetje een teleurstellende koers. Het waren opnieuw de VMA's in Amerika. Tegelijkertijd hebben we een begrotingsoverleg dat nu geschorst is. En zijn er Eva en Dries. Die zijn alvast in actie geschoten voor de warmste week. Al is het daar ook een moeilijke maandag, dat hoor je straks nog. Druk, druk, druk dus. Maar het echte zwaartepunt van dit weekend... dat was de grote oorlog, de strijd. De pikkelharde realiteit van een lege mailbox... een code, een tijdslot en ja, een ticket voor een concert van... En het is ook iets waar Daria Somers en Nele Stevens mee bezig zijn, want zij zijn zeer benieuwd, is het nu eigenlijk feitelijk gelukt? Ja, ik zou graag iedereen hoogstpersoonlijk en oprecht willen bedanken die mij en mijn collega Stijn van de Voorde heeft gecontacteerd het afgelopen weekend. Want er zijn wel wat mensen die een code of een ticket hebben aangeboden. En ondertussen mogen wij met heel veel trots en vreugde melden dat wij tickets hebben. Geloof mij, als je zelf ook tickets hebt, het wordt het concert van je leven en dan kan ik er nu, tot dan, misschien iets meer over zwijgen. Of niet natuurlijk, want op deze maandag gaat een Oasis toch vlotjes binnen. Ook proficiat aan Veerle van den Broek uit Zwijndrecht. Een code en vier tickets. Dat gaat plezant worden, Veerle.

0: Sammy van Meensel zegt, ik ben er ook bij in Amsterdam samen met mijn vrouwke. We hebben er een lang weekend van gemaakt. En ook Jurgen Houtkier is zeer euforisch. Ik ga 2 keer naar Amsterdam. Me happy. Ja, iemand die misschien net iets minder vrolijk is, denk ik. Dat is Stan de Laar uit Assenede. Dag Stan.
1: Hey, hallo.
0: Stan, jij hebt een berichtje gestuurd in de app. Vertel jong.
1: Ja goed, ik heb van het weekend ergens een verkoudheid opgedaan. En vandaag was het een zeer valse twijfel of dat ik wel ging gaan werken. Maar goed, ik ben toch gaan werken. En ik zit hier nu dus nasaal en mijn collega's aanstekend op het werk.
0: Dat is een lastige stand. Maar heb je dan absoluut geen goed weekend gehad? Want ik zelf vind de maandag relatief vermoeiend. Maar ik heb ook wel een fijn weekend gehad. Hoe was het bij jou?
1: Het is bij mij ook zo, want ik zei het hier daarnet aan de collega's. Ik heb gisteren voor de eerste keer gezweefvliegd. Dat is juist.
0: Oh. Dus
1: dat was eigenlijk heel tof, maar ook onverhoopt. En mijn maat zei van, is dat wel goed als je verkouden bent? Ik dacht van, ja, voor de ene keer dat ik het kan, ik ga het toch doen. Dus dat was dan wel leuk uiteraard.
0: Je hebt het gedaan. Ja. Je hebt het gedaan, Stan. Ja, zeg, mag ik jou nog verlekkeren met wat er dit uur nog in de radioshow zit?
1: Zeker.
0: Ja, zometeen gaan we babbelen over de VMA's. Dat zijn muziekprijzen over videoclips in Amerika. Maar we bellen ook met Eva en Dries, die al in actie zijn geschoten voor de warmste week. Dus dan weet je wat je kan verwachten, Stan. Lekker met wat er dit uur nog in de radioshow zit.
1: Zeker.
0: Ja, zometeen gaan we babbelen over de VMA's. Dat zijn muziekprijzen over videoclips in Amerika. Maar we bellen ook met Eva en Dries, die al in actie zijn geschoten voor de warmste week. Dus

0: Deze Somber speelde vannacht nog op de VMA's en bracht een cover van George Michael's nummer Father Figure. Dat is niet het enige spectaculaire dat daar gebeurde. Na Solveig zometeen een uitgebreide samenvatting.
1: De Hayley Williams Show. 14

0: Nationaal. Tickets en info via greenhousetalent.com. De Hayley Williams Show live. Samen met Studio Brussel.
1: Hey schat, ik ben thuis met lekkere aardbeien.
2: Ah, super. Allee.
1: Ja, het zijn Hoogstraten aardbeien.
2: Ah, dan is het gewoon.
1: En als je de QR-code scant, dan weet je van welke teler ze komen.
2: Oh, die zijn van eraf blijkbaar.
1: Hoogstraten aardbeien. De zoetste, de lekkerste, de beste.

0: MTV VMA's. Dat is de afkorting voor Video Music Awards. Een event dat al sinds het einde van de jaren 80 plaatsvindt en waar dus muziekprijzen worden uitgedeeld. En dit jaar was dat opnieuw een avond vol verrassingen. De presentator bijvoorbeeld, een bekende zullen we zeggen.
1: Welcome to the 2026 MTV VMAs. And I'm your host with the most, the D-O-double-G, Big Snoop Dogg. Madonna just killed it. Now that is an icon. One thing I want to say is, she ain't a virgin no more.
0: Ja, Madonna is geen virgin meer. Snoop Dogg mocht de avond aftrappen. En de Madonna die hij vermeldt, die was samen met Taylor Swift misschien wel de grootste slok op als het over de prijzen gaat. De prijs voor video van het jaar, een van de belangrijkste prijzen dus, die droeg TT op aan Dolly Parton.
2: Lastly, but most importantly, I want to thank and dedicate this award to one person without whom just this wouldn't be happening. And that person is the ultimate showgirl, Dolly Parton.
0: Ze werd daarmee de meest bekroonde artiest ooit van de VMA's, die Taylor Swift. Nog een belangrijke prijs was die van Video Vanguard, een beetje een Lifetime Achievement Award. En die ging naar de overgebleven leden van Nirvana. Chris Novoselic, Pat Smear en natuurlijk Dave Grohl die namen de prijs in ontvangst. En droegen die ook op aan hun copain die we allemaal kennen natuurlijk.
3: The ideas for those videos all grew out of the vision of one of the greatest artists of all time, Kurt Cobain.
0: Ja, een van de grootste aller tijden en daar is geen woord van gelogen. Er was ook live muziek van Somber bijvoorbeeld, Sienna Spyro en Young Lean. Die maakten eerder dit jaar een geweldige videoclip voor het nummer Storm 2 samen met Generation. Met zotte choreografie en trouwens ook opgenomen op een Belgische school. En nu brachten dat nummer ook live. Zeker de moeite om dat eerst te bekijken op YouTube. Studio.
4: En die boel.

0: Onze jongeling die af en toe een klein beetje wegviel. Maar de VMA's die waren vannacht sowieso de moeite. Maar dat was het wekkertje van onze Eva en Dries ook. Die gingen opnieuw vroeg af. Niet om rechtstreeks naar Brussel te komen, maar wel naar Genk.
1: Studio Brussel. Eva en Dries duwen de warmste week op gang.
2: De warmste tocht van Eva en Dries.
0: Want vanaf vandaag kan je je actie registreren om geld in te zamelen voor de warmste week. We vlammen dit jaar voor een warme thuis voor iedereen. Want dat is iets wat iedereen verdient. Een plek waar geborgenheid, liefde, respect en veiligheid als vanzelfsprekend zijn eigenlijk. En Eva en Dries die steken de voeten in de bottinnen en de handen uit de mouwen met een eigen actie, de warmste tocht. Eva en Dries, wat zijn jullie aan het doen?
3: Wel, wij dachten, we geven die warmste week letterlijk een duw in de rug. Dus we zijn, omdat de warmste week vorig jaar in Genk was en nu gaat het in Mechelen zijn, zijn we eigenlijk van Genk naar Mechelen aan het stappen. En wel met een huisje van 750 kilo, omdat het thema een warme thuis is voor iedereen. Bedoeling is dat jullie ons eigenlijk steunen, hè, zoals je de normale actie voor de warmste week steunt, door geld te doneren. Dat kan op VRT Max. En we hebben er ook graag een paar stapbenen bij, want we hebben gemerkt vandaag dat dat huis zwaar is en wij niet zo sterk als we gehoopt hadden. Dus wij krijgen dat ding amper vooruit met z'n tweeën. Dus wij hebben eigenlijk bij elke meter hulp nodig van luisteraars. En dat is vandaag al waanzinnig fijn gelukt.
4: Dat nu, is... het ding is, het is heel goed geduwd, Thibaut. En heel enthousiast geduwd. Onder andere door mensen van een basisschool. Er zijn mensen uit de bloemenwinkel gekomen. Er zijn mensen in hun stoep die dat maken, waar alles laten vallen om mee te duwen. Heel fijn, maar zo enthousiast dat de wielas van ons huis het aan het begeven is. Dus daar kan mogelijk wel een soort van catastrofaal einde aankomen aan deze dag. Maar we hebben net contact gehad met een hele intelligente Limburgse technieker, mechanicien. En die zei, alles komt goed. Als je gewoon een lasser hebt die dat hier aan elkaar gaat lassen. Dus wie hebben wij gevonden? Een fantastische lasser.
0: Jullie hebben iemand gevonden en normaal gezien hangt die persoon ook aan de lijn. Dag Bert.
5: Ja, goedemiddag.
0: Ja, Bert, jij bent lasser van beroep, maar hoe groot is jouw kennis eigenlijk van huizen op wielen?
5: Well, laten we zeggen dat dat niet dagelijks passeert, maar we hebben er een goed gevoel bij.
0: Een goed gevoel. Dus met andere woorden, jij kan een wielas fixen van zo'n huis?
5: Ja, klopt.
0: Kijk, jij bent een man van weinig woorden, maar wel van daden ongetwijfeld. Hoe laat kan je eigenlijk in Limburg zijn, Bert? Dan geven we dat door aan Eva en Dries, hè?
5: Ik heb nog een klein uurtje te gaan, dan ben ik daar. Ik heb de hele dag al een korte lijn gehad met Robbe die technische begeleiding aan het geven was bij het mobiele huis. Dus technisch hebben we al afgestemd wat we gaan doen en dat komt zeker goed deze avond.
0: Kijk, iedereen steekt de handen letterlijk uit de mouwen. En ja, Eva en Dries, dat wil dus zeggen dat het morgen wel in orde gaat komen misschien, maar dat het ook een pittige dag wordt voor jullie.
3: Ja, mag ik even die Bert bedanken dat hij gewoon in de auto aan het kruipen is. Dat hij een uur nog moet rijden om ons hier te helpen met die actie. Dat is echt fantastisch om dat te voelen, dat er zoveel solidariteit is. Maar inderdaad, we zijn een achttal kilometer te vroeg gestopt vandaag. Dus morgen zullen we 28 kilometer moeten doen met dat warmste huis. Dus echt waar, iedereen voor school, voor uw werk thuis. Doe in plaats van te gaan lopen van de week of naar de fitness te kruipen, kom ons even helpen. Zijn wij hier nog in Zonhoven?
4: We zijn nog net in Zonhoven, tussen Zonhoven en Heusden-Zolder. Maar het is echt wel zwaar. Want wij zijn ook geen getrainde huisduwers voor de warmste week. Dus alle hulp is echt meer dan welkom. Ja,
3: en we hebben al gemerkt, daar juist was er een school met, ik denk, een 80 uitgelaten kinders. 80 kinders maken... Allez, ik denk dat we gewoon met veel moeten zijn. We moeten in kwantiteit denken, niet zozeer in kwaliteit.
0: Oké, Eva en Dries, ik verspreid het woord. Wil je morgen Eva en Dries helpen of meeduwen? Jullie zijn dus meer dan welkom. Meer info vind je bij Studio Brussel op VRT Max.
1: Geef Eva en Dries een duwtje in de rug door hun actie te steunen.
2: Of kom meeduwen.
1: Check alle info bij Studio Brussel op VRT Max.

0: Thomas van der Hagen uit Aalst die stuurt... Beste Thibaut, de sticker has landed. Mijn Daciatje is een echte Stuprumobiel geworden. Ja, en dat komt natuurlijk doordat Thomas ooit geritst heeft. Dus be like Thomas en stuur ritsen in de app.
1: Studio Brussel.
0: En dat is nog altijd een Actua-quiz waarbij jij een bumpersticker kan winnen. Normaal speel je met mij of met onze Noonzie, maar onze Noonzie is er nog niet. Dus dan speel je met onze stagiaire Emily, jawel.
2: Hey.
0: Emily, misschien eerst vragen, hoe verloopt de stage volgens jou?
2: Volgens mij best wel goed. Ik ben nu een weekje bezig. Ik heb al best veel bijgeleerd. Alleen al een paar keer verdwaald in het grote VRT-gebouw.
0: Ja, dat gebeurt iedereen wel eens. Maar wat vind je tot nu toe het leukste?
2: Toch wel de regie. Als jullie aan het presenteren zijn, zo achter de schermen meevolgen, dat vind ik super.
0: Het juiste antwoord was eigenlijk meespelen met de ritsquiz. In ieder geval, Emily, jij speelt ondertussen voor de derde keer mee. Je hebt het al 2 keer gedaan en 2 keer gewonnen. Dat schept wel bepaalde verwachtingen, dat besef je.
2: Ja, dat begrijp ik wel. Ik ben zelf een heel competitief persoon, dus ik hoop natuurlijk deze streak verder te trekken.
0: Kijk, Emily die is alvast dedicated en die is competitief ingesteld. Ben jij dat ook? Laat dan even van je horen.
1: Wil jij onze bumpersticker winnen?
3: Stuur nu ritsen via de VRT Max app en speel mee.
1: Nona en Thibaut.

0: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je meer tijd aan je klanten besteden. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
1: Kan ik zonder werkervaring met een trein leren rijden?
2: Kan ik als treinbegeleider elke dag duizenden reizigers helpen?
3: Kan ik bij jullie nog beter worden in techniek?
4: Ook meewerken aan de trein van morgen? Kijk dan op nmbs.be/jobs.
5: Ik wacht al maanden op een pleeggezin.
6: Hoe wordt het rusthuis mijn thuis?
7: Ik weet zelfs nog niet waar ik slaap vannacht.
8: Veel mensen in Vlaanderen en Brussel hebben geen veilige of warme thuis. Daarom vlammen we dit jaar met de warmste week samen voor een warme thuis voor iedereen. Zelf ook in actie op dewarmsteweek.be. De warmste week van VRT met de warme steun van KBC.
9: Een Mercedes, dat voelt als thuiskomen.
10: Ervaar het zelf tijdens de Star Days en ontdek onze exclusieve voordelen op mercedesbenz.be.
11: Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op onze verse kip kalkoen crunchies. Dat zijn 20 crunchies voor de knaldiprijs van maar €5,69. Aldi, altijd slim.
12: Minder en meer. Bij KeyTrade Bank maken we bankieren niet onnodig ingewikkeld. Open een rekening, stort €50 en krijg €100. KeyTrade Bank, dat is evident. Info en voorwaarden op keytradebank.be.
13: Huh? Allee bro, uw pizzadoos hier zomaar achterlaten.
14: Zo zijn jij toch niet. Dit had ik niet van jou gedacht. Jij toch niet.
15: En jij? Jij laat toch ook geen afval achter? Iedereen mooi maken. Met de steun van Vlaanderen.

0: Ik heb daarnet ontdekt dat Rammstein de favoriete groep is van onze stagiaire Emily. En ook dat zij met jou gaat ritsen.
1: Studio Brussel.
0: Emily, jij moet hier invallen als kandidaat voor de ritsquiz. Dat is al de derde keer. En jij hebt al een 2-op-2 gehaald in overwinningen.
2: Ja, dat klopt. Dus
0: jij ziet het zitten.
2: We gaan voor de 3-op-3.
0: 3-op-3, dat hangt natuurlijk ook af van jouw compaan. En dat is Frederik in deze. Dag, Frederik.
3: Dag, Thibault.
0: Frederik, hoe is het de strijdlust liever op deze maandag?
3: Niet heel hoog. We gaan gewoon die streak doorzetten.
0: Oh, jongens, ik hoop het zo van harte. Maar Frederik, je moet natuurlijk een klein beetje mee zijn met de actualiteit. Heb jij een krant opengeslagen vandaag of zo eens gekeken op de Facebook?
3: Ik heb eens op de VRT gekeken, ja.
0: Ah, dat is al goed, dat is al goed. Want het principe blijft ongewijzigd, Frederik. Ik ga jou en Emily zo meteen vragen stellen over die actualiteit. En als jullie erin slagen om samen al ritsend, om de beurt dus, 4 juiste antwoorden te geven binnen de minuut, dan is die bumpersticker voor jou. Is dat duidelijk?
3: Yes.
0: Oké, Frederik, maak je klaar, want jij krijgt de eerste vraag. En dat is nu. Heel wat nieuwe kandidaten voor het nieuwe seizoen van de slimste mens ter wereld. Ook Faber Yeo doet mee. Van welke Nederlandse groep ken je hem?
3: De jeugd van tegenwoordig.
0: Jawel, Emily, welke rapper zie je vanavond in de allerlaatste aflevering van zijn reeks op Play, waarin hij terug naar school gaat?
2: Bokkie de rapper.
0: Oké, Frederik, de Rode Duivels die spelen vanavond in de Nations League tegen Frankrijk. Welke voormalige sterspeler is daar de nieuwe bondscoach?
3: Zinedine Zidane.
0: Oké, en Emily, dit moet je weten als stagiaire bij Studio Brussel. Welke twee collega's zijn nu al in actie geschoten voor de warmste week en duwen een echt huis door Vlaanderen?
2: Eva en Dries natuurlijk.
0: Jawel! Kijk, eerst en vooral applaus voor jou, Emily, want dat is 3-op-3. Maar Frederik, dit was een fluitje van een cent. Proficiat.
3: Dankjewel, let's fucking go.
0: Ja, inderdaad. Waar komt die bumpersticker terecht?
3: Daar ga ik wel nog een mooi plaatje voor zoeken. Ik weet nog niet of dat waar dat die op de auto gaat belanden.
0: Denk er eens goed over na en sowieso proficiat.
1: Nona en Tibo.
4: Studio Brussel.
5: Props voor de huisrokken. En de watskapaar. Watskap is busy, rock. Mensen praten.

Leave Me Dry van Ila. Terwijl Eva en Dries hun huis moeten fixen voor hun warmste tocht, krijgen we hier de maker van het campagnelied voor de warmste week over de vloer zometeen. Joost is dat. Dat is geen onbekende, maar over dat nieuwe nummer I Found You is nog niet alles geweten. Je hoort het zometeen na Pegassi en Melina met het nieuws.

0: vanavond op VRT1.
1: Weet jij wat je moet doen als je een beer tegenkomt?
2: Dan moet je jezelf rood maken en veel lawaai maken. En voilà.
1: Volgens mij gaan we hier nog beren traumatiseren in de Pyreneeën.
0: Op VRT1 zullen de beren het geweten hebben in Dwars door de Pyreneeën. Op VRT Canvas is er Red Kite over de Belgische evacuatie uit Afghanistan. En op VRT Max onthult Sven de Leijer zijn geheime uitdagingen in Is het gelukt? Alvast veel kijkplezier.
3: Vanaf woensdag tot 30% korting op alles voor dieren. Alsjeblieft en als u blaft. Horta, compleet zot van tuin en dier.
4: Profiteer in september van megastockdeals bij Ford. Zeg, klopt dat hier?
5: Wat?
4: Hier staat op alle modellen.
5: Ja, ja.
4: En die prijzen, zijn die gecheckt?
5: Absoluut.
4: De Ford Kuga vanaf €24.500.
5: Yep.
4: Oh, sorry. Ik ben aan Ford. Lees jij de rest maar.
5: Oké. In september bij Ford. Niet te missen. Megastockdeals op alle modellen. Ford.
6: Voorwaarden bij je Ford-verdeler en op Ford.be.
7: Iedereen.

0: tippit op getnetvoorouders.be.
1: Een stip in de juiste richting tegen pesten. AXA Verzekeringen, trotse partner van Stipit.
2: Ga voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. Tweede aan min 50% op Boni Atlantische zalmfilet.
3: De tweede aan min 50%? Oh, vanavond zal met een krokant korstje.
2: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
4: Belgen zijn rijk, maar veel van ons vermogen slaapt op een spaarrekening bijvoorbeeld. Wie slapend rijk wil worden, moet zijn geld wakker maken. Ontdek beleggen zonder risico met de Trends Beleggers Challenge. Beleg gratis met 100.000 euro virtueel geld. En win 10.000 euro echt geld. Doe gratis mee op beleggerschallenge.be.
5: Lekker, Sempa en echt lokaal. Je buurtsuper eet echt allemaal.
6: Bij je buurtsuper krijg je dit weekend een zakje Libeert chocoladecadeau. Vind de deelnemende winkels via superbuurt.be en maak kans op een chocoladeweekend in Brugge.
7: Dit is Studio Brussel.
8: Studio Brussel.
9: 5:00, een hele goede middag.
10: VRT Nieuws.
9: Met Melina Verbeek.
11: Bij Eternit zijn bijna 100 jobs bedreigd. Bouwmaterialenbedrijf Eternit, een onderdeel van Etex, wil 95 banen schrappen in de vestiging in Capelle op den Bosch in Vlaams-Brabant. Dat is bijna een kwart van het personeel daar. Het bedrijf zegt dat de Europese vezelcementsector het momenteel moeilijk heeft. Er wordt te veel geproduceerd en er is meer concurrentie van producenten van buiten Europa, terwijl ook de bouwsector zelf het minder goed doet. De oppositiepartijen in het Vlaams parlement zijn niet te spreken over het uitstel van de septemberverklaring naar woensdag. De begrotingsonderhandelingen werden deze middag plots stilgelegd omdat CD&V-minister Hilde Krevit en een medewerker van een andere minister onwel waren geworden na de nachtelijke onderhandelingen. Stefanie Doze, de fractieleider van Anders, vindt dat Vlaams minister-president Diependalen het gewoon slecht heeft aangepakt.
12: Naar welk slecht theater hebben we toch de afgelopen dagen zitten kijken? Waarom heeft u dit toch zo aangepakt? Al maanden zijn we u aan het waarschuwen. Al maanden zijn we aan het zeggen dat de begroting totaal is aan het ontsporen, dat de schuld is verdriedubbeld en maandenlang bleef het gewoon stil bij de N-VA om nu op een paar dagen tijd te wat gaan schuiven in uw begroting.
11: Een van de maatregelen waar de Vlaamse regering het al over eens is, is om dienstenchecks duurder te maken. De prijs zou volgend jaar van 10 naar 12 euro stijgen. De sector van de dienstencheckbedrijven vreest dat daardoor minder mensen checks zullen gebruiken en dat de vraag naar huishoudhulpen met een kwart zal dalen. De sector vreest ook meer zwartwerk door de prijsverhoging. De Toezichtsraad voor het Gevangeniswezen heeft 40 getuigenissen verzameld van gevangenissen, advocaten en gevangenispersoneel over de overbevolking in de gevangenissen. Er zitten bijna 13.700 mensen in de gevangenis in ons land, van wie er bijna 600 op een matras op de grond slapen. De getuigenissen moeten het aanhoudende probleem van de overbevolking meer zichtbaar maken, vertelt Pieter Hoebei van de Toezichtsraad.
13: Gevangenisdirecteurs, zorgverleners, dokters die in de gevangenis werken, die eigenlijk getuigen van een situatie waarin dat zij hun job niet meer hebben behoren kunnen uitvoeren, maar dat het heel moeilijk wordt om dat op een correcte manier te doen, om rechten te respecteren, wat voor hun overkomt ook als een soort van heel moeilijke situatie, soms zelfs een vernederende situatie, omdat zij gewoon, waarvoor dat zij aangeworven zijn, niet meer kunnen uitvoeren.
11: En bij een Russische drone-aanval op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is brand uitgebroken in een universiteitsgebouw. Daarbij viel minstens 1 dode, 6 mensen raakten gewond. Op video's is te zien hoe mensen uit ramen hangen om te kunnen ademen, terwijl er dikke rook en vlammen uit het gebouw komen. Het gebouw staat in een wijk die normaal beter beschermd is tegen drones, omdat er ook ambassades en regeringsgebouwen zijn. Vanavond bewolkt in het noordwesten met regen en buien. Op andere plaatsen droog met opklaringen en zo'n 16 graden. Morgen eerst mist en lage wolken. Daarna vrij zonnig en ook heel warm. We halen tot 30 graden in de Kempen.
14: De Koning. De slimme kijk op ramen.
9: Sta je in de file, blijf dan rustig en adem. Want het gaat traag naar Antwerpen bijvoorbeeld. Op de E313 is het 40 minuten extra vanaf Herentals West. Op de A12 ook 20 minuten erbij vanaf Antwerpenhaven. Op de E19 vanaf Braschaat 20 minuten extra. En op de E34 vanaf Melselen ook 15 minuten erbij. Op de Antwerpsring richting Gent 20 minuten erbij van Antwerpen-Noord tot de Kennedy-tunnel. En richting Nederland 40 minuten extra van Sint-Anna-Linkeroever tot Borgen. Groot. Ook op de buitenring rond Brussel 40 minuten filegolven tussen Wezenbeek en Ruisbroek. En op de binnenring 10 minuten erbij van Strombeek tot Machelen.
1: Lab 9.
10: Alles van Apple, inclusief de experts.
15: Studio Brussel. En Thibault.
9: Terwijl Eva en Dries alvast het goede voorbeeld geven door te duwen, is er ook Used die ons een muzikaal duwtje geeft voor de warmste week. Hij maakte het campagnelied en vertelt er zo meteen alles over. Na die man met de banjo. Jawel.
15: Je luistert naar
16: Studio Brussel. Life is music.

0: Onze vrienden in Mumford & Sons. De septemberverklaring van de regering die is uitgesteld. SpaceX die stuurt een gigantische raket rond de aarde. Maar ook hier gaan wij in kruissnelheid richting de warmste week.
1: De warmste week.
0: En samen gaan we dit jaar vlammen voor een warme thuis voor iedereen. Dat doen we op verschillende manieren. Je kan vanaf vandaag alvast je actie registreren om de meer dan 200 projecten te steunen. Dat doe je via dewarmsteweek.be. Dan hebben we natuurlijk ook Peppy en Kokkie van de ochtend. Eva en Dries, die geven alvast het goede voorbeeld met hun warmste tocht. Die hoor je straks sowieso nog. Maar er moet natuurlijk ook een soundtrack zijn voor al dat vurige spektakel. En dan is daar toch een Kempenbroeder die daar dit jaar verantwoordelijk voor is. Een hele goede middag, dag Joost of Jo.
2: Goedemiddag, ça va?
0: Ja, met mij heel goed. Hoe gaat het met jou op deze moeilijke maandag?
2: Het is inderdaad een beetje een moeilijke maandag geweest. Het verkeer naar hier was een beetje zo en zo. Buiten dat is het eigenlijk een heel goede dag geweest. Het nummer is vandaag gelanceerd. Ik heb best een goede dag eigenlijk.
0: Dat doet deugd om te horen eigenlijk. Want jij bent inderdaad de maker van het campagnelied van de warmste week. Daarvoor alleen al proficiat. Maar misschien beginnen bij het begin. Jo, wat dacht je toen je zo de vraag kreeg, wil jij het campagnelied maken? Of hoe gaat dat dan in zijn werk?
2: Ja, het was effectief wel zo. En het was voor mij gelijk full circle of zo om dat te mogen doen. Omdat ik ben al zeer lang een trouwe fan van de warmste week. Eigenlijk al heel lang. Ik denk dat ik voor de eerste keer zelf live ben gaan kijken toen hij in Antwerpen op de Groenplaats was. Daar heb ik voor de eerste keer ook Netsky zien draaien bijvoorbeeld. Dus dat was voor mij het begin van heel veel dingen. En ik zat toen een beetje met de stille droom om... Ik wou heel graag ooit een keer de warmste week presenteren. Dus, ja? En ik... Toen was het met een droom eigenlijk om radiopresentator te worden bij Studio Brussel. Om zo dan een keer te kunnen doen of zo. En toen was ik heel jong nog. En dat was voordat ik muziek maakte of voordat ik DJ wou worden. En dat was eigenlijk mijn eerste echt grote ambitie die ik heb gehad in entertainment of zo. Omdat ik dat zo'n cool concept vond. En ja, zo, wat er bij die week komt kijken van solidariteit en hoe dat werkt en zo. Ik vond dat fantastisch. Toen dat ze belden, ja, heb ik eigenlijk geen seconde getwijfeld. Ik heb eigenlijk rapper ja gezegd dan dat ik zeker was dat ik het tot een goede einde kon brengen. Ja. Maar het was super full circle. En ik ben er dan ook gelijk aan begonnen. En nu zijn we hier.
0: Ja, het nummer heet I Found You. Niet alleen het campagnelied, maar ook onze hotshot deze week op Studio Brussel. Kan je misschien iets meer vertellen over hoe dat nummer tot stand is gekomen? Want je zegt van ja, ik ben er instant aan begonnen. Hoe ben je begonnen?
2: Ja, het was in het allerbegin waren er al de mensen die de animatie hebben gemaakt voor de reclamespot hadden al een paar van die screenshots gemaakt van hoe dat wouden dat het filmpje eruit ging zien. En het thema werd natuurlijk toen ook al meegedeeld. En ik ben daar heel erg over gaan nadenken van hoe kan ik dat invulling geven of heb ik een bepaalde affiniteit met het thema, wat kan ik doen? En ik ben toen vrij snel op het idee gekomen om een nummer te maken dat, zeg maar, het heet I Found You, omdat het is een soort van love letter voor mensen die elkaar laten voelen alsof dat ze thuis zijn, los van een plek of zo. Dus het is meer een soort van bedankje aan mensen die ervoor zorgen dat mensen zich thuis kunnen voelen ergens.
0: Ja, ja. Je hebt er ook een prachtige Engelenstem voor ingeschakeld, die van Judith. Kan je meer vertellen over wie zij exact is?
2: Ja, het is haar eerste elektronische muziekrelease. Ik ben bij haar terechtgekomen via Willem, de producer met wie dat we ook hebben samengewerkt voor dit nummer. Ze heeft een super fijne stem. Ik was even in het begin, ik denk zij ook wel zo van, oh, hoe gaat dat klinken over drum en bass? En in het begin was zij ook zo van, oh, dat is best wel snel. En, maar dat was mega goed. Ik heb haar gevonden door Willem dan uiteindelijk. We hebben een dag in de studio gezeten. Ik had de hoek geschreven thuis en de eerste versie die zong ik dan. En dan heeft zij met haar effectief Engelstem het opnieuw ingezongen. Kei mooie verses geschreven die ook perfect aansloten bij wat ik wou. En zo is het nummer tot stand gekomen.
0: Bangelijk. Een nummer met een boodschap, ook het campagnelied voor de warmste week en ook onze hotshot deze week op Studio Brussel. Laat even weten wat je ervan denkt via de app van VRT Max.
3: De beste muziek hoor je eerst op Studio.

Ja, en wij hebben hem ook gevonden. De maker van onze hotshot, maar ook het campagnelied van de warmste week, Yous. Ja, en joh, de reacties die stromen dan binnen. Frederik de Klerk uit Ieper die zegt Elaba, Thibaut en Yous. Ja, en wij hebben hem ook gevonden. De maker van onze hotshot, maar ook het campagnelied van de warmste week, Yous. Ja, en joh, de reacties die stromen.

0: En het was voor mij de grootste challenge om ervoor te zorgen dat het wel warm klonk en dat het bij... Je weet hoe dat voelt natuurlijk. Je zit rond kerstmis en het moest daar een beetje binnen passen.
1: Ja.
0: En ik vind het heel fijn als mensen zeggen dat dat gelukt is. Er zijn ook een paar mensen van het buitenland die niet heel goed begrijpen wat dat dan is. Dus ik heb eerder vandaag ook een video gemaakt om even uit te leggen wat het precies is. Dat mensen daar ook in kunnen mee zijn. En vooral, ik vind het gewoon fijn als mensen het gewoon een fijne song vinden op zichzelf natuurlijk.
1: Het is een mega chic nummer en het past perfect bij de warmste week. Ja, je hebt je steentje op die manier al bijgedragen. Maar je hebt het misschien ook al gehoord. Onze Eva en Dries die hun warmste tocht gaat niet zoals gepland. Het huis is eigenlijk al kapot. Nu al. Kan jij toevallig helpen? Of ben jij iemand die een duwtje kan geven?
0: Ik kan een duwtje geven. Ik denk dat ik weet niet wat de problemen precies zijn, maar ik kan niet lassen of zo. Ik kan wel kozenbandjes meenemen als dat helpt. Maar komen duwen wil ik zeker doen.
1: Oké, we schrijven jouw naam op. We regelen nog de praktische informatie. En ik ga je laten gaan, want je moet naar de collega's van M&M. Maar Joost, dikke merci voor het nummer en hopelijk tot snel.
0: Merci voor de support. Ciao.

0: heb jij nog tijd vrij op 26 juni? Dat is nog even, maar dan is het ook Werchter Boutique en we kennen een eerste naam.
1: Dit najaar in Ancien Belgique. Geniet van onvergetelijke concerten van Camille MB, Suso Brino, Elmin, Couriers. Ontdek een van onze vele workshops, expos of screenings. AB, Home of Music. De volledige kalender, info en tickets vind je op abconcert.be. Samen met Humo, De Standaard en Studio Brussel.
2: Een testrit met de nieuwe Audi A3 Sportback. Dat is horen, zien en ervaren. Design dat u raakt. Technologie die verwondert. Een Audi ervaart u vooral zelf. Vraag uw testrit aan tijdens de Audi Experience Days tot en met 12 oktober. Er is al een nieuwe Audi A3 Sportback vanaf €299 per maand in Easylease. Met een voorafbetaling van €4.400. Aanbod voor particulieren. Info en voorwaarden op audi.be.
3: Amai, die back-to-school-actie van Lab9. Slim, snel, studiebeest.
4: Hoor ik mijn naam?
3: Zegt de man die nog 3 vakken van het eerste jaar meeneemt en 1 van het tweede.
4: Ik bouw slim op.
3: Ja, maar duidelijk niet snel, hè?
5: Hoe je het academiejaar ook aanpakt, je begint altijd bij Lab9. 10% korting op Mac en 5% op iPad, inclusief accessoires. Zo start je snel en werk je slim.

0: Ik heb popnieuws met betrekking tot de gehele bevolking.
1: Studio Brussel. Nona en Thibault.
2: Popnieuws.
0: Want ik vertel geen onwaarheden, denk ik, als ik zeg dat België van Ray houdt en Ray op haar beurt van België. Want ze komt opnieuw naar ons land. Dit jaar alleen bracht Ray een geweldig album uit, This Music May Contain Hope, met onder andere deze Where Is My Husband. En net voor dat album uitkwam, in februari ongeveer, stond de Britse zangeres nog in de AFAS Dome. En dat was niet de eerste keer. Ik heb net eens even gekeken en sinds 2023 speelde Ray al elk jaar in ons land. En aan die reeks voegt ze dus nu ook in 2027 een concert toe, want Ray komt naar Werchter Boutique op 26 juni. En dat is alleen maar goed nieuws. Tickets die zijn verkrijgbaar vanaf vrijdag 2 oktober om 10 uur via de site van het festival. En ja, dan kunnen we alleen maar besluiten dat ons dat heel veel joy brengt.

0: Vanaf vandaag kan je je actie registreren om geld in te zamelen voor de warmste week. We vlammen dit jaar voor een warme thuis voor iedereen, iets wat iedereen verdient. En Eva en Dries die geven alvast het goede voorbeeld. Ze zijn deze morgen begonnen met een warmste tocht.
1: De warmste week op gang.
2: De warmste tocht van Eva en Dries.
0: Ja, en dat is geen ommetje of doen alsof. Nee, ze duwen daarmee letterlijk een huis van 750 kilogram helemaal van Genk naar Mechelen. Je kon het al de hele dag live meevolgen op 14 Max. En die livestream die loopt nog een half uurtje door ongeveer, tot 18 uur. En daarna kan je alles meevolgen via de socials van Studio Brussel. En vanaf morgen vroeg om 8 uur, ja, dan zijn we er weer live bij Studio Brussel op 14 Max. Maar eens horen hoe het gaat natuurlijk. Eva en Dries, hoe is het daar? Er kan blijkbaar niet meer gewandeld worden. Maar hebben jullie een plek om te slapen eigenlijk?
3: Hallo Thibaut, het gaat fantastisch met ons, want we zijn ontvangen door hele lieve mensen.
4: Ja, weten jullie wat het beste is tegen spierpijn? Vooral als je dus al 18 kilometer in de benen hebt. Dat is naar het schijnt een pornstar martini. En het toeval wil nu dat we de beste makers van heel Limburg gevonden hebben die ons ook nog eens een bed gaan aanbieden. Dag, held in dit verhaal mogen we toch wel zeggen, Axel.
5: Hey, hallo. Ja, we hebben je gevolgd en we hoorden onder andere dat er nog geen fly was getrakteerd. Dus we vonden het wel nodig om toch een Limburgse fly. Dus dat gaan we dadelijk proeven. En voor de rest zou ik aanraden, misschien best eerst een douche.
4: Ja, dat is... We hebben nog geurtje, dat wel. Ik heb mijn schoenen nog niet durven aanraken. Ik durf die zeker niet uit te doen. Maar fantastisch dat je denkt, die mensen die moeten ergens slapen en dat kan hier.
5: Ja, ik bedoel, de warmste week, we draaien dat nou in het hart. Dus we vinden het heel leuk dat het toevallig allemaal gebeurd is. Dus van harte welkom.
4: Maar zalig, hè? Echt, Limburgers zijn echt wel super gastvrij. Ik weet dat dat zo een cliché is, maar het is echt wel zo. Al heel de dag is iedereen zo van, kom hier, wat leuk dat jullie zijn. Die staan te zwaaien alsof wij koning en koningin zijn.
6: Ja, ik ben ook lichtjes geïntimideerd door de diepe stem van Axel. Van harte welkom. Ik voel mij heel warm, heel wel.
4: Axel, nog één dingetje. Ik heb van Dries zijn mama vanochtend gehoord, want zij was ons aan het uitzwaaien in Genk, dat hij een vreselijk rare snurker is. Dus hebben wij eventueel een slaapplek apart? Of?
5: Buiten kan ook. We hebben een hondenhok. We hebben van alles.
4: Voilà, het is hier een creatief huishouden waar we in terechtkomen. En kunnen wij ook hier iets te eten krijgen? Of ik ben wel vrij postig, hè? Maar dat is natuurlijk omdat ik op zoek ben naar warmte en huiselijkheid.
5: We fixen dat. De oven staat klaar.
4: Maar zalig. Thibaut, ik denk dat je voor ons geen zorgen moet maken. En ondertussen is die lasser, denk ik, al bezig aan onze wielas.
6: Dus dat komt ook helemaal in orde. Dat huis is morgen weer paraat. Om 7 uur starten we morgen met duwen. Dus alle duwende handen zijn welkom in ergens ter hoogte van zon. Of gaat ons volgen via 14 Max.
4: Ja, en vooral ook als je niet kan komen duwen. Hè, want we snappen dat we beginnen hier gewoon in een losse werkweek, een schoolweek. Je kan onze actie, want daarvoor doen we het natuurlijk ook, nog altijd steunen door gewoon naar 14 Max ons een centje te storten. Dat gaat allemaal rechtstreeks naar de warmste week. Maar wij gaan jullie nu moeten laten, want oh, horen jullie dat? Dat is mijn pornstar Martini die aan het roepen is. Dag Thibaut!
0: Dag Eva, dag Dries. Ja, een Limburgse fly en een pornstar martini, dat is een wilde combo. Maar je kan het dus vanaf nu op de socials van Studio Brussel volgen. En vanaf morgen 7 uur opnieuw bij Studio Brussel op 14 Max.
1: Geef Eva en Dries een duwtje in de rug door hun actie te steunen.
2: Of kom meeduwen.
1: Check alle info bij Studio Brussel op 14 Max.

0: Muse met Uprising. Binnenkort, binnen exact 1 week, hoor je dit geluidje weer. Want de kandidaten van de slimste mens ter wereld zijn bekendgemaakt. We bellen zo meteen met toch één hele goede copain van deze show.
1: In Nederland,
2: doeg.
1: Italië,
2: ciao.
1: Frankrijk,
2: salut.
1: Of gewoon hier in België. Parkeren gaat overal even vlot met EasyPark op je smartphone. De app met de grootste parkeerdekking van België. En beschikbaar in meer dan 20 landen en 4000 steden in heel Europa. Met de auto naar hartje Parijs, Amsterdam of Milaan. Start je parkeersessie zoals je thuis zou doen met EasyPark. Download de app en parkeer als een local waar je ook rijdt.
3: Dit weekend trakteert jouw buurtsuper je op Libeert chocolade. Vind de deelnemende winkels via superbuurt.be en maak kans op een chocoladeweekend in Brugge.
4: Als speelgoedkip heb ik een tolk nodig om te zeggen dat correct PMD-sorteren belangrijk is. Er hangt nog slagroom aan uw kip. Lip? Ja, wacht, aan mijn lip. Oei, sorry. Speelgoedkippen mogen niet in de PMD-zak, maar lege bussen slagroom wel. Om te onthouden wat er nog allemaal in de PMD-zak mag, is er een liedje. Is het een verpakking?
5: Van plastic, metaal of drankkarton?
4: Dan mag het de zak in. Vost Plus.
6: Iedereen in positie.

0: ouders.be.
1: Samen met Stipit geeft Lidl je verse energie tegen pesten.
2: Ga met die banaan.
3: De Maître Chocolatiers plannen een verrassing in de ateliers van Leonidas.
4: We hebben iets te vieren, Wereldchocoladedag.
5: Ja, en met onze kwaliteit is dat ook onze feestdag, hè?
4: Zeker, en daarom 2 praline doosjes kopen, 1 doosje met Gia pralines gratis.
5: Oh, met praline, die gouden.
4: Daar gouden we allemaal van, hè, Eben?
3: Vieren Wereldchocoladedag met Leonidas. Tot en met 4 oktober. Koop 2 praline doosjes en krijg een doosje Gia's gratis. Enkel in de winkels van Leonidas. Voorwaarden op leonidas.com.
6: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
7: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze Polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kind iets van leren, hè, mama? Ja.
6: En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder... voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
8: Studio Brussel.

0: Straks spelen de Rode Duivels tegen Frankrijk, maar mocht Erik van Looijen bondscoach zijn, dan mogen we zeggen dat hij de selectie heeft bekendgemaakt, want over exact 1 week start de Champions League van de TV-quizzen opnieuw. En dus zien we nu wie er allemaal meedoet aan het nieuwe seizoen van de slimste mens ter wereld. Waaronder ook best wat artiesten. Kate Ryan, Guus Meeuwis, Faber Yeo van de jeugd van tegenwoordig doen onder andere mee. Maar ook artiesten die we gerust als vrienden van de zender mogen aanspreken. Amber van Kids with Buns doet alvast mee en die is zich al volop aan het voorbereiden.
1: Hey Thibo, het is Amber van Kids with Buns hier en ik mag eindelijk zeggen dat ik mee mag doen aan de slimste mensen ter wereld dit jaar. Ik heb er super veel zin in en ik ga vooral proberen om het op mij af te laten komen. Maar qua voorbereiding heb ik dan nu toch eens besloten om eindelijk een keer het eiland en in de gloria te zien. En ik ben heel blij dat ik dat nu toch heb ontdekt. Dus hopelijk als er vragen over komen, ben ik toch een beetje voorbereid.
0: Ja, dat is natuurlijk verplichte kost om daarna te kijken, ook als je niet meedoet aan een quiz. Onze collega Amber Broos die zorgt misschien wat, voor wat amok. Hoewel zij ook al aangaf niet de beste quizzer te zijn.
2: Ik ben echt een horrible quiz. Ja, sorry, ik ben eerlijk. Hè. Ik heb altijd wel... Ja, mijn examens en zo gingen altijd wel goed. Dus ik kan wel goed studeren en dingen van buiten leren of zo. Maar echt quizzen, dat is echt niet...
0: Wij zijn ook benieuwd of Daan een overwinning mag vieren. Maar wij zijn nog benieuwder hoe Ruben Blok van Triggerfinger het ervan af gaat brengen. Dag vriend van de zender, dag Ruben.
3: Dag Thibo.
0: Ruben, ja, wij zijn benieuwd, zeg ik hier. Maar ben jij zelf ook benieuwd?
3: Ja. Ik ben zelf ook wel een beetje benieuwd, zeker en vast.
0: Want ja, jullie hebben...
3: Het is al een paar jaar dat de redactie mij vraagt of ik graag zou willen meedoen. En ik heb dat tot nu toe altijd niet gedaan. Maar ik dacht uiteindelijk van ja, waarom ook niet?
0: Het is dat. Net een nieuw album uit Tarmac en dit is dan eigenlijk een beetje de volgende uitdaging.
3: Ja, en dat is ook een deel van mijn beslissing om daar toch aan mee te doen. Een mens probeert ook promotie te maken voor waar hij mee bezig is en wat hij gemaakt heeft. Dus dat is een groot platform. En dat is ook, buiten een quiz, is dat ook een gezellige bende bij elkaar daar.
0: Zeker en vast. En je mag daar eens ferm reclame voor maken, want het is ook een geweldig album dat je gemaakt hebt. Ja, we hoorden daarnet Amber van Kids with Buns al bezig. Zij heeft het eiland in Van Vlees en Bloed bekeken. Hoe bereid jij je voor zo'n quiz?
3: Oh, ik bereid me niet al te veel voor. Ik ben ook helemaal geen quizzer, dus dat feestje gaat heel snel voorbij zijn. Ik maak mij geen illusies. Ik weet over sommige dingen wel... wat, maar over andere dingen weer helemaal niet. Zo wat influencers betreft en zo verder. Dat gaat volledig aan mij voorbij. En ik heb ook nog eens het nadeel dat soms heel voor de hand liggende dingen of namen, dat je daar bij tijd en wijlen volledig niet kan opkomen.
0: Ja, kijk, maar Ruben, wij duimen vooral. Het enige wat wij ons nog afvragen is hoe dat jij dat gaat doen. Want wij zien alleen maar tourdata van Triggerfinger staan dit najaar.
3: Ja, ik denk dat er ergens een paar dagen tussen zitten dat ik thuis ben. En dan ga ik even meedoen. En dan daarna zijn we weg.
0: Kijk goed. Zeg Ruben, misschien toch nog kort even testen als het mag. Sport, weet je daar iets van?
3: Dat is een beetje een klein beetje, maar niet veel.
0: Hey, maar kijk, als ik jou vraag, de Rode Duivels spelen straks tegen Frankrijk in de Nations League, weet je dan ook wie de bondscoach van Frankrijk is?
3: Thierry Henry. Wie was het nu weer? Maar die is gestopt, geloof ik, hè? De vorige. Hè?
0: De vorige is gestopt,
3: ja. Is het nu niet Zidane?
0: Ja, jong. Hey, Ruben, komt helemaal goed. Alright. Helemaal correct.
3: Alright.
0: Ruben,
3: alright.
0: Wij wensen jou alvast heel veel plezier vooral. En ook wel wat succes in de slimste mens ter wereld. Maar dat komt helemaal goed. En dan zien we jou binnenkort op de beeldbuis. Waarvoor dank. Merci, hè.
3: Super. Merci, Thibo.
0: Ja, en reclame is meer op zijn plek, want No Trouble van Triggerfinger van op die nieuwe plaat, dat is alvast te smaken.

0: Maar we gaan Lil Nas X toch net iets vroeger van zijn paard moeten sleuren. Want het is Anouk die de laatste plaat heeft gekozen. En dat is er eentje van Funk Tribute. Ik zie jullie graag morgen.
1: De laatste plaat van Nona en Thibaut.
2: Hey, dag Nona en Thibaut. Anouk de Worm hier. Ik zit momenteel in mijn auto voor mijn man te doen verrassen in Rotterdam. Dus u weet van niks. En ik zou graag als laatste plaat aanvragen Funk Tribute Azul. We hebben ons daar zo goed op geamuseerd met Pukkelpop. Dus ik dacht, kom, met deze plaat kan ik er mij volledig.

0: over bijvoorbeeld Wie is de Belgische Drake?
1: Drake, weet al.
2: We know.
0: Oh, en we blijven dus ook livestreamen en...
1: Toch niet te veel verklappen, hè?
0: Oké, say less.
3: Eerlijk met Esther Nwanu en Gelor Kiyaku. Nu op VRT Max.
4: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
5: Bank van Breda, dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit, maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen vijf bankiers wil, maar één vertrouwenspersoon. Bank van Breda, de bank van ondernemers en vrije beroepen.
6: Ik ben het beu!
7: Oei.
6: Ja, ik kan niet langer bij hem blijven.
7: Je zoekt dus een eigen plek, ver genoeg van uw ex.
6: Ja, en hoe verder, liever?
7: Ver genoeg, maar niet te ver.
6: Ah ja, voor de kinderen.
7: Weet je wat? Jij kunt. Dag, Imo.
8: Dag, Simo!
9: Aluminium ramen en deuren kiezen is niet zo gemakkelijk. Laat je daarom begeleiden door een ervaren constructeur van Sapa.
10: Ontdek de persoonlijke aanpak van de Sapa Aluminium Vakman. Aluminium, ramen, deuren en ook veranda's. Meer info op sapa.be. Sapa. Aluminium is ons vak.
9: Deze radiospot is voor u.
11: Zeker.
9: Zij die 's morgens vroeg op de trein naar het werk...
11: Pas opgestaan.
9: ...al direct weer in slaap valt.
11: Langzaam wegzakkend tegen de schouwer van die onbekende man met zijn gazetje.
9: En maar kwijlen op zijn kostuum.
11: Ja, is dat normaal?
9: Nee.
11: Wat slapen doet je in je bed.
9: Het is bedtijd.
11: Echt waar.
9: Tijd voor een Sleep Life bed.
12: Sleep Life.
13: Kom eens een heerlijk nieuw bed passen tijdens de Sleep Life open deurdagen. Sleep Life. Nu zondag open.
14: Bij Aldi 1 plus 1 gratis op onze verse kip-talkoen crunchies. Dat zijn 20 crunchies voor de knaldieprijs van maar €5,69. Aldi, altijd slim.
15: Dit is Studio Brussel.
16: Studio Brussel.
17: Het is 6 uur, goedenavond.
18: VRT Nieuws.
17: Melina Verbeek.
19: Bij Eternit zijn bijna 100 jobs bedreigd. Bouwmaterialenbedrijf Eternit, een onderdeel van Etex, wil 95 banen schrappen in de vestiging in Capelle op den Bosch in Vlaams-Brabant. Dat is bijna een kwart van het personeel daar. Het bedrijf zegt dat de Europese vezelcementsector het momenteel moeilijk heeft. Er wordt te veel geproduceerd en er is ook meer concurrentie van buiten Europa, terwijl ook de bouwsector zelf het minder goed doet. Het parket van Namen bevestigt dat er een verdachte is aangehouden in het onderzoek naar de dood van Brian Brigou en zijn 5-jarige zoon Timeo. Die verdwenen eind juni. Hun lichamen werden eind augustus teruggevonden in Oin, in de provincie Namen. Het is nog altijd onduidelijk wat er precies is gebeurd. De man van 35 die nu is aangehouden, wordt ervan verdacht dat hij drugs heeft verkocht aan de vader, met de dood tot gevolg. De oppositiepartijen in het Vlaams parlement zijn niet te spreken over het uitstel van de septemberverklaring naar woensdag. De begrotingsgesprekken werden deze middag plots stilgelegd omdat CD&V-minister Hilde Krevits en een medewerker van een andere minister onwel waren geworden. De regering is te laat begonnen aan de begrotingsgesprekken, zegt Chris Janssens van Vlaams Belang.
20: Waarom bent u gewoon niet eerder begonnen? Wat heeft u heel de maand september gedaan als eender welke student aan de universiteit de dag voor zijn examen begint met studeren? Dan weet u met zekerheid dat die gebuist zal zijn.
19: Een van de begrotingsmaatregelen waar de Vlaamse regering het al over eens is, is om dienstenchecks duurder te maken. De prijs zou volgend jaar van 10 naar 12 euro stijgen. De sector van de dienstencheckbedrijven vreest dat daardoor minder mensen checks zullen gebruiken en dat de vraag naar huishoudhulpen met een kwart zal dalen. Dat zegt Stief van den Bergen van Domiva.
21: Het gaat met meer dan 90% over vrouwen die in de huishoudhulpsector werken. Ook mensen met een taalachterstand en ook een specifieke groep die bepaalde uren wil presteren om een kindje naar school te brengen. En dat is eigenlijk een specifiek systeem die wij in deze sector hebben om vooral die mensen aan het werk te krijgen. Ja, dat is niet evident om ze zomaar ergens aan de bak te laten komen.
19: De Belgische ontwerpster Julie Kegels heeft de modeweek in Parijs geopend. Alle grote modehuizen stellen daar hun nieuwe collecties voor de zomer van volgend jaar. Kegels is 27 en won begin deze maand de prestigieuze LVMH-prijs. Ook haar familie was bij de show. Kegels is heel blij dat ze dit met hen kan delen.
22: Dat is fantastisch. Ik zie mijn zus elke dag, want wij zitten op hetzelfde bureau. Zij heeft eigenlijk heel de show georganiseerd, samen natuurlijk met het hele team. Maar vooral eigenlijk mijn hele team is heel belangrijk. Want natuurlijk doe ik dat helemaal niet alleen. En het zijn allemaal heel jonge, gepassioneerde mensen die hier aan werken. En ja, zonder hun was er hier eigenlijk niks.
19: En in het voetbal is er geloot voor de 16e finales van de Beker van België. Dat is de fase waarin de meeste eerste klassers voor het eerst in actie komen. Anderlecht moet naar Beerschot. De landskampioen Club Brugge ontvangt Lokeren. En bekerhouder Union speelt tegen KFC Nijlen, een club van het vierde niveau. De andere wedstrijden vind je op sportza.be. Vanavond bewolkt in het noordwesten met regen en buien. Op andere plaatsen droog met opklaringen en zo'n 16 graden vannacht. Morgen eerst mist en lage wolken, daarna vrij zonnig en heel warm. We halen tot 30 graden in de Kempen.
1: Hoogstraten aardbeien.
2: Traag naar Antwerpen op de E313. Drie kwartier tussen de Tessenderlo en Geel-Oost. Daar is door een ongeval de weg versperd. Je moet er over de pechstrook. Verder ook 10 minuten extra vanaf Ranst. Op de A12 naar Antwerpen. Een kwartier erbij vanaf Antwerpenhaven. Op de Antwerpse ring richting Gent. 20 minuten extra van Antwerpen-Noord tot de Kennedy-tunnel. Richting Nederland 35 minuten erbij van Sint-Anna-Linkeroever tot Borgerhout. Naar Brussel op de E19. 10 minuten tussen Kontich en Mechelen-Noord. Op de buitenring rond Brussel 50 minuten. De file golven tussen Wezenbeek en Jette. En op de binnenring ruim een half uur erbij van Ruisbroek tot Jette.
18: Aluminium ramen en deuren bij je Sapa vakman. Kijk op sapa.be. Aluminium is ons vak.
23: Welcome. You gotta unwind your mind.
24: Out of office.
25: Bert van Steenbergen.
2: Was jouw maandag lastig of net heel gemakkelijk? In beide gevallen heb ik een playlist om je te helpen. En die begint met Dua Lipa.
26: Je luistert naar Studio Brussel.
27: Life is music.

muziek rolt lekker verder in Out of Office. Zometeen wordt het ook iets pittiger met Rage Against the Machine. Dus hou je klaar om zometeen misschien mee te prullen. Als je wil. Na Audrey Hepburn, Sue Me.

0: Killing in the Name is een prachtig voorbeeld van een goede antistressplaat.
1: Studio Brussel.
2: Out of office.
1: De antistressplaat.
0: Elke avond maak ik tussen 6 en 7 ruimte in de playlist voor jouw nummer. Jouw antistressplaat. Want tussen 6 en 7 gaan wij out of office. En dan moet je natuurlijk ontstressen om met alle gemoedsrust aan je avond te beginnen. En dat doen we dan met een goede antistressplaat. Dus die van jou is welkom nu via de VRT Max app, zodat ik die zometeen op de radio kan spelen. Jouw antistressplaat, stuur die via de VRT Max app.
1: Out of office.
3: Het voelt goed om gerust te zijn met Angie.
0: Ze weten in de UK hoe ze goede dancemuziek moeten maken. Dat bewijst deze Silver Pampa ook weer. Dit is On Tonight.

0: weg bij intieme songwriting of ga op in aanstekelijke pop-anthems. Ontdek dit najaar de meest frisse indie-artiesten van het moment live op het podium. Met Arlo Parks, Kids With Buns, Wasia Project en Moona. Tickets en info via livenation.be. Samen met Studio Brussel.
1: Foodbag. De Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Dus kunnen opscheppen met...
2: Ik kies groenten van lokale boeren.
1: Krijg je er gratis bij. Kijk op foodbag.be.
3: Een testrit met de nieuwe Audi Q4 e-tron. Dat is horen, zien en ervaren. Design dat u raakt. Technologie die verwondert. Een Audi ervaart u vooral zelf. Vraag uw testrit aan tijdens de Audi Experience Days tot en met 12 oktober. Er is al een nieuwe Audi Q4 e-tron vanaf €525 per maand. Exclusief BTW in verhuur op lange termijn. Info en voorwaarden op Audi.be.
4: Horta, horta, voeten.
5: Voel die kat haar zalig zachte vacht. Voelt hoe je een pluizige dictator dan plots uw vinger openrijdt. En toch zou jij uw leven geven, ook al heeft hij een haarbal er 9.
6: Een stoute kaart.
5: Ja, uw kat leidt een luizenvrij luizenleven.

0: was vandaag niet echt zo moving to the sun. Eerder wat zoeken bij momenten.
1: Studio Brussel.
2: Out of office.
1: De anti-stressplaats.
0: Ja, al is dat ook niet gek misschien voor eind september dat we nu af en toe moeten zoeken naar de zon. Maar kijk, goed. Goedenavond, Henk.
3: Goedenavond, Bert.
0: Hoeveel punten geef jij deze maandag op een score van 10?
3: Een 6.
0: Een 6. Ja, ça va. Maar wat kon er beter vandaag, Henk?
3: Goh, het is maandag vandaag, hè?
0: Dus een maandag kan voor jou sowieso nooit een 8 zijn of zo.
3: Ja, dat zou wel een 8 kunnen zijn, maar ja, ik heb eigenlijk een zodanig goed weekend gehad dat ik een beetje in de rouw was, laat ons zeggen, dat het weekend gedaan was.
0: Ja, ik begrijp het. Oh, sorry dat voor jou vandaag zo'n moeilijke dag was, Henk. Echt zo in de rouw over dat weekend. Verschrikkelijk. Ja. Maar is er dan voor morgen beterschap in zicht? Of kan je alweer uitkijken naar een mooi weekend over een paar dagen?
3: Vrijdag is mijn verjaardag, dus het wordt eigenlijk een beetje Hans weekend, verjaardagsweekend. Dus.
0: Ja, het zal wel zijn.
3: Dus zeker om naar te kijken. Hè?
0: Ja, vanaf morgen zijn we die rouw vergeten en is het gewoon vooruitwerken aan die verjaardag, hè, Henk.
3: Voilà, klopt.
0: Ja, ik weet niet of we elkaar vrijdag zullen horen, dus nu al gelukkige verjaardag. Dan is dat
3: dank u wel.
0: En om die dag dan wat te verwerken nu, wat is jouw antistressplaat?
3: Mijn anti-stressplaat is Can't Hold Us van Macklemore.
0: Ja, dat is een nummer dat zorgt altijd en overal voor feest, denk ik.
3: Ja, voilà. Daar speel dat op een feestje en iedereen gaat direct aan het dansen. Dus voilà.
0: Ja, perfecte anti-stressplaat van een straffe artiest ook, Henk. Geniet van het nummer, zeker. Fijne avond nog en goed vieren dit weekend.
3: Oké, dank u wel.

Een van die vele, vele, vele goede collabs van Calvin Harris, Miracle, met Ellie Goulding. We gaan out of office op deze maandag en ik vertel je zometeen al over mooie weekendplannen die jij misschien kan opschrijven.

0: Jukebox Revolution. Dikja. Gasolina. Jay Bernard, Hakim, Amber Bros and Romantic. Ja, jij mee naar de Studio Brussel Showcase van 6 tot en met 13 maart in Saint-Saulnin-d'Arve in Lessibel. Info en tickets via Studio Brussel op VRT Max.
1: Studio Brussel, de Showcase.
0: Samen met Sunweb.
2: Allee bro, uw pizzadoos hier zomaar achterlaten.
3: Jij toch niet.
4: En jij? Jij laat toch ook geen afval achter? Iedereen mooimaker. Met de steun van Vlaanderen.
5: Goedendag meneer, wat zal het zijn?
6: Voor mij 2 grote met mayonaise. Uh-huh. En dan ook nog 2...
5: Yee! Was dat alles meneer?
6: Geef mij ook nog 1...
5: Ja, en die 2... Yee! Moet dat medaillantjes?
6: Ja, en currysaus.
5: En dat is voor hier op het eten? Of?
6: Nee, het is voor...
7: Weet jij wat er in je frituursnak verstopt zit? Zeg stop tegen paardenvlees. Teken de petitie op gaia.be.
8: Outfit kiezen. Oh. 3 minuten.
5: Ja.
8: Rechterkous aantrekken. Voilà. 1 minuut.
5: En nu?
8: Linkerkous zoeken. 11 minuten. Alles samen 15 minuten. Precies genoeg tijd om uw ochtendroutine echt te laten renderen. Door te luisteren naar De 7, de podcast van De Tijd. Elke ochtend om 7 uur het nieuws dat ertoe doet in 7 punten. De Tijd. Neem voorsprong.
9: Geef uw ondernemingsnummer. Ja, maar is dat hetzelfde als een BTW-nummer?
10: Oh, weet je wat? Hier is mijn huisnummer. See. Nummer 17, bus 3. Trek er je plan mee. Nee.
11: Voor elke zelfstandige die boekhouden haat...
10: En nummers haat?
11: ...is er Dexter.
10: Ja.
11: Boekhouden? Ja, maar geen seconde te veel. Probeer het een maand gratis via dexter.be.
12: De beste Volvo aanmaken. Dat kan tellen.
13: Luistert, ik wil nu niet opscheppen, maar... Ah ja, wel. Eigenlijk wel.
12: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week bij Lidl XXL kippenborstfilet. Dat is maar 9,99 euro voor 1,5 kilo.
13: Maffa.
12: Lidl, dat kan tellen.

0: altijd goed als een band zelf duidelijk maakt wat de titel is.
1: Studio Brussel.
2: Out of office.
1: Bert van Steenbergen.
0: Als jij er graag vroeg bij bent om je weekendplannen te maken, dan heb ik een tip voor je voor komend weekend. Het Kriekenpot Keep on Running Festival in de Schorre in Boom. Dat gaat daar 3 dagen zijn met sport, muziek en entertainment allemaal door elkaar. Met bijvoorbeeld runs en walks op alle niveaus. Dus als je echt een fanatieke loper bent, ga je daar wel je ding vinden. Er gaat ook live muziek zijn, ook DJ's. Bijvoorbeeld de Jaar Nul Party met Sam de Bruin. Jawel. En wij zijn er zaterdag ook live bij met Studio Brussel. Wordt daar dus de moeite in de Schorre dit weekend.

blijft toch zo'n heerlijk anthem. En ideaal om de avond in te gaan. Blink 182 en All the Small Things. Thomas is er zometeen om 7 uur weer met Radar. Die heeft een pak mooie muziek mee en... ja, die heeft ook weer goed nieuws bij. Ik kan nog niet precies zeggen wat, ik ga het zelf moeten vertellen. Maar hij heeft weer mooi nieuws bij. Eerst nog Nina Simone.

0: En toen, na dat tuur had geghost.
1: Nee.
0: Jawel. Toen is hij gewoon op iemand anders.
2: Je meent dat.
0: Oh nee, maar wacht.
2: Oei.
0: Zijn jullie al aan het opnemen?
3: Nonat Jolle en Mathis Mavuela praten over popcultuur, daten, fashion en alles wat de community bezighoudt. Kijk voor The Girls and the Gays nu op VRT Max.
4: Ketnet komt naar je toe met Ketnet Nachtwacht Halloween in Plopsaland, Belgium. De Nachtwacht komt voor een grote uitdaging te staan. Ze kunnen alle hulp gebruiken om de zwarte heks Morgan tegen te houden tijdens hun gloednieuwe show. Elk weekend van oktober en in de herfstvakantie. Meer info op ketnetvoorouders.be en plopsa.com.
5: Nog voor je kan denken...
6: Ik heb gelukkig geen energie.
5: Krijg je van Heelan al een terugbetaling voor je psychotherapie? En nog voor je beseft dat je conditie achteruit is gegaan? Zie al een deel van je sportabonnement terug op je rekening staan? En nog voor...
7: Oh, mijn rug zit vast.
5: Heeft je osteopaat je al met de juiste... Verrast?
8: Excuseer, ik lig toch op een kamer alleen?
5: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
3: Profiteer in september van megastockdeals bij Ford. Nu, zeg, klopt dat hier?
9: Wat?
3: Hier staat op alle modellen.
9: Ja, ja.
3: En die prijzen zijn die gecheckt?
9: Absoluut.
3: Tot de Ford Puma vanaf 19.900 euro.
9: Yep.
3: Oh, sorry. Ik ben aan Ford. Lees jij de rest maar.
9: Oké. In september bij Ford. Niet te missen. Megastockdeals op alle modellen. Ford. Voorwaarden bij je Ford-verdeler en op Ford.be.
10: Bestellen, aankopen, mengen, boeken, plannen, snijden. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
11: Daar lig je dan, in bad, urenlang, als een rozijn met je tablet op zoek naar de beste autoverzekering.
10: Ach.
11: Maar dan bot je opeens op mijnvergelijker.be en bam, je bent vertrokken. Plots scheur je in je badkuip over een bobsleepbaan. Links de verzekeraars, rechts de beste premies. Rakelings langs de kleine lettertjes. En zo heb je gemiddeld 380 euro per jaar bespaard. De allersnelste manier om geld te besparen op energie, verzekeringen en telecom. Mijnvergelijker.be.
12: Ga voor onze sappige promo. Nu bij Colruyt. 20% korting op 500 gram boni snoeptomaten.
13: 20% op snoeptomaten. Top. Die gaan meteen mee in de lunchbox.
12: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.
14: In het leven is het altijd een deadlines halen. En kids ophalen. En zoeken naar laadpalen. Bij Q8 Electric is het ook altijd een supersnel laden. En nu hier. En straks ook daar kunnen laden. En zelf ook even opladen. Want wij zijn een straflaadstation en een zoveel meer station. Q8 Electric.
15: Op zoek naar een haalbaarheidsattest? Dat kan met Imos Koopman.
3: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via imoskoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
15: Imos Koopman!
16: Dit is Studio Brussel.
17: Studio Brussel.
18: Het is 7 uur, goedenavond.
19: VRT Nieuws.
18: Melina Verbeek.
8: De jongen die zijn moeder en zus vermoordde moet naar een gesloten instelling. Dat heeft de jeugdrechter beslist. De jongen van 17 viel gisteravond zijn zus van 20 en zijn moeder van 51 aan met een bijl. Ze overleefde dat niet. Waarom hij dat deed is nog onduidelijk. De jongen zou aan de politie verklaard hebben dat hij zin had om geweld te gebruiken. Hij wordt nu voor 10 dagen in de gesloten instelling van Everberg geplaatst. Daarna moet hij opnieuw voor de jeugdrechter komen. Het parket van Namen bevestigt dat er een verdachte is aangehouden in het onderzoek naar de dood van Brian Brigou en zijn 5-jarige zoon Timeo. Zij verdwenen eind juni. Hun lichamen werden eind augustus teruggevonden in Oin, in de provincie Namen. Het is nog altijd onduidelijk wat er precies is gebeurd. De man van 25, die nu is aangehouden, wordt ervan verdacht dat hij drugs heeft verkocht aan de vader, met de dood tot gevolg. De begrotingsgesprekken van de Vlaamse regering zijn vanmiddag stopgezet omdat twee mensen onwel zijn geworden. Een definitief akkoord is er dus nog niet, maar een van de maatregelen waar de regering het wel al over eens is, is om dienstenchecks duurder te maken. De prijs zou volgend jaar van 10 naar 12 euro stijgen. Steven Rombout vertelt wat er nog in het ultiem voorstel van minister-president Diependalen staat dat tot een akkoord moet leiden.
3: Dat de registratierechten bij de aankoop van een woning omhoog zouden gaan van 2 naar 3% terwijl ze net gedaald waren. Het groeipakket of de kind
6: kinderbijslag zou nog maximaal tot de leeftijd van 23 jaar uitbetaald worden in plaats van 25 jaar. En er zouden meer dan 300 miljoen bespaard worden in allerhande Vlaamse subsidies. Maar zoals altijd gezegd wordt, er is pas een akkoord als over alles een akkoord is.
8: Bouwmaterialenbedrijf Eternit, een onderdeel van Etex, wil 95 van de bijna 400 banen schrappen in de vestiging in Kapellen op den Bosch in Vlaams-Brabant. Volgens het bedrijf heeft de Europese vezelcementsector het momenteel moeilijk. Yves van den Kerkhof van Eternit legt uit.
7: Dat de verkoop niet goed draait, dat onze kosten stijgen, we met overcapaciteit zitten. Wij ook geconfronteerd worden met goedkope import vanuit Noord-Amerika en Zuidoost-Azië. En we blijven ook nog altijd zitten met een vrij aanhoudend zwakke bouwmarkt.
8: En een grote testraket van het Amerikaanse ruimtebedrijf SpaceX van Elon Musk is enkele minuten geleden succesvol gecontroleerd neergestort in de Stille Oceaan. Het bedrijf had de raket in een baan om de aarde gebracht als test. Het wil de grote raket gebruiken om een maanbasis te bouwen die permanent bewoond zal zijn. De test liep bijna fout omdat een van de motoren vroegtijdig uitviel tijdens de lancering. Daardoor is de testvlucht ingekort tot 3 uur in plaats van 10 uur. Vanavond bewolkt in het noordwesten met regen en buien. Op andere plaatsen droog met opklaringen en zo'n 16 graden vannacht. Morgen eerst mist en lage wolken, daarna vrij zonnig en heel warm. We halen tot 30 graden in de Kempen.
17: Blokletter. Wanneer kwaliteit telt. Je schrijft Blokletter.
19: Studio Brussel.
20: Hi, I'm Olivia Dean.
21: Hello, this is Joe from Idols.
22: I'm Charlie XCX.
23: Hi, I'm Jamie XX.
24: Resinkaat van Stralen.
25: Hi, this is Fontaine's DC.
26: Ik ben Evie de Visser.
27: What's up, it's Gies.
28: Ik ben Jelle de Turk van Dressed Like Boys en je luistert naar Radar.
29: We're listening to Radar.
30: Radar.
31: Radar.
32: Radar.
33: Radar.
34: Thomas Michiels.
35: We starten de Radarweek met de verovering van Madonna op de VMA's. Ik onthul ook de albumpremière van nu donderdag. En eerst hoor je Goo Goo Gaga van Charlotte Digeri en Boris Puppel.
36: Je luistert naar
37: Studio Brussel.
38: Life is music.

Het is maandag, dus we leggen de gas erop. Met de nieuwe van Alice May. Het is een nummer dat de energie van de liveshows heel goed pakt, volgens haar. En nog steviger dan we eigenlijk al gewend waren van Alice May. Not that deep. We gaan niet klagen, hè.

0: Amai, en Tim die stuurt krachtig gitaarwerk van Alice May. En Nick die voegt er nog iets aan toe. Met dit lied kan ze vlot de Metal Dome in of de Swamp op Alcatraz of Graspop Metal Meeting. Is dat mooi, jongens? Die complimenten voor Alice May zijn meer dan terecht. En het is altijd voor het eerste spannende radarmoment van de week. De aankondiging van de albumpremière natuurlijk. Amelie Lens, Triggerfinger, zijn al aan de beurt geweest. En vorige week was het nog Kyo. En nu donderdag, hoor je?
1: Hi, hi, Vrouwkje hier. Donderdag hoor je mijn nieuwe album in Radar op Studio Brussel vanaf 9 uur. Waarom heb ik soms nog
0: geen rem? Vorig jaar bracht ze nog een EP uit met S10. En ja hoor, nu keert Vrouwkje terug met haar tweede soloalbum en wij gaan daar samen naar luisteren op donderdag. De titel is Kijk je naar mij en die kan je op twee manieren interpreteren.
1: Er zitten verschillende manieren van lezen in. Zowel kijk je naar me, van kijk je nog naar me, ik wil dat je naar me kijkt. En aan de andere kant, kijk je naar me, van gezien worden en soms ook even willen dat niemand kijkt, denk ik, de beide dingen.
0: Ja, soms is het van, hey, ik sta hier, zie je me nog staan? En anders is het van, waarom kijk je naar me? Het kan over twee dingen of veel meer gaan natuurlijk. Het album gaat ook over kotsen, over uitgaan, we hoorden er van alles in, maar ook over vriendschap, over liefde. We spraken met Vrouwkje over dat album en het gaat donderdag zo leuk zijn. Je mag er dan zelf uithalen wat je wil. Vanaf 9 uur luisteren we samen naar die nieuwe van Vrouwkje. Nu al in je agenda zetten. Op donderdag.
2: Radar. De beste albums hoor je eerst in Radar.
3: Op Studio Brussel.
1: Het hoogst haalbare is als mensen het luisteren en er gewoon iets voor zichzelf in herkennen. Als dat me lukt, dan ben ik eigenlijk al tevreden.

0: Deze van Anderson .Paak en Corday is meer dan geslaagd. En zo meteen hoor je of die samenwerking van Madonna en Charlie XCX dat ook is.
1: Dit weekend trakteert jouw buurt.
0: Deze van Anderson .Paak en Corday is meer dan geslaagd. En zo meteen hoor je of die samenwerking van Madonna en Charlie XCX dat ook is.

0: in een bestaande verzekering. Raadpleeg voor je intekent de productfiche, de beperkingen, uitsluitingen en actievoorwaarden op axa.be.
1: Knaldi. Nu bij Aldi 2 plus 1 gratis op onze verse avocado's. Dat zijn 3 avocado's voor de knaldiprijs van maar €2,58. Aldi, altijd slim.
2: Zeg, dat is precies nog altijd dezelfde werkbroek van vorig jaar.
3: Ah ja, dat is blokledder. Gaat lang mee, hè. Heel lang, maar echt heel lang.
4: Het is maar een 20 seconden spot.
2: Ja, maar dat is inderdaad wel een heel sterk merk.
3: Ja, heel sterk, hè.
5: Blokledder. Wanneer kwaliteit telt. Kijk voor het complete aanbod op blokledder.be. Je schrijft blaklader.

Nothing But Thieves. Hun nieuwe album Stray Dogs is uit sinds vrijdag. Gisteren waren het de Video Music Awards en je krijgt van mij een korte samenvatting. Zo was er een Lifetime Achievement Award voor Nirvana. Taylor Swift is nu officieel de artiest met de meeste VMA's op haar schouw. Haar teller staat op 33.

0: was ook de opvallende broeksriem van Somber, waarop in grote glitterletters seks was af te lezen. Maar terug over de prijzen, want de mooiste van al was voor Sienna Spyro. En ze heeft ook live gezongen op de VMA's. En daar bewees ze waarom haar klok van een stem die VMA verdient voor Best New Artist. Vind ik misschien wel de mooiste van al. Betekent dat je gelanceerd bent. En ze is jarig vandaag. Raad eens, hoe oud? 21, geboren in 2005. Ongelooflijk. En dat brengt ons naadloos bij de grote slokkop van de VMA's. Madonna. Dus Sienna Spyro is van 2005 en het was van 2003 geleden dat Madonna op het podium van de VMA's stond. En eigenlijk is er op die 23 jaar bijzonder weinig veranderd. Ze is nog altijd even belangrijk, even charismatisch en ze kan nog speechen als de beste.
1: I spent the last year and a half finding myself, believing in myself and really making the music that I wanted to make. And my hope for all of you here tonight is that you spend the next year or the rest of your life doing the same, finding yourself and believing in yourself.
0: Je kan alleen maar hopen dat Sienna Spyro dat ook nog altijd zegt als ze die gezegende leeftijd van Madonna heeft bereikt. In 2026 is Madonna wel helemaal hot. Helemaal terug met een nieuw album ook. En ze bracht vorige week ook een nieuw nummer uit met Charlie XCX. En natuurlijk was het een droom voor Charlie om samen te werken met Madonna.
2: Me and Madonna had like a mini break together, essentially, is what happened. We went to Paris and we just couldn't stop hanging out with each other. We're texting and then we were like, oh, should we like party together in Paris? Should we like throw a party? And so we did, but then we actually accidentally like threw two parties. She's just so cool, like, you know, and so interested in like really talking about the music that she makes and how and why and yeah, I found it very inspiring.
0: Hoe cool is dat om samen een nummer te kunnen maken met Madonna, maar eerst voorafgegaan aan twee dikke feestjes. Ze hebben daar samen achter de DJ-decks gestaan en dan toch maar de studio ingekropen. Madonna was gisteren op de VMA's dus 11 keer genomineerd en ze kon 7 awards verzilveren. 7 op 11, dat is niet slecht. Dit is ze met Charlie XCX en Dance Teria After Hours.

0: Man, Woman, Chainsaw met Nosedive. Je kan je vanaf nu als een Braziliaanse fan voelen op de eerste rij bij een Linkin Park concert. Want er is een nieuw live album uit van Linkin Park. Dat is opgenomen in Sao Paulo. Er staan 20 songs op, oude en nieuwe. En het is ook de soundtrack voor de Linkin Park documentaire Unshattered. Er wordt wel eens gezegd dat het Braziliaanse publiek het luidst is. Wel, we kunnen er samen over oordelen.
1: Radar. Radar. Studio Brussel.
0: Dit is Heavy is the Crown, live in Sao Paulo.

0: De Linkin Park documentaire speelt trouwens vanaf overmorgen in de cinemas over de hele wereld. Unshattered.
1: Foodbag. Dat is de Belgische maaltijdbox met inspirerende recepten, kraakvers bij jou thuis geleverd. Ook zonder abonnement. En kunnen opscheppen met...
2: Allee ja, wie kookt er nu niet met lokale ingrediënten? Hij moet toch mee zijn met hun tijd?
1: Krijg je er gratis bij. Kies je weekmenu op foodbag.be.
3: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
4: promo koken.
5: Vanavond Belgische kost?
3: Worst met appelmoes? Want onze worsten zijn nu 1+1 gratis.
5: Ah, maar ja, dat is zeker niet de worst case scenario.
3: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
6: Joehoe!
7: Maar ik dacht dat jij niet kon vandaag.
6: Ja, ik had even tijd, dus ik dacht ik kom je helpen met je verhuis.
7: Oh my, zalig, merci.
6: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een B-pad-inzamelpunt. B-pad. Samen recycleren. Beter voor ons allemaal. Ontdek deze week de nieuwe B-pad-inzamelkubus in je brievenbus.
8: Jij regelt de vakantiekriebels? Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI-vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI, live happy.
9: En er trekt een actieve onweerszone over het land met
6: wat... Oh, schat, kijk eens naar de lucht. Oh, ja. Amai, dat is volledig grijs.
7: Oh, en onze auto staat op de oprit. Oh. Oei, dat staat hier vol bomen.
6: Ja.
7: Weet je wat als zo'n tak weegt? Zeg, ons verzekering is toch nog in orde?
6: Hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Eerst een volledig overzicht. Ja, ja, het is in orde.
7: Oef, dat is een pak van mijn hart.
6: Ja,
7: oh.
6: Ja,
10: je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kated. KBC beweegt met je mee.
11: Bij Telenet weten we dat je als restaurantuitbater alle belang hebt bij een goed werkend betaalsysteem.
12: Voor mij alvast 5 flesjes champagne, 8 keer de oesters en 2 halve kreeftjes. Dank u.
11: En omdat jouw zaak altijd moet blijven draaien, zorgen wij dat je met internetbackup steeds verbonden blijft met het strafste netwerk. Kijk op telenet.be/ voor je zaak.
13: Go Yellow!
14: Nu bij Zeeman. Dames, basic t-shirts lange mouw, 2 voor 7 euro. En 2 pak herenboxers, 2 voor 10 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.

0: Earrings van Malcolm Todd. Donderdag deden we albumpremière van Kyo. Ik heb die plaat nog een heel weekend grijs gedraaid. Niet alleen omdat ik de muziek zo fantastisch vond, maar omdat ik het ook zo leuk vond om zoveel berichtjes te krijgen van jullie. Want samen gingen we op zoek naar een goede omschrijving voor die sound, voor die plaat van Kyo. Een paar leuke suggesties die doorkwamen was: deze plaat heeft een echte yearn-vibe, alsof je verlangt naar iets of iemand. Iemand anders zei een nostalgische schop in de ballen. En er was ook een Duits woord bij dat nieuw begin betekent. Verademing of zoiets. Ik moet al even gaan graven, maar ik vond het heel fijn dat jullie er zoveel op konden kleven. We gaan samen nog eens 2,5 minuut duiken in die plaat. Heel die vibe herbeleven en misschien kom jij dan zo meteen wel op de proppen met de ideale omschrijving. Here we go!
1: Hi, we're Kyo and you're listening to Radar on Studio Brussels. Live is music. I definitely had my fair share of pressure on this record. I don't think any of us have taken it in, really.

Deze samenwerking krijgt trouwens nog een staartje, want Rosie Stewart is voorprogramma op enkele van de shows met Portland. Altijd plezant, je hoorde Pure Honesty. Nu krijg je nog Eli Oaks met Running Around. Staat donderdag in Trix. Daar.

0: over bijvoorbeeld Wie is de Belgische Drake?
1: Drake, weet al.
2: We know.
0: Oh, en we blijven dus ook livestreamen
1: Toch niet te veel verklappen, hè?
3: Oké, okay, say less.
1: Hey.
4: Eerlijk met Esther Nwanu en Gelor Kiyaku. Nu op VRT Max.
5: Belgen zijn rijk, maar veel van ons vermogen slaapt op een spaarrekening bijvoorbeeld. Wie slapend rijk wil worden, moet zijn geld wakker maken. Ontdek beleggen zonder risico met de Trends Beleggers Challenge. Beleg gratis met 100.000 euro virtueel geld en win 10.000 euro echt geld. Doe gratis mee op beleggerschallenge.be.
6: Verzekeren volgens Argenta. Een verzekering met alleen maar kleine lettertjes? Doen we niet. Een kantoormedewerker die zelfs de kleinste details simpel uitlegt? Doen we wel. Argenta.

0: Brussel.
1: 8 uur, een heel goeie avond, VRT Nieuws met Alain de Korte. Een jongen van 17 uit Iddergem in Oost-Vlaanderen is door de jeugdrechter geplaatst in de gesloten instelling van Everberg. Na de moord op zijn moeder en zus gisteravond. Hij viel zijn zus van 20 en zijn moeder van 51 thuis aan. Zijn motief is nog onduidelijk. Hij wordt nu voor 10 dagen dus in Everberg geplaatst. Dat vertelt collega Dries Hieroef vanuit Dendermonde.
2: Hij moet nadien dan opnieuw verschijnen bij de jeugdrechter en die moet dan beslissen of hij zijn plaatsing verlengt, al dan niet in een andere instelling. En het is ook maar een beetje de vraag of de jeugdrechter op het einde van de rit deze jongeman uit handen zal geven. Wat eigenlijk wil zeggen dat hij als een volwassene berecht zal worden, want hij is bijna meerderjarig. En gezien de ernst van de feiten, dan kan dat wel gebeuren dat hij uit handen wordt gegeven. En dat zou dat in zijn geval willen zeggen dat hij op weg is naar een volksjury over enkele jaren voor een assiseproces waar hij dan mogelijk terecht staat voor moord. Maar goed, zover zijn we nog niet. Het onderzoek is eigenlijk vandaag nog maar net van start gegaan.
1: Een grote testraket van het Amerikaanse ruimtebedrijf SpaceX is vanavond succesvol gecontroleerd neergestort in de Stille Oceaan. Het bedrijf had de raket in een baan om de aarde gebracht als test. Het wil de grote raket gebruiken om een maanbasis te bouwen die permanent bewoond zal zijn. De test liep bijna fout omdat een van de motoren vroegtijdig uitviel tijdens de lancering en daardoor is de testvlucht ook ingekort tot 3 uur in plaats van 10 uur. In het voetbal nemen de Rode Duivels het straks. Om 3 kwartier op tegen Frankrijk. Het gaat om de tweede groepswedstrijd in de Nations League. In het Koning Boudewijn Stadion is Peter van den Bemt. De basisploeg is bekend. Welke keuzes heeft de bondscoach Mark van Bommel gemaakt?
3: Wel, hij heeft het basiselftal van in Italië op 2 plekken gewijzigd. Met name Seis wordt de linksachter in de plaats van de Kuiper. En Lavia gaat voor het eerst aan een wedstrijd met de nationale ploeg beginnen. Ten koste van Rasca op het middenveld. De andere namen zijn dus dezelfde. Met Lammers in doel, Castagne rechtsback, Ngoy, Mechelen centraal achterin. Tielemans naast Lavia met de Bruyne. Ervoor de spits is ook nog altijd dezelfde. De Ketelaren en de uitblinker van vorige vrijdag. Gods staat aan de aftrap net als Moreira. Dus 2 andere namen. Dat is enigszins anders bij de gerenommeerde tegenstander van vandaag, Frankrijk, waar de zeer bekende coach Zinedine Zidane maar 2 van zijn basisspelers heeft overgehouden van de wedstrijd in Turkije. Met name Doeman Magnin en Lacroix, centrale verdediger. Geen Mbappé is geblesseerd. Geen Upamecano, Dembélé, Olise of Rabiot. Die zitten allemaal op de bank.
1: Dankjewel, Peter. Vanavond blijft het bewolkt met in het noordwesten nog regen of buien en kans op onweer ook. Elders blijft het droog bij zo'n 16 graden vannacht. Morgen start met mist en lage wolken. Daarna wordt het zonnig en erg warm voor de tijd van het jaar. Met temperaturen in de namiddag mogelijk tot 30 graden in de Kempen. Meer op veertiennieuws.be.
4: De Koning. De slimme kijk op ramen.
5: Studio Brussel.
6: This is Joe from Idols.
7: I'm Charlie XCX.
8: Hi, I'm Jamie XX.
9: We zijn Kaat van Stralen.
10: Hi, this is Fontaine's DC.
11: Ik ben Evie de Visser.
12: What's up, it's Gies.
13: Ik ben Jelle de Turk van Dressed Like Boys en je luistert naar Radar.
14: We're listening to Radar.
15: Radar.
14: Radar.
15: Radar.
14: Radar.
16: Thomas Michiels.
17: Er is een campagnelied voor de warmste week. Ik laat je ook op voor Ticket Tuesday. En wat hebben Florence Road en Gurriers gemeenschappelijk? Je hoort het zo meteen. Eerst Ray.
18: Je luistert naar
19: Studio Brussel. Live is music.

0: jij komt naar Werchter Boutique op zaterdag 26 juni. Joehoe! En nu ga je het nog warmer krijgen van de Antwerpse Arnoud. Je kent hem als Noonzy. Dit is Easy.
1: Radar.
2: Radar.
1: Studio Brussel.
0: Dus haal je herfstig dekentje al maar boven, zet een lekker theetje en dan kom je gezellig thuis na deze drukke maandag.

0: Daisy van Noonsy, de warmste tocht van Eva en Dries, is officieel vertrokken van Genk naar Mechelen.
1: De warmste week.
0: En ze duwen morgen verder, onze lieve ochtendcollega's. Ze starten dan al om 7 uur in de plaats van 8 uur met een huis dat nu wel goed in elkaar is gelast. Ze hervatten hun tocht morgen vroeg vanaf 7 dus om in Zonhoven. Die hele route die kan je zien bij het Studio Brusselkanaal op VRT Max. Extra handen, die zijn altijd nodig. Super welkom. En daarnet bij Nona en Tibo kwam er zich een duwer al aanbieden.
2: Ik kan een duwtje geven. Ik denk dat ik weet niet wat de problemen precies zijn, maar ik kan niet lassen of zo. Ik kan wel kosten bij meenemen als dat helpt. Maar komen duwen wil ik zeker doen.
0: Aha, je herkent zijn stem misschien al. Het is die van Joost. Hij is onze hotshot deze week, want voor hem is het heel speciaal. Hij heeft iets te maken met dat campagnelied.
2: Het was voor mij gelijk full circle of zo om dat te mogen doen. Omdat ik ben al zeer lang een trouwe fan van de warmste week. Eigenlijk al heel lang. Ik denk dat ik voor de eerste keer zelf live ben gaan kijken toen hij in Antwerpen op de Groenplaats was. Daar heb ik voor de eerste keer ook Netsky zien draaien bijvoorbeeld. Dus dat was voor mij het begin van heel veel dingen. En ik zat toen een beetje met de stille droom om... Ik wou heel graag ooit een keer de warmste week presenteren. Dus toen was mijn droom eigenlijk om radiopresentator te worden bij Studio Brussel, om zo dan een keer te kunnen doen of zo. Toen was ik heel jong nog. En dat was voordat ik muziek maakte of voordat ik DJ wou worden. En dat was eigenlijk mijn eerste echt grote ambitie die ik heb gehad in entertainment of zo. Omdat ik dat zo'n cool concept vond. En zo wat er bij die week om kijken van solidariteit en hoe dat dan werkt en zo. Ik vond dat fantastisch. Toen dat ze belde, ik had geen seconde getwijfeld.
3: De beste muziek hoor je eerst op Studio.

Call It What You Want van Fat Dog. Gidst je door de maandagavond is iets over 7:45. En dan moeten we het hebben over Florence Roan, want die hadden dikke pech dit weekend. Al hun materiaal werd gestolen uit hun bus. Gitaren, drums, versterkers, pedalboards, dat wil je niet meemaken als band. Maar met hun Ierse charmes wist Florence Roan toch nog van alles bijeen te sprokkelen. Onder andere de gitaar van Eddie Vedder. De frontman van Pearl Jam had erover gehoord en kwam ze uit de nood helpen. Zometeen nog meer Iers nieuws, maar een beetje positiever.

0: Florence Road, maar ik vrees dat het iets meer dan 7563 gaat kosten om al hun gestolen materiaal opnieuw te kopen. Och, arme, och, arme. Het was gebeurd afgelopen weekend, maar Eddie Vedder to the rescue, die leende zijn gitaar uit en de dames konden toch nog hun show spelen daar ergens in LA. We moeten het hebben over nog veel meer Ierse band, want er lopen wel wat talentjes rond. Waaronder de mannen van Gurriers, die brachten vrijdag een nieuw plaat uit.
1: We celebrated the release of the record, still very jet-lagged from the USA, with a couple of zero beers, if you would believe, in Edinburgh in the caves. And then, you know, hanging out and meeting a couple of fans afterwards and stuff. And then we ended up getting into a van and off to our hotel to go to bed, you know?
0: Ik was dan op zoek en aan het graven naar die woeste rockersverhalen. Hoe vier je zo'n plaat? Ik dacht een uitgelaten feestje, een listening party of zo. Nee, die kerels waren gewoon moe. Ze zijn op tour geweest naar de USA. Een paar 0.0'tjes in Edinburgh. Dan de bus in en lekker op hotel, bedje in. Ja, soms moeten mensen ook een beetje slapen om het weer wat aangenaam te maken. Gurriers klinkt zo. En die nieuwe plaat is een absolute aanrader. Deze Nothing Happens Twice staat daar ook op. En Gurriers zijn Ieren, net als Florence Road trouwens. En ze zijn heel trots op die scene.
1: And it's so amazing to see Irish bands in, you know, Germany or Belgium or in any other countries playing like festivals and stuff. You just send a message to me and like, hey, I'm proud of you guys. Like, you know, I'm excited to see you guys do this. And then they'll do the same. And yeah, it's like, you feel like you're part of something and why not revel in it, you know? Why not be positive?
0: Het valt echt op, hè. Die broers en zusters van de Ierse scene. Ze zijn blij voor elkaar, maar wij zien het ook, hoor. Dat er daar iets in het water zit of in de Guinness, zo je wil. Dus we moeten er iets mee doen. En we hebben misschien wel een plannetje gelegd op morgen.

0: Ja hoor, Hozier, Fontaine's DC, Dove Alice, C-Matt, Inhaler, Florence Road, Bleach 93, noem maar op, allemaal Iers. Dus morgen tussen 8 en 9 duiken wij in een Ierse special. Heb jij ook nog acts die we misschien nog niet kennen, mag je ze nu doorsturen in de app van VRT Max, want we willen het weten. We gaan onze playlist een uur lang vullen met alleen maar Ierse artiesten. En deze Gurriers, die gaan er zeker en vast ook bij zijn. Radar.
1: Studio Brussel. Hi, this is Dan from Couriers and you're listening to our favorite radio show, Radar, on Studio Brussel. Life is music.

Vertical van Nia Archives. Het is 8:30. Misschien ben je aan het aftellen naar het moment om je PlayStation straks aan te klikken. Want je hebt vrijdag misschien FC 27 gescoord. Dat nieuwe voetbalspel, voormalig FIFA. Vertical van Nia Archives staat daar op die soundtrack. En ook deze Who's That van The War on Drugs is daar ergens op terug te vinden. Kies je team, het mogen ook de Rode Duivels zijn, zometeen tegen Frankrijk.

0: De War on Drugs past eigenlijk al een klein beetje bij die warme temperaturen die ze voor morgen voorspellen. Kan je al lekker op verlekkeren. Soms duurt het een beetje langer.
1: Dit is Radar.
2: Op Studio Brussel.
0: Voor een artiest om zelf in de spotlight te gaan staan. Dat zou je ook kunnen zeggen van de volgende Belg in het rijtje. Hij verdiende zijn sporen al bij Coeli, zong mee op nummers van Dutch Norris. En nu komt hij met een eerste eigen release. Het is een prachtig soulnummer geworden over de liefde van Jan Godeuille. Onthoud die naam. Dit is Babylon.
2: Radar. Radar. Studio Brussel.

0: 1 in LA van Adela.
1: Studio Brussel.
2: Ticket Tuesday.
1: Ticket Tuesday.
2: Luister naar Studio Brussel en win elke dinsdag jouw ticket voor de beste concerten.
0: Dat is morgen natuurlijk. Het is nu 9:15, maar ik maak je heel graag warm. Want morgen Ticket Tuesday, er zijn tickets te winnen voor Yard Act. Goedenavond, Domien.
3: Hey, dag Thomas.
0: Nooit een overload aan Yard Act, denk ik, ook wat jou betreft. Wanneer heb jij ze voor het laatst nog eens gezien, Domien?
3: Ja, dat klopt. Deze zomer nog op Best Kept Secret in Nederland bij onze lieve buren, bij onze noorderburen.
0: Maak de luisteraar eens warm, Domien. Waarom moet je zo'n show van Yard Act wel eens meegemaakt hebben? Wat is daar allemaal gebeurd?
3: Wel, Yard Act werd vroeger misschien een beetje wat verweten van net iets te veel act toe te voegen. Maar ik heb ze gezien op Best Kept Secret en dat was een fantastische show. Heel energiek. De setup was ook eerder basic, zal ik maar zeggen. Of sober. Dus gewoon de artiesten op het podium. Maar ja, zo energiek. Ze stralen echt een beetje rock'n'roll uit. De gitarist is een fantastische man met een snor om jaloers op te zijn. Ik denk zelfs dat Jesse van Eagles of Death Metal jaloers is. En de zanger James Smith is echt serieus charisma. Straalt echt een beetje de grappige brutheid of zo uit. En echt de moeite. Het is heel energetisch en aanstekelijk.
0: Ja, en ik heb me zelfs laten vertellen dat op die Best Kept Secret Show waar jij dan bij was, de zanger ook zijn micro kwijt was.
3: Ja, nu niet helemaal kwijt, maar ik denk dat we 2 of 3 nummers ver waren en de micro viel weg. Nu hij heeft dat proberen recht te zetten, of te compenseren, door heel luid te roepen, waarbij dat speeksel ook echt uit zijn mond vloog. Dus aan inzet geen gebrek. Waarna hij een andere microfoon op het podium is beginnen grabbelen en daardoor is proberen zingen, maar dat kwam er ook niet door. En uiteindelijk hebben de stagehands toch nog een micro gevonden, maar het publiek werd echt wild als dan uiteindelijk zijn stem terug door de boksen kwam. Dat was eigenlijk heel aanstekelijk en dat heeft het helemaal op zijn kop gezet.
0: Ja. Wil jij ook eens het speeksel vangen van de zanger van Yard Act? Dan moet je in de AB zijn nu vrijdag. Laatste ticket staat daar, Domien, dus je moet rap zijn. Merci om ons zo warm te maken, want morgen kunnen de mensen daar dus allemaal tickets voor winnen hier in Radar. Merci voor een supercool verhaal en een leuke herinnering dat je niet snel meer gaat vergeten, denk ik, daar op Best Kept Secret.
3: Nee.
0: Domien, fijne avond.
3: Dat klopt. Yes, yes,
1: veel succes aan jullie. Studio Brussel.
2: Studio Brussel
1: is Ticket Tuesday.
2: Luister,
1: speel mee
2: en win jouw ticket.
1: Studio Brussel.
0: Dit is New Beginnings, hoe het klonk live op Werchter dit jaar. Van Yard Act natuurlijk. Je hoort het van Domien, een beetje tuf in je gezicht op de eerste rij. Mag allemaal, kan zomaar op vrijdag dus in de AB. En jij kan daar morgen hier tickets voor winnen.

Ik ken nog drie vrienden die Eva en Dries kunnen gaan helpen duwen morgen vanaf 7 uur. Ze komen uit Genk, 3600. Highlight, Prince Easy en Grismo.

0: Thomas Michiels.
1: De radar van maandag zit er al bijna op. Ik kijk naar de klok, we hebben nog een paar seconden en dan heb ik nog één nummer voor je klaarstaan. Maar even de afspraken overlopen. Zometeen vanaf 9 uur dus de zwaarste show met Andries Bekkers. Morgen Ierse special vanaf 8 uur. Ik zie de suggesties al binnendruppelen in de app van VRT Max. Wat wil jij dat er allemaal in dat Ierse uur zit? Laat het ons weten in de app van VRT Max. We draaien natuurlijk al warm vanaf 7 zoals iedere dag. En dan heb ik nu nog één nummer voor je klaarstaan. Dat is Adult DVD, een zestal uit Leeds. Vrijdag hebben ze hun debuutalbum uitgebracht. En als het je ding is, je kan ze gaan checken op 10 november in de Botaniek. Dit is Jesus Christ Supercar.
2: Radar. Studio Brussel.
1: Het is electropunk en inderdaad supercar, niet superstar.

0: Brussel.
1: Het is 9 uur, Neil. Goedenavond, VRT Nieuws met Alain de Korte. Ginny Beels gaat zelf geen ontslag nemen als gedeputeerde van de provincie Antwerpen. Dat heeft ze gezegd in ons magazine Ter Zake vanavond. De Partij Vooruit liet vandaag weten dat ze de samenwerking met Beels stopzet. De partijtop verwijt haar onder meer een deloyale houding en vraagt haar om haar mandaat als gedeputeerde in Antwerpen dus terug te geven. Doet ze dat niet, dan zou de provincie Antwerpen onbestuurbaar kunnen worden, omdat het bestuur van N-VA en Vooruit dan geen meerderheid meer heeft. Maar dat klopt niet, zegt Beels.
2: Ik ga niet zelf ontslag nemen, daar heb ik ook altijd heel duidelijk in geweest. Ik zie niet in waarom niet. De fractieleider vandaag van Vooruit in de provincie heeft heel duidelijk gecommuniceerd. Wat ons betreft, met onze fractie zullen wij het bestuursakkoord de komende weken, maanden, jaren heel loyaal blijven uitvoeren. En ik ga dat ook doen. Dus er is geen probleem van onbestuurbaarheid voor het moment. Nee.
1: Vooruit heeft een decreet ingediend in het Vlaams parlement voor een motie van wantrouwen in de provincieraad. Zo zou die provincieraad dan kunnen beslissen om Beels alsnog te vervangen. De Nederlandse premier Rob Jetten heeft vanavond zijn excuses aangeboden voor een stevige uitspraak op het congres van zijn partij, D66, afgelopen weekend. Jetten had daar fors uitgehaald naar organisaties die volgens hem verantwoordelijk zijn voor de toename van aanvallen op de LGBTQ-gemeenschap, vrouwen ook en minderheden. Jetten sloot zijn betoog af met de boodschap: we gaan die lui niet laten winnen, we gaan ze vol op hun bek slaan. De uitspraak kreeg ook meteen veel kritiek, vooral van rechtse politici. Premier Jetten noemt zijn uitspraak nu een slip of the tongue.
3: Laat ik daarvan zeggen dat ik wat nette taalgebruik had moeten gebruiken gisteren. Ik bedoelde het natuurlijk niet letterlijk, maar ik ben gewoon echt gepassioneerd over gelijke rechten voor iedereen. En dat heb ik gisteren proberen over te brengen. Het zijn niet teksten die u mij heel vaak hoort gebruiken, dus was een slip of the tongue. Dat zal ik ook de volgende keer proberen te vermijden.
1: En in het Koning Boudewijnstadion ontvangen de Rode Duivels op dit ogenblik Frankrijk. Het gaat om de tweede groepswedstrijd in de Nations League voetbal. Peter van den Bemt, de wedstrijd is om 10 minuten aan de gang. Is er al iets gebeurd?
4: Voorlopig nog altijd 0-0 na dik 10 minuten spelen. De Belgen begonnen sterk. Eerste 2 minuten proberen ze Frankrijk achteruit te duwen. Maar daarna hebben de Fransen wel overgenomen met goed positiespel, met vlot combinatievoetbal. En de Belgen moeten de voorbije minuten toch vooral achter de bal aanhollen in wat toch een flinke test is voor het België van Mark van Bommel in zijn eerste thuiswedstrijd als bondscoach. Maar de Fransen hebben weliswaar hun B-ploeg opgesteld. Een hele rist zit op de bank. Of Mbappé is er niet bij, maar hij ziet het nu al. Frankrijk kan ook met de tweede keuze uitstekend voetballen. België even in ondertal nu. 11 minuten zijn we ver. Wel nog altijd 0-0 tussen België en Frankrijk.
1: Dankjewel, Peter. Vanavond veel wolken, nog kans op een bui ook bij zo'n 16 graden vannacht. Morgen startgrijs, nadien veel zon en erg warm. Bij temperaturen in de namiddag mogelijk zelfs tot 30 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
5: Vrienden van de metal, het is ook voetbal, maar ik mag wel concerttickets weggeven. En ook nieuwe platen draaien, zoals de nieuwe van Bullet for My Valentine.
6: Je luistert naar Studio Brussel. Life is music.

Stijn stuurt net voetbal en de zwaarste shows. Perfect combineerbaar. Ik zou zeggen, toe zoals Stijn. En ondertussen luisteren we naar het Bullet for My Valentine. 4 jaar hebben we moeten wachten op een nieuwe muziek. Maar nu zijn ze terug. Social Apocalypse is meteen ook de titeltrack van een nieuwe plaat die op 19 maart verschijnt. En nog beter, op 20 februari staan ze in Vorst Nationaal. En ook een behoorlijk nieuw hoofdstuk voor Dragon Force. Mark Hudson, de vroegere zanger, die zet tijdelijk een stap opzij vanwege tinnitus. En jawel, ex-arch-enemy-zangeres Alyssa White-Glues is nu de frontvrouw van Dragon Force. Geef toe, dat had je 2 jaar geleden niet op je bingo-kaart gezet. 18 april komt die nieuwe bezetting trouwens naar de AP. En dit is alvast een voorproefje. De nieuwe Dragon Force, Hunger of the Beast.

Slipknot gaat in 2027 echt gigantisch hard. Ze hebben vandaag hun sickest stadium tour aangekondigd met stadions over de hele wereld. Europa krijgt voorlopig maar één show, Wembley in Londen op 3 juli met Marilyn Manson, Lorna Shore en Hatebreed. Geen Belgen dus voorlopig en niemand stuurt me het ook. En daarom mag je dus vandaag geen Slipknot spelen. Ik heb het wel gedaan. Maar als compromis, niet hun laatste single, maar wel dit 18 jaar oude Sulfur. En straks Mike een duo-ticket weggeven voor Amon Amarth, die geweldige band die op 18 oktober naar de Lotto Arena komen samen met Orbit Culture en Soilwork. Wil je dat duo-ticket winnen? Blijf dan zeker luisteren, want dit uur kan het van jou zijn. Ze komen hun nieuw album voorstellen en wat we gehoord hebben voorlopig klinkt weer als vanouds zeer goed, Amon Amarth. Dus als je mee wil doen aan de wedstrijd, is niet moeilijk. Uiteraard is het niet moeilijk, maar je kan dus een zeer fijn duo-ticket winnen. Gewoon blijven luisteren. Maar nu gaan we naar een van de meest unieke bands in stoner rock en metal. Niet in het minst door hun originele gitaarsound, maar vooral ook die stem en die teksten van Neil Fallon. Ik heb het over het Amerikaanse Clutch. Een nieuwe album komt eraan en ook deze titeltrack belooft weer heel veel. Clutch en Wasted Lands.

0: De nieuwe Prong groeft weer als vanouds en is ook binnen een dikke maand uit. 15 november trouwens ook in Kortrijk te zien. En je hoort duidelijk aan Tommy Victor dat hij het groeven nog niet verleerd heeft. Album nummer 14, gewoon de gemakkelijkste titel gekozen. Prong, je hoorde Fear the Sun.
1: De zwaarste concertagenda.
0: En het stopt uiteraard niet met al die shows. Zo kan je deze woensdag naar I Prevail in de AB. En zondag is het dan weer dagdrama in Kafka Oudaan. Met onder meer Length of Time, Het Boussa, Game Changer. En dezelfde avond ook Shadow of Intent in. En Abort het liever, maar dan in Kafka Zappa. Woensdag 7 oktober, The Amity Affliction, Silent Planet, Varials en Orthodox ook in Kafka. En een dagje later, 9 oktober, kan je naar Ultra Vomit in de AB. 11 en 12 oktober zie ik hier ook The Sisters of Mercy in de AB. Technisch gezien geen metal, maar als ze een goede dag hebben, wat de laatste tijd niet altijd meer is, maar als ze een goede dag hebben, dan kan het daar ook blazen. 13 oktober is het dan weer I Promise the World in Asgaard in Gent en op 14 oktober The Who met Skald in de AB. Maar deze zondag is het nog eens dagdrammen in Kafka Oudaan, het jaarlijkse hardcore festijn, hardcore punk, tattoos, expo en vanaf 2:30 dus ook veel lawaai, maar wel lawaai van het betere soort. En daar staat deze band dus ook. Length of Time, een absolute cultband uit die Brusselse hardcore scene, maar vooral een cultband, een belangrijke band uit onze Belgische hardcore geschiedenis. Ik heb hier Fear the Existence staan. Komt uit dat Shame to This Weakness Modern World album. Ondertussen ook weer al, als ik snel even uitreken, dik 27 jaar oud. Een mooie opwarmer dus voor deze zondagdagdrama. Zondag dus in Kafka Oudaan, Antwerpen. Length of Time en Fear the Existence.
1: Studio.

De Australiërs van North Lane hebben ook een nieuw album klaar. En een mooie dat op 30 oktober verschijnt. Voor deze nieuwe single Crucified die je nu hoort, staat trouwens ook een bekende naam mee aan de schrijftafel en knoppen. Jordan Fish, voormalig Bring Me The Horizon. En op 18 oktober staat Amon Amarth in de Lotto Arena samen met nog goed volk Orbit Culture en Soilwork. En ik heb hier een duo-ticket klaar liggen. Ik ga een vraag stellen en dan stuur je maar zo snel in de app. En dan bel ik je misschien even op en kan jij dus naar de Lotto Arena gewoon het antwoord sturen. En ja, dan kies ik een van de winnaars en die bel ik dan op en dan vraag ik het nog eens. Maar de vraag is dus simpel. Heel simpel eigenlijk als ik erover nadenk. Wel een mooie prijs. Uit welk land komt Amon Amarth? Is dat A, Noorwegen? Is dat B, Zweden? Is dat C, Asgaard? Gewoon zo snel mogelijk naar de app sturen. En dan haal ik er een winnaar uit. Ondertussen haal ik deze nog even boven. Rise of the North Star. Zeer speciale band. En vertel ik straks nog wel iets over. Maar dit is in ieder geval de nieuwe single Nerve.

0: Een iets wat apart metalcore gezelschap uit Frankrijk. Ik ga eigenlijk niks draaien vandaag, maar het is denk ik nog altijd 0-0. Dus dan kan het toch. Ze zijn al heel wat jaren bezig. Maar dit is hun nieuwe single Nerve. En ik had natuurlijk daarnet gevraagd voor die prijsvraag. Voor dat duo-ticket van Amon Amarth in de Lotto Arena had ik een vraag gesteld voor die show van 18 oktober. Uit welk land komt Amon Amarth? En als alles goed gaat, dan heb ik één iemand aan de lijn die daar een antwoord op heeft. Goedenavond, Maarten.
1: Goedenavond, Andries.
0: Maarten, ja, voor we aan de vraag beginnen natuurlijk. Ben je een fan van Amon Amarth?
1: Ik heb ze één keer gezien en ik ben wel direct fan geworden, ja.
0: Ja, het is een indrukwekkende liveshow.
1: Ja, dat klopt.
0: Ja, dan ga ik gewoon een vraag stellen. Uit welk land komt Amon Amarth?
1: Zweden.
0: Dat is helemaal juist, Maarten. Het was niet de moeilijkste vraag gegeven. Oh, al moet ik zeggen dat er toch heel wat mensen toch Asgaard hebben gestuurd. Maar ik denk dat dat gewoon een principeskwestie is. Wat ik altijd heel fijn vind. Christophe stuurt anders word ik kwaad. En heel wat mensen hadden het uiteraard juist. Maar jij was eerst dus... Maarten, met wie ga je?
1: Ik denk mijn goede kameraad Erik.
0: En weet hij het al dat hij mee mag?
1: Die weet het nog niet, nee.
0: Wel, dan gaat hij zo dadelijk fijn nieuws krijgen. Een mooie affiche daar, ook Soilwork en Orbit Culture erbij. Dus ik zou zeggen, Maarten, veel plezier op 18 oktober daar in de Lotto Arena met Amon Amarth. En ik wens jou nog een heel fijne avond, hè.
1: Ja, jullie ook.
0: Wel, dan draaien we nu uit dat nieuw album dat eraan komt. De nieuwe single van Amon Amarth en Gjallarhorn. Dag, Maarten.
2: De zwaarste show.

0: 30 jaar bestaan ze al, de Nederlanders van Peter Pan Speedrock. En dit jaar gaan ze dat ook vieren met een speciale eenmalige anniversary show op Eldorado op 14 november in het Klokgebouw in Eindhoven. Wat een helden. Nu al proficiat, dit is Resurrection. Tijd voor onze zwaarste Belg en die is deze week Between Sirens, Belgische progressieve post-hardcore. En ze hebben een nieuwe single uit, Shadow Chains heet die. Het is geen grote naam nog, Between Sirens, maar dat is ook exact waarom deze rubriek hebben liever. Belgische bands draaien vooraleer iedereen ze kent en ik wens ze het allemaal toe. Het is een goede band. Laat vooral ook weten in de app wat je ervan vindt. Between Sirens en Shadow Chains.
1: De zwaarste show.

Fijne nieuwe band Between Sirens. De zwaarste Belgen van deze week, Shadow Chains. En ik ben een grote fan van Toscane, zoals heel de wereld. Niet alleen voor het landschap, het eten, het drinken, de cultuur, noem maar op. En nu dus ook voor deze band, Mr. Bison. Ze hebben sinds vrijdag een nieuwe plaat uit, The Garden of Forgotten Dreams. Heavy Psych and Proc. En dit is de opener, Cosmic Tide.

Dit is Mr. Bison uit Toscane Cosmic Tide. En vorige week hadden de Bad Brains iets aan te kondigen. Deze jongens hebben dat niet. Het is gewoon heel goed. Fear, I don't care about you.

0: Zoo is helemaal terug en niet te stoppen. Na een uitverkochte AB-show komt de Brusselse cultband naar Vorst Nationaal met een nieuw album en allergrootste hits. Op donderdag 29 oktober. Tickets vanaf vrijdag om 10 uur via livenation.be. Kinzoo in Vorst Nationaal, samen met Studio Brussel.
1: Epica viert een 25e verjaardag. Beleef de Symphonic Synergy Tour. Een uniek concert met een symfonisch orkest. Vrijdag 24 september 2027 in de Lotto Arena Antwerpen. Tickets en info via livenation.be. Epica Live. Samen met Studio Brussel.
2: Oh, en toen, na de tuur had je geghost.
3: Nee.
2: Jawel, toen Izzy gewoond op iemand anders.
3: Jij meent dat.
2: Oh nee, maar wacht.
3: Oei.
2: Zijn jullie al aan het opnemen?
4: Nonat Jolle en Mathis Mavuela praten over popcultuur, daten, fashion en alles wat de community bezighoudt. Kijk voor The Girls and the Gays nu op VRT Max.
5: Studio Brussel.
6: Studio Brussel.
5: Life is music.
6: Studio Brussel. 10 uur, een heel goeie avond, VRT Nieuws met Alain de Korte. Ginny Beel stapt zelf niet op als gedeputeerde van de provincie Antwerpen. Dat heeft ze gezegd in ons magazine Ter Zake vanavond. De Partij Vooruit liet vandaag weten dat ze de samenwerking met Beels stopzet na aanhoudende klachten over deloyaal gedrag. Vooruit vraagt haar om haar mandaat als gedeputeerde in de provincie Antwerpen terug te geven, maar dat is Beels dus niet van plan.
7: Wat ik nu wel uitsluit, is dat ik ga opstappen voor iets wat ik niet heb gedaan. Ja. Ik ga niet opstappen voor een grote mond. Ik heb geen 112 rijovertredingen op mijn naam staan. Ik ben nooit beschuldigd geweest van racistische uitspraken te hebben gedaan. Ik heb ook geen zedenfeiten gepleegd. Ik heb geen fraude gemaakt. Maar toch hoor ik vandaag, lees ik vandaag, dat de samenwerking met mij wordt stopgezet. En dan vraag ik mij af, net zoals denk ik heel velen, op wat wordt dat dan gebaseerd?
6: Bij bouwmaterialenbedrijf Eternit in Capelle op den Bosch in Vlaams-Brabant hebben werknemers het werk neergelegd. Eerder vandaag raakte bekend dat het bedrijf 95 van de bijna 400 banen wil schrappen. Volgens het bedrijf zijn de omstandigheden in de Europese vezelcementsector momenteel moeilijk. Er wordt te veel geproduceerd en er is meer concurrentie van producenten van buiten Europa, terwijl de bouwsector het minder goed doet. En dus moet het bedrijf ingrijpen, dat zegt Yves van de Kerkhof van Eternit.
8: We gaan ons focussen op premium en hoge waarde toekomstgerichte producten om onze concurrentiekracht en levensvatbaarheid van de site op lange termijn te versterken, zodat we toch nog altijd in Capelle op den Bosch een belangrijke industriële vestiging kunnen houden.
6: Morgen zitten de vakbonden samen met de directie. De Amerikaanse president Trump vindt het verrassend dat de 5 verdachten van de vermeende aanslag op een Brits-Amerikaanse luchtmachtbasis op borg zijn vrijgelaten eerder vandaag. De 5 mannen werden gisteren opgepakt in de buurt van de legerbasis, maar zijn intussen dus vrij op borg. Een journalist in het Witte Huis vroeg Trump ook of Iran betrokken is bij de zaak. Trump zei dat hij het antwoord kent, maar dat hij het liever niet wil bekendmaken.
9: I'm surprised that they released him. I wouldn't have done that. We know everything about him. We would not have released them.
10: So you said might be. Iran might be. Can you elaborate on that?
9: Well, I don't know. I'd rather not. I mean, I know the answer. I can be very specific, but I'd rather not say. But I would not have released them.
6: En in het Koning Boudewijn Stadion spelen de Rode Duivels op dit ogenblik tegen Frankrijk. Het gaat om de tweede groepswedstrijd in de Nations League. Peter van den Bem, de tweede helft is daarnet begonnen. Hoe staat het daar?
11: 9 minuten ver bijna. Nog altijd 0-0 tussen België en Frankrijk. Moeilijke wedstrijd voor de Rode Duivels die moedig stand houden. Die gegroepeerd verdedigen en enthousiast aanvallen wanneer dat kan. Maar Frankrijk, zelfs met een B-ploeg zonder een hele rist te verdetten, is duidelijk de betere ploeg. Etaleert hier technisch meesterschap en collectiviteit en snelheid van uitvoering. En heeft al een paar keer de kans gehad om te scoren. 3 dubbele poging voor het half uur met 2 reddingen van Lammes en een bal op de lijn. Gered door Lavia. Nog een knal van Doué tegen de lat. Knal van Doué voorlangs. Daarnet de bal van Acuña tegen de paal. Dus wel mogelijkheden voor de Fransen om te scoren. Maar dat hebben ze voorlopig niet gedaan. De Belgen heel erg weinig doelgevaar. Eén keer de Ketelaere, maar kon niet besluiten. Maar voorlopig wel nog altijd 0-0 tussen België en Frankrijk.
6: Bedankt voor de update, Peter. Grijs vannacht met lokaal kans op een bui. Wel warm, rond 16 graden. Dinsdag start grijs, maar nadien breekt de zon door. En krijgen we een zonnige en uiterst warme dag voor de tijd van het jaar. Mogelijk tot lokaal 30 graden in de Kempen. Ook woensdag zonnig en warm. Meer in de app van VRT Nieuws.
12: Vrienden, straks de hat-trick from hell die 66,6% Belgisch is. Maar eerst een bende deadcore pioneers. Dit is All Shall Perish.
13: Je luistert naar
14: Studio Brussel. Life is music.

Ze zijn helemaal terug, All Shall Perish. Vrijdag verscheen Led to Slaughter, hun tweede nummer van dit jaar. Bijna 15 jaar hebben we dus geen muziek gekend van All Shall Perish. Ik heb trouwens ooit gelezen dat Kirk Hammett, jawel, Kirk Hammett van Metallica, fan was van deze boys. Vrienden van de Metal, drie nieuwe nummers zoals elke week. En we hebben vooral geen tijd te verliezen. Enslaved, Carnation en Lengche vormen de hat-trick from hell. Maar we beginnen met Enslaved. Op 30 oktober verschijnt album nummer 17, Mio. Met daarop Tales of Trees. En daarna blijven we in eigen land. Want dan gaan we naar Carnation. 16 oktober dan komt hun vierde album Symphony in Flesh uit. Belgische death metal, zeer goede death metal. Carnation ga ik Black Mouth spelen en we blijven dus echt Belgisch, want ook de derde uit Hat-Trick from Hell is uit ons land, Lengche. Ze zijn terug na bijna 9 jaar na hun vorige release. De Grindcore veteranen. 23 oktober dan komt er een nieuwe EP, maar straks alvast Hammered into Collapse. We beginnen dus met deze, de nieuwe van Enslaved en Tales of Trees.

Goeie herriëtte, New Orleans Brad. Met een nieuw album uit Manslayer. Zangeres Liz Selfish haalt altijd inspiratie voor haar songteksten uit country muziek. En vooral waarin vrouwen wraak nemen op mannen die hen slecht behandelen. Alleen klinkt het bij Brad uiteraard iets minder gezellig. Je hoort de Trophy Hunting. En zo ook vers van afgelopen vrijdag. Lacrimas Profundere. Nieuwe album van de Duitsers Lay Me Down, Oh Silent Fear. Nu uit de single Nevermore.

Het zijn goede dagen voor zware albums die uitkomen. The Ocean bracht Solaris uit en binnenkort ook op tour in Europa trouwens. Met collega Thomas Michiels en Psychonaut en ook Hippotractor. Je hoorde Departure Song van The Ocean. En dit is ook uit. Nieuw album van Pain of Truth, dit is Stranded.

Ze noemen hun muziek zelf havenpunk, pissbugs. Goeie naam, havenpunk, omdat hun repetitiekot vlak bij de Gentse haven ligt. It runs in the family, sowieso. Zoek maar op wie er in pissbugs zit. Mijn fiets is kapot. En dit is Sabaton featuring Pop Evil en Templars.

0: Eind oktober komt de nieuwe Ministry plaat uit. Hey to go, take out or delivery. De laatste studioplaat van Ministry. En de laatste song vandaag ga ik aan Ozzy geven. Vanaf 2 oktober draait Back to the Beginning, de film over hun laatste show. Dit is Evil Woman van Black Sabbath.
1: Laatste show. Studio Brussel.

0: Zoals gezegd, vanaf 2 oktober draait Back to the Beginning, Ozzy's Final Bow, wereldwijd in de bioscoop. De concertfilm over dat gigantische afscheid in Birmingham. Black Sabbath en al die bands die voor een laatste keer samenkwamen om hem te vieren. Daarom Black Sabbath en Evil Woman als de laatste van vandaag. Dankjewel om erbij te zijn en tot volgende week.
1: De legende van Deep Purple leeft verder. Op vrijdag 23 oktober in de Lotto Arena in Antwerpen. Mis deze avond vol rockgeschiedenis niet. Tickets en info, livenation.be. Deep Purple Live, samen met Studio Brussel. Dit is Studio Brussel.
2: Studio Brussel.
1: Life is music.
2: Studio Brussel.
3: 11 uur, een heel goede avond, 14 nieuws met Alain de Korte. Bij een brand in een vuurwerkfabriek in het westen van Rusland zijn zeker 14 werknemers omgekomen. In totaal bevonden zich 15 mensen in de twee gebouwen van de fabriek toen het vuur uitbrak. Eén persoon heeft het drama dus overleefd. Wat het vuur veroorzaakt heeft, is nog niet duidelijk. Er waren ook ontploffingen te horen. Er is wel een strafonderzoek gestart, want mogelijk zouden bij de productie en opslag van het vuurwerk niet de nodige veiligheidsmaatregelen in acht zijn genomen. Studenten in Leuven moeten minder vaak op kot indrinken en vroeger het uitgaansleven induiken. Dat vindt studentenkoepel Loco, die studenten uit hun kot wil lokken met verschillende activiteiten. Studenten blijven nu vaker op kot om eerst samen te drinken voor ze naar een zogenoemde vakbar of naar de Oude Markt, daar naar de cafés trekken. Maar dat kan leiden tot binge drinken, dus te veel alcohol drinken op korte tijd. En dat kunnen we tegengaan, zegt Robin Martens van Loco.
4: Die vakbars zijn erop getraind om mensen niet nog alcohol te geven die al te zat zijn. Terwijl op kot gebeurt dat niet, dan is die sociale controle veel minder. En dan de eenzaamheid onder studenten ook een punt is waar we op willen inzetten door dan eigenlijk die studenten uit hun kot te trekken en ook dat te zien, maar kijk, er zijn zoveel leuke activiteiten om te doen met je vrienden. Ze een veel bredere gemeenschap wel kunnen zien als ze ook mee naar de uitgaansbuurt gaan.
3: De Rode Duivels hebben in de Nations League voetbal in extremis met 0-1 verloren van Frankrijk. Het verslag is van Peter van den Bemt.
5: 2 minuten voor het einde reikten de Duivels nog de hand naar een gouden punt, maar toen rende Michael Olysee onstuitbaar het veld over voor de 0-1. Geen gestolen winst voor Frankrijk, wel in tegendeel. De Fransen waren veelal redelijk indrukwekkend de betere ploeg. Zelfs de tweede keuze demonstreerde klasse en intelligentie en duelkracht. Kansen om een handvol doelpunten te maken waren er ook. Via de geweldige Doué een paar keer, Akliouche en Dakou. Cunha en Kalulu, maar ballen tegen lat en paal en enkele goede saves van doelman Lammers hielden de nul op het bord. België speelde eigenlijk ook wel een goede wedstrijd. Solidair compact, met strijd en voetballend als het kon, met enkele momenten voor de ketelaren. En in de tweede helft zowaar een periode van overwicht en druk, met doelgevaar en goede mogelijkheden voor Luke Bakio en de ketelaren. Zeer moedig en verdienstelijk allemaal van de Duivels, maar Frankrijk bleek eens te meer de grote boeman van de Belgen met de 0-1 dus van Olysee. De eerste nederlaag dus voor Mark van Bommel. Vrijdag speelt België in Luik tegen Turkije.
3: In dezelfde groep als de Rode Duivels heeft Italië vanavond met 1-4 gewonnen van Turkije. Grijs vannacht, met lokaal kans op een bui, wel warm rond 16 graden. Dinsdag start grijs, maar nadien breekt dan de zon door en krijgen we een zonnige en uiterst warme dag voor de tijd van het jaar. Mogelijk lokaal tot 30 graden. Ook woensdag nog zonnig en warm. Meer in de app van 14 Nieuws.

0: Radio Brussel.
1: Het is middernacht, een heel goede avond, 14 nieuws met Alain de Korte. De 87-jarige Spaanse vrouw die uit haar appartement in Madrid werd gezet vorige week mag weer naar huis. Dat heeft haar advocaat vanavond bekendgemaakt. De vrouw woonde er meer dan 70 jaar, maar kon de huurprijs met haar uitkering niet meer betalen omdat die huur onlangs fors verhoogd was. Het voorbije weekend ontstond in heel Spanje protest. Tienduizenden mensen kwamen op straat om te demonstreren tegen de woningcrisis in Spanje. In Frankrijk dient de voorzitter van de radicaal-rechtse partij Rassemblement National, Jordan Bardella, een klacht in wegens smaad. Dat gebeurt tegen de onafhankelijke krant Mediapart. Die had eerder op de dag mogelijk antisemitische uitspraken en teksten van Bardella uit 2013 naar buiten gebracht. Volgens Bardella gaat het om leugens en dient hij nu dus klacht in wegens smaad. Meer uitleg door correspondent Frank Renaud.
2: Bardella schreef dat Joden andere volken willen overheersen, beroven en verpletteren. Volgens de politicus streven Joden naar een nieuwe wereldorde onder leiding van Israël en met Jeruzalem als hoofdstad. Bardella schreef ook dat alle banken in handen zijn van Joden. Hij verweet Joodse Franse ministers meer rekening te houden met Israël dan met de Franse belangen. In een reactie zegt Jordan Bardella nooit antisemitische uitlatingen te hebben gedaan. Zijn partij, het Rassemblement National, heeft zich de laatste jaren juist opgeworpen als pleitbezorger van Franse Joden, nadat partijoprichter Jean-Marie Le Pen juist bekend stond als overtuigd antisemiet en daarvoor ook is veroordeeld.
1: Nog in Frankrijk is de grote natuurbrand in de Gironde in de buurt van Bordeaux nu officieel gedoofd. Dat hebben de hulpdiensten laten weten. Het vuur brak zo'n 2 maanden geleden uit. Meer dan 42.000 hectare natuur werd verwoest. Het was de grootste natuurbrand in Frankrijk sinds 1949. Het vuur ontstond in het bosrijke natuurgebied Landes de Gascogne en breidde al snel uit richting Cap Ferret en de grootstad Bordeaux. Bijna 250.000 mensen moesten hun woning eind juli en begin augustus of hun vakantieverblijf tijdelijk verlaten. De Rode Duivels hebben in de Nations League voetbal met 0-1 verloren van Frankrijk. Het doelpunt viel in het absolute slot van de match. Het verslag is van Peter van den Bemt.
3: 2 minuten voor het einde reikten de Duivels nog de hand naar een gouden punt, maar toen rende Michael Olise onstuitbaar het veld over voor de 0-1. Geen gestolen winst voor Frankrijk, wel in tegendeel. De Fransen waren veelal redelijk indrukwekkend de betere ploeg. Zelfs de tweede keuze demonstreerde klasse en intelligentie en duelkracht. Kansen om een handvol doelpunten te maken waren er ook. Via de geweldige Doué een paar keer, Akliouche en Dacuña en Kalulu. Maar ballen tegen lat en paal en enkele goede saves van doelman Lammers hielden de nul op het bord. België speelde eigenlijk ook wel een goede wedstrijd. Solidair compact, met strijd en voetballend als het kon, met enkele momenten voor de ketelaren. En in de tweede helft zowaar een periode van overwicht en druk met doelgevaar en goede mogelijkheden voor Luke Bakio en de ketelaren. Zeer moedig en verdienstelijk allemaal van de Duivels, maar Frankrijk bleek eens te meer de grote boeman van de Belgen met de 0-1 dus van Olise.
1: Verdediger Brendan Mechelen zag dat 1 moment van klasse beslissend was vanavond.
4: We hebben veel gegeven. Blok stond goed en op de juiste moment hebben we veel druk gezet. Daardoor hebben we ook veel gecreëerd. Maar ja, jammer genoeg, 1 klasseflits van hun heeft verschil gemaakt. En, het was eerlijker geweest als het gelijkspel zou geweest zijn. Of als we een beetje chance hadden, konden we misschien wel 3 punten thuis gehouden hebben. Maar de ene flits heeft verschil gemaakt vandaag.
1: Het was de eerste nederlaag onder de nieuwe bondscoach Mark van Bommel. Vrijdag is er al de volgende Interland in de Nations League. In Luik is dan Turkije de tegenstander. Dat Turkije verloor overigens vanavond thuis van Italië met 1-4. Grijs vannacht, lokaal is er nog kans op een bui. Wel warm, rond 16 graden. Dinsdag start grijs, nadien breekt de zon door en krijgen we een zonnige en heel warme dag voor de tijd van het jaar. Mogelijk tot 29 graden. Ook woensdag zonnig en warm. Meer in de app van 14 Nieuws.
0: Je luistert naar Studio Brussel.
5: Life is music.

0: Het is 1 uur, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. Een Brussels parlementslid dat aan procureur Manil had gevraagd om te helpen bij de mogelijke vrijlating van een gedetineerde, heeft met die vraag geen strafbaar feit gepleegd. Dat zegt het Brussels parket. Zo'n vraag stellen is niet strafbaar, omdat er geen sprake is van een belofte, aanbod of voordeel, klinkt het in een persbericht van het parket. Procureur Manil had het voorval vermeld in een toespraak, waarna er ophef over ontstond. Nog volgens het parket gaat het om een deontologisch probleem en heeft de procureur het incident al besproken met de leden van de deontologische commissie van het Brussels parlement. De 87-jarige Spaanse vrouw die uit haar appartement in Madrid werd gezet vorige week mag weer naar haar huis. Dat heeft haar advocaat vanavond bekendgemaakt. De vrouw woonde er meer dan 70 jaar, maar kon de huurprijs met haar uitkering niet meer betalen, omdat die huur onlangs fors was verhoogd. Het voorbije weekend ontstond in heel Spanje protest. Tienduizenden mensen kwamen op straat om te demonstreren tegen de woningcrisis in Spanje. Sport. In de Nations League voetbal hebben de Rode Duivels in extremis met 0-1 verloren van Frankrijk. De wedstrijd leek lang op weg naar een 0-0 gelijkspel, tot de Franse stervoetballers invielen. Michel Olise besliste de match 3 minuten voor het einde met een klasseflits. Volgens aanvoerder Yuri Tielemans zat er meer in voor de Belgen.
1: We moesten vandaag gewoon een goal scoren. We hebben kansen gecreëerd en ja, met een goal dan weet je nooit wat er gebeurt. Maar al bij al wel een goede wedstrijd. Heel competitief gespeeld. Iedereen dus ja, toch wel ontgoocheld dat we niet iets kunnen doen vandaag. En dat we ja, naar huis gaan met geen overwinning.
0: Frankrijk is door de overwinning leider in de groep met 6-6. België heeft 3-6 samen met Italië. Italië won met 1-4 van Turkije. Turkije is vrijdag in Luik de volgende tegenstander van onze Rode Duivels. Het weer dan nog vannacht, vooral in het noordwesten van het land, nog kans op regen en onweer. Elders blijft het overal wellicht droog. Tegen het einde van de nacht kans op nevel en mist. De dag start grijs straks, maar nadien wordt het zonnig en ook erg warm voor de tijd van het jaar. Mogelijk lokaal tot 30 graden. Ook woensdag krijgen we zonnig en warm weer. Ik wens je nog een fijne nacht. Meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.

0: Radio Brussel.
1: Het is 2:00, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. De stad Gent gaat AI gebruiken voor het opstellen en analyseren van overheidsopdrachten. De stad doet mee aan een proefproject daarover en het is de bedoeling om uit te zoeken of er op die manier efficiënter gewerkt kan worden. Volgens het stadsbestuur zal er altijd ook nog gewerkt worden met een menselijke controle en blijft de stad ook eigenaar van de gegevens die ingegeven worden in het AI-systeem. Het proefproject loopt tot de zomer van 2027. Dan wordt er ook gekeken of de technologie nog verder zal worden gebruikt. Sinds deze week zijn er strengere Europese regels van kracht rond duurzaamheidsclaims. Bedrijven mogen termen zoals groen, ecologisch of 100% natuurlijk niet zomaar meer gebruiken. Als een product of dienst zo genoemd wordt, dan moet dat ook onderbouwd worden met concrete gegevens. Duurzaamheidslabels, zoals die bestaan rond Fairtrade, duurzame bosbouw of duurzame visvangst, moeten zich ook onafhankelijk laten controleren. De richtlijn verplicht bedrijven niet om hun activiteiten duurzamer te maken, maar als ze duurzame claims communiceren, dan moeten die dus wel onderbouwd en bewezen zijn. Sport in de Nations League voetbal hebben de Rode Duivels met 0-1 verloren van Frankrijk. De wedstrijd leek lang op weg naar een 0-0 gelijkspel tot de Franse stervoetballers invielen. En Michael Olise besliste uiteindelijk de match 3 minuten voor het einde met een klasseflits. Bondscoach Mark van Bommel was ondanks de nederlaag toch tevreden over het geleverde spel van de Belgen.
2: Ik heb ook tegen de jongens gezegd, ik kan jullie niks verwijten. De manier hoe jullie voetballen. We zijn begonnen met bereidheid en intensiteit. De manier van voetballen, daar zijn we mee aan de slag gegaan. Speelwijze, dat snappen ze. Ze zijn super intelligent, ze hebben een hele hoge kwaliteit. En ik denk dat je dat ook ziet. En dat we op weg zijn, ik moet zeggen, mijn ogen langs de kant. Ik zag er wel aardig uit wat we aan het doen waren.
1: Frankrijk is door de overwinning leider in de groep met 6-6. België heeft 3-6. Italië ook. Italië won met 1-4 van Turkije. En Turkije is vrijdag in Luik de volgende tegenstander van onze Rode Duivels. Vannacht in het noordwesten van het land nog kans op regen en ook onweer. Elders blijft het meestal droog. Tegen het einde van de nacht kans op nevel en mist. Minima rond 17 graden, erg zacht. En de dag start ook grijs, maar nadien wordt het zonnig en ook erg warm voor de tijd van het jaar. Mogelijk lokaal zelfs tot 30 graden. En ook woensdag blijft het zonnig en warm. Ik wens je nog een rustige nacht. En meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.